0: Golf, hè? Ja. Ik bedoel, de Romeinen zeiden vroeger altijd al van dat er... Nederland heeft weinig traditionele muziek natuurlijk. De Romeinen zijn al Frisia non cante.
1: Ja,
0: in Friesland zingen. Nee.
1: Nee. We hadden de Driekersman.
0: Ja, ja, maar ik bedoel, in Amsterdam had je een beetje een soort van Amsterdamse zin.
1: En die Driekersman hebben wij geëxporteerd. Naar Texas.
0: Ja, ja. Vind jij het wat, dit hele Nederlandse gedoe tegenwoordig?
1: Ja, Nederland is, je hebt het in gradaties natuurlijk. Als mensen van Volumia...
0: En Bluff en zo, dat is toch allemaal niks?
1: En Bluff. En, je mag verder zelf invullen. Als ze die standrechtelijk executeren, zonder vorm van proces, dan is de wereld, en Nederland zelfs, op slag een stukje beter geworden.
0: Ja, ja precies.
1: Maar normaal, en skik, en...
0: En de dijk kun je
1: en Rowan Heesen.
0: En de dijk.
1: Ja. Die zou ik toch niet graag missen.
0: Nee, die zou ik ook niet graag missen. Nee, precies. Dat is dan ook, maar die hebben het dan ook weer afgekeken van waar jij het net over had. Van,
1: uiteraard, dat zijn rock'n'rollers.
0: Dat is dan wel in hun eigen dialect of in Amsterdam. Of, maar dat, ja, precies. Dat wil ik even horen.
1: Volumia zijn studenten die verdwaald zijn in de rock'n'roll.
0: Ja, en de kast is gewoon... die hebben het al op 10 maal met een andere naam geprobeerd. En eindelijk succes gehad. Dat is gewoon een top 40 ben natuurlijk.
1: Ja, nou, ik gun het ze van harte.
0: Met alle respect.
1: Siep zal een hele goede vegan spelen in 2030 op het Amsterdamse toneel.
0: Ja.
1: Maar dat maakt hem nog geen rock'n'roller.
0: Nee, met alle respect. Het zijn aardige jongens, maar...

0: En dat deed je wel, dat deed je bijvoorbeeld een rollen niet, hè? Dat is ook zo'n kroeg. Nee.
1: Zullen we even oversteken hier? En, we staan hier voor de Westerkerk in Amsterdam. De voet van de, letterlijk aan de voet van die oude Wester. Ja, en daar zie je het huis waar Nico Terlinde zijn ambtswoning is geweest. De man van het verhaal gaat.
2: Van de Bijbel, ja.
0: Ja.
2: Die de Bijbel opnieuw een injectie heeft gegeven.
0: Ja, zijn voorganger heeft mij gedoopt in deze kerk. Waar dus ook al oranjes worden gedoopt. Maar bij mij was het de laatste keer dat ik in de kerk was.
2: Maar het is wel een mooie kerk natuurlijk.
0: Het is een hele mooie kerk. Er staat een prachtige kroon op. Die is aan de... de stad geschonken. Want die toren heeft zonder kroon is gebouwd. Die hebben we in de vorige eeuw gekregen van Maximiliaan van Oostenrijk. En een tragische figuur die het heeft geschopt tot de keizer van Mexico.
2: Ja.
0: En daar is
2: de Habsburger ook.
0: Ja, daar is hij geëxecuteerd voor zijn goede gedrag.
2: Goeie gedrag.
0: Hij werd echt gevraagd of hij de troon wilde bezetten en hij heeft het daarbij moeten laten. Overigens zijn ze nu in Mexico City ontzettend sentimenteel over Maximiliaan. Maar zo gaat het met vele dictators en omhooggevallen monarchen.
2: Is dit nog een kerk, Jip?
0: Het is nog steeds een kerk.
2: Er worden diensten ingehouden.
0: Er worden diensten ingehouden en als daar aanleiding toe is en er is een statiebezoek en de gast geeft de wens te kennen om een bijzondere kerkdienst mee te maken, dan zorgt het Huis van Oranje dat het in dit plaatsvindt. Beatrix is hier ook getrouwd uiteraard, zoals je weet.
2: Hij is nog niet
0: weet.
2: Ten onder gegaan, de secularisatie.
0: Ja, ten onder gegaan, zoiets, dat breek je natuurlijk niet af. Dus is spiritueel gezien misschien wel ten onder gegaan, maar het gebouw is van steen en dat blijft staan.
2: Ja. Gelukkig maar. Nee. Ik heb altijd ambivalente gedachten bij kerken, hè. Ik vind het gebouw vaak prachtig en ook de muziek die eruit komt, die kan ik wel appreciëren. Alleen wat er binnenin gebeurt, dat vind ik altijd een beetje vreemd.
0: Ja. Maar dat,
2: katholieke kerk ook, ik vind het al raar van die mannen met van die jurk aan en zo. En zo'n mannenclub, ja, dat is wel een beetje een rare club.
0: Die theoretisch van niks hoeven te weten, maar iedereen de wet en de seks zelfs.
2: Ja.
0: Onder het motto van Jezus was ook celibaat, wat lang niet vaststaat, uiteraard.
2: Een beetje een clever club.
0: Maar dat geldt zelfs voor de 12 discipelen al. Ik zou niet graag 40 jaar door de woestijn trekken met 12 kerels.
2: Nee.
0: Maar voor mij is dit geen spiritueel plein uiteraard, maar een zeer fysiek plein. Dit is het plein waar ik voetballen heb geleerd.
2: Wat is dat daarvoor?
0: Dit stukje, als je in de lengte speelde. Nee, dat was van dat soort steentjes. Dus niet die mooie cobblestones die we nu hebben. De kinderhoofdjes. Die heel decoratief zijn, maar niet tot het oorspronkelijke. Dat voetbalden we hier. En als we met een hele ploeg zaten, hier om het hoekje. Dus precies op dit punt.
2: Als je hier nog voetbalde.
0: Ironisch genoeg nu het Nederlands homo-monument staat. Dat is dit. Deze roze driehoek van graniet.
2: Ja. Ignaz van Sliet wel blij mee zijn.
0: Ja.
2: Maar welke club ambieer je dan als je hier speelt?
0: Als je hier
2: Amsterdam
0: speelt,
2: heb je natuurlijk veel clubs. Hè? Je had Volenwijkers,
0: Er is een tijd geweest DWS. Dat wij vier eredivisieploegen hadden.
2: En Ajax
0: hadden.
2: Uiteraard.
0: Ajax, Volenwijkers, DWS en Blauw-Wit. Deze buurt die was niet zozeer neutraal, maar je kon je eigen favoriet kiezen. Want het centrum stond natuurlijk. Het centrum was hier al een soort New York. Dus heel sophisticated, zou ik maar zeggen. De Spandammenbuurt was voor DWS. De Stadionbuurt, Amsterdam.
2: Blauw-wit,
0: het oude zuid, dat was Blauw-wit. Ja. Ajax was veelal oost. Dus je moet je voorstellen dat voordat Ajax wereldberoemd werd, hadden ze natuurlijk geen algemene Amsterdamse steun. Er was wel een vage trots en we hielden er meer van.
2: Volenwijkers is Noord.
0: Ja. Polderwijkers is Noord, dus ook zeer streekgebonden. Maar ik was een echte Ajaxiet. Ik was een met mijn vriendje Fonsi Stoffels, die het nog tot het eerste van PEC Zwolle heeft gebracht. En als een van de eerste in Amerika heeft gevoetbald bij de Dallas Tornadoes. Ironisch genoeg. En dan hebben we het over begin 60 jaar. Dus voor het,
2: Joop Stoffel.
0: Fons Stoffels.
2: Joop Stoffel was ooit...
0: En Fonsi, die woonde hier om de hoek, waar we net vandaan zijn gelopen. En die, hij en ik hebben besloten dat we op onze zevende dat we Ajax-fans waren. In de hoop dat onze ouders daaraan gevolg zouden geven door ons daar überhaupt mee naartoe te nemen. Wat in mijn geval niet gebeurde, maar in het zijne wel. En ik mocht vaak met zijn vader mee. Dus ik heb het Ajax gezien van Arend van der Wel. En,
2: precies. Ja. En Rinus Michels waarschijnlijk nog
0: en
2: als spits.
0: En Rinus Michels als spits zien spelen. En meegegaan naar Heerenveen in 1950 als vijfjarige. Waar de rampwedstrijd gebeurde. Ajax 5-1 voor, 20 minuten voor het einde. Ja. En afgeslacht met 6-5.

0: Ja, onlangs Fappen de Haag interviewd en daar zagen wij nog heel triomfantelijk in die kamer. Zagen we die.
1: Ja, dat is een hoogtepunt uit het geschiedenis van Heerenveen. Ja. En een klein dieptepuntje, een van de weinigen uit het geschiedenis van Ajax. Ja. Want Ajax werd kampioen dat jaar.
0: Ja. Maar blauw-wit hoor ik vaak zeggen, dat was een hele populaire vereniging in die tijd in Amsterdam.
1: Nou ja, toen Ajax...
0: En zo.
1: Daar ging ik ook veel naartoe, naar het Olympisch Stadion, omdat je daar double headers ook had. Hè, dat DWS en blauw-wit alle twee thuis speelden. Toen het beroepsvoetbal was ingevoerd in 1955. Maar toen Ajax werkelijk wereldroem begon te werven, toen was er natuurlijk sprake van werkelijke jaloezie. Dat ging gepaard natuurlijk met de totale ten ondergang van de andere clubs.
0: Ja.
1: Zoals we nu natuurlijk weten, nu alles zo gecommercialiseerd is. Één eredivisieclub voor een stadje zo klein als Amsterdam is wel voldoende.
0: Ja.
1: Commercieel gezien.
0: Hoeveel mensen wonen er eigenlijk? Nou, die hebben ze gek veel.
1: 750.000 ongeveer.
0: Ja, kijk eens aan.
1: Maar alle mensen die hier illegaal wonen, die wil jij niet voor het ontbijt hebben, Harry.
0: Ja, maar jij houdt wel van deze stad.
1: Ik ben dol op deze stad. Ik ben hier geboren en getogen. En ik ben er alleen maar weg geweest. Omdat ik beroepshalve in het buitenland moest wonen.
0: Ja.
1: En dan nog maar heel kort. En als het aan mij lag, zo kort mogelijk. Ik heb een paar maanden in Stockholm gewoond. Ik heb een paar maanden in New York gewoond. Een paar maanden in Los Angeles gewoond.
0: Ja, dat kan geen kwaad.
1: Nee, dat kan geen kwaad. Maar dat had voor mij ook niet veel langer hoeven duren.
0: Nee. Is Amsterdam nou ook eigenlijk, ja, het is natuurlijk, ik vind dat het heel erg veranderd is, niet qua stad en gebouwen en dergelijke. Dat valt nog wel mee, maar ik vind het wel als populatie natuurlijk wel enorm.
1: En Amsterdam is altijd een trekpleister geweest waarbij provincialen, net zoals immigranten in de Verenigde Staten, in anderhalve generatie worden ze Amerikaan.
0: Ja.
1: En zo wordt iemand die zich naar Amsterdam laat transplanteren, die wordt in anderhalve generatie Amsterdammer. Alleen hij neemt er vast een voorschotje en gedraagt zich als boerenzoon zo Amsterdams mogelijk. Maar mensen als jij, die kan je niet zomaar transplanteren. Benny Jolink heeft hier gewoond en die heeft er een idee aan overgehouden dat Amsterdammers totaal onbetrouwbaar zijn.
0: Ja,
1: daar bedoelde niet mee. De provincialen zoals hij,
0: die
1: het wel dachten gemaakt hebben,
0: waar hij dacht dat hij het niet gemaakt had. Nee, ik heb de ervaring dat de echte Amsterdammers eigenlijk hele leuke mensen zijn.
1: Ja, dat vinden wij zelf ook natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen als Gilles Deelder en Gerard Cox hier op een terras zitten en de tram voorbij horen scheuren. Dan kijken ze elkaar meewarig aan en zeggen, er gaat weer zo'n tram vol met Amsterdamse humor. Want zij worden er niet heet of koud van.
0: Nee, maar de stad als hier is natuurlijk een prachtige stad. Daar zou ik me wel in kunnen vinden. Zo. Ik bedoel, Het is mij iets te druk, maar ik bedoel.
1: Ja, maar het is maar net waar je vandaan komt. Jij zal hechten
0: aan. Ja, maar ik heb niet zo'n een hekel aan de echte Amsterdammer, weet je wel.
1: Nee, maar jij zal hechten aan dingen als een horizon kunnen zien.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: In je dagelijks leven, omdat jij daar bent opgegroeid, vind je dat dat erbij hoort. Ja. Je hebt het straat gezien waar ik opgegroeid ben. Ik heb dus nooit verder weggekeken dan 5 meter in mijn jeugd. En heb dat nooit als benauwend gezien. Ik ben juist weer geïmponeerd als ik naar een waddeneiland ga. En überhaupt naar de horizon kan kijken. Ja. Maar nu ik de wereld heb rondgereisd, heb ik zoveel horizons gezien. Dat een avondje bij Ischa Meijer op zijn huis hier in mijn geboortestraat. Waar ik geen 5 meter weg kon kijken. Dat vond ik alweer een intellectuele stimulans als het raam open ging.
2: De muziek die als draait weer in het gesprek met Jip Golstein, muziekjournalist bij de Telegraaf, die was uiteraard van Johnny Jordaan, hoe kan dat ook anders, bij ons in de Jordaan. Van Willie Nelson, Blue Eyes Crying in the Rain, Rockin' Chair van Jerry Jeff Walker, van de dubbel LP A Man Must Carry On, These Boots Are Made for Walking, duet van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, A Satisfied Mind van Lucinda Williams. We gaan verder in Harry's historie en daarvoor gaan we naar een klein dorpje op het Drentse platteland met een kroeg.
0: Het is nacht, het is nacht, het is stikdonkere nacht. Oftewel, het is hartstikke donker en wie loopt hier in de regen. Maar waar lopen wij, luisteraars? Kom wel een quiz winnen. Wij lopen hier op een kruispunt tussen... de ene kant is de Amerdiek, of ook wel de Holterweg genoemd. En de andere kant, Gietenweggetje, dat is ook de Holterweg, maar die giet richting Hooghalen. En aan de andere kant kun je rechts hier kun je een grol. En weer neemt wie erop, kun je deur naar Iekehaar. En hier is het inmiddels toch wel fameuze café De Amer. Het bruincafé De Amer gelegen. Hier een prachtige meander van de Amerdiepie. En Amer, dat is eigenlijk een doorwaardbare plek, hè, in A. Een A, dat is een riviertje, net zoals een E een riviertje is. En Café De Amer, dat wordt bestuurd door Ab Slichter en zijn vrouw. En ja, dat is eigenlijk een heel beroemd café geworden. En wij wilden zeer bekijken of we daar ook naar binnen kunnen. Want hier wordt al 10 jaar lang worden hier gelachkamerconcerten wordt hier gemaakt. En dat is begonnen in het oude café van Aap. Dat is helemaal vol stiep met allerlei snuisterijen. Eigenlijk zo vol dat je er haast niet meer bij kunt. En de eigenaar die zet net een paar poorten neer. Hallo Aap.
3: Daar.
0: Nou, dank je. Om eens even het interieur te beschrijven. Hier staat een prachtige oude contrabas en hele mooie een viool, een mandoline, een balalaika, een banjo, een harpsichord of een citamera, een tamboerijn, al accordeon, alle hoorns. En daarnaast een heel koppel cd's, allemaal foto's van mensen die hier gespeeld hebben. Nou, dan heeft de afdeling Wild, daarboven zit Igor en Vos en zo, wat hier allemaal scheurd is. Vroeger zaten Albert en Albert hierin, er waren alle mensen, en die hebben dat café aan Aap en Ineke verkocht. En je kunt wel zeggen dat deze mensen iets aparts neerzetten hebben. Daar bij het kabinet, daar zaten de mensen te spelen, de muzikant, want we praten over de muziek die hier gemaakt werd. En het publiek staat zo vlak voor je, dat ze eigenlijk haast wel kunnen ruiken waar je tanden niet poest hadden, 's morgens, weet je wel. En ik heb hier ook 3 keer mogen spelen en dat was toch wel iets heel aparts. En die mensen, alles ging er dan nu, de tafel die zo, en er werd dan stoelen neergezet. Mocht ook niet gerookt worden en niet gedronken. En dan werd hier gewoon muziek gemaakt. Nou, mensen die hier in het begin kwamen, die zie je nou wat minder. B. Heeng is hier begonnen. En ook, kijk, daar heb je nog een hele mooie foto. Dat is ook een heel belangrijke man geweest hier. Robert Lee Burnside. Van het Fat Possum label. Hè? Een echte Mississippian. Een van de allerlaatste nog. Met een hele originele sound. Robert Lee die is hier geweest. Nou, je hebt hier... Hans Stezing, de man uit Ween, die ook over de hele wereld Ian Matthews, Eric Taylor, allerlei mensen uit Amerika, uit Engeland en uiteraard uit Nederland. Battlehouse, Fredje Reining. Eigenlijk te veel om op te noemen. Maar het is eigenlijk een... kijk, dat is een mooie foto van Huub van der Lubbe. Hier ook... Door een bezoek aan mij en een fietstocht naar Aam hier plotseling ook terechtkomen is als optredend artiest, weliswaar met een piano en een bas. Maar dat is hier ook allemaal gebeurd.

0: Nou, hier Michael de Jong, die is hier eigenlijk ook begonnen. Zo kun je dat al min of meer zeggen. En dat is al... Ja. Dat is inmiddels al 10 jaar geleden, Naab, hè?
1: Ja.
0: 10 jaar.
1: 91.
0: 10 jaar gelachkamerconcert. En nu, tegenwoordig, hebben we de boel... Is Aap toch op tot de conclusie gekomen dat dit misschien toch wel wat te klein was. En die heb met Roel en in noeste samenwerking met enkele andere mensen die dat leuk vonden, heeft hij de deel, waar vroeger dan in zo'n alle boerderij het feest stond en zo, die heb je helemaal opgeknapt. Tot een mooi zaaltje waar dus 100, en als het heel druk is, misschien 110 of 120 heen kunnen. En met alle voorzieningen van dien. Met een mooi podiumtje erin, het licht. En het mooie is, de mensen die komen van her en der. Toezi staat hier. De toiletten, die bent hier ook. Die hebben Aap er ook nog even mooi bijgebouwd. Kijk, wat je ook nog even kunt zeggen is dat wij hier die laatste cd opgenomen hebben. En dan kun je nou zien dat hier Barry Hay meedeed en Benny Jolik, Daniel Loos, Huub van der Lubbe en Tineke Schoenmaker. Nou, kijk, hoef dat niet. Kijk, hier ben mensen nou even wat aan het inrichten. Maar je hebt hier ook nog hele mooie houtskooltekening van diverse mensen. Hier Little Ed van de Blues Imperials uit Chicago. En de expositie staat er nog iets. En je hebt hier dus, nou, kijk, een prachtig nieuws. Een mooie bar hebben ze erin gezet. En je hebt hier... Ja, het is een prachtig mooi zaaltje waar Aap dan af en toe ook wel partijen hebben. En kijk, mooi accordeon. Ja, er zijn nu mensen bezig die wilden gaan voorlichting geven, neem ik aan. Maar zo ziet het er hier uit. Een hartstikke mooi gebeuren. En ik heb al eens tegen Aap gezegd, je moet eigenlijk niet te bekend worden, want anders gaat de magie weg. Want het is echt een magische plaats eigenlijk. En mensen, al de artiesten die hier speelden, en dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder, die mogen hier allemaal echt heel graag spelen. En het is ook een heel dankbaar publiek, moet ik zeggen. En het is eigenlijk heel uniek wat hier gebeurd is. Het is ook niet commercieel opgezet. De mensen houden van wat ze doen. En het is een enorme goede formule. En het blijkt toch vaak dat als dingen commercieel worden, dat het te vaak qua sfeer niet op vooruit gaat. Zie je dat grote stadion van Ajax en zo. De meer was gezellig en er was nog een vereniging. En nu in dat grote ding, daar is het al een stuk minder. En dat is met de muziek toch ook vaak een beetje zo. Ik bedoel, ik vond Paradiso in het begin ook leuker als dat het nu is en zo. Maar dit is eigenlijk een geheim tip. En ik zal zeggen, dat moet maar zo bliem. Dat moet niet weg. Aap die zei al, ja, hoe lang kan ik naar de deur gaan? Want Aap is ook 61, 62. En aan een ander overdoen. Ik zeg, nou, dat moet je toch maar... Je moet zo lang mogelijk volhouden. En ik zeg, want wat jullie erin bracht hebt, dat is iets wat... als je iemand anders gaat doen, zomaar weg kan wezen. En dat is iets... toch iets magisch. Maar ja, dit is hier natuurlijk... zo'n juke joint, dat was eigenlijk wel heel erg hard. Maar er stond misschien een jukebox in en zo. En dat was... Niet één toneeltje en geen goede installatie. Maar je zou, wat je wel kunt, wat wel de overeenkomst is, dat het allebei zomaar op het platteland is. Zo ergens in de wildernis, zou ik maar zeggen. Weet je wel, de boondocks. En dat is wel heel bijzonder, want wie verwacht nou in Amen, dat is een buurschap, hè, daar woont misschien, hoeveel volk zal er wonen? 100? Vast niet meer. Nou, dat verwacht je hier gewoon niet. Dat mensen hier naartoe trekt. En mensen komen allemaal overal vandaan. En Aap die kreeg ook de meest vreemde telefoontjes ook van mensen die informeerden. En het is eigenlijk een hele goede plek op de wereld.
2: De muziek die als draait weer in de Amer, over de Amer, die kwam van Hotel Grollo, de laatste cd van Harry Musquet van QB and the Blizzards. Een stuk van Huub van der Lubbe van de Dijk, Niemand in de Stad, Nobody in This Town. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: De begin deze maand overleden bluesgitarist Eddie Clearwater loopt vandaag als een rode draad door het programma. In 1958 verscheen zijn eerste single, Hillbilly Blues. Maar drummer Jump Jackson vond zijn artiestennaam Guitar Eddie totaal ongeschikt. En ook zijn daadwerkelijke naam Eddie Harrington was niet geschikt. En daarom werd de single opgenomen onder de naam Clearwaters. In het verlengde van Muddy Waters. Eddie Clearwater. I came up the hard way.

Eddie Clearwater, I Came Up the Hard Way. The Guess Who, dat was een band uit Canada rond zanger-pianist Burton Cummings. En de heren van The Guess Who reisden helemaal Chicago om daar het album So Long Bennettine op te nemen. Want ze wilden koet-ke-koet doorbreken in Amerika. En dat lukte uiteindelijk ook nog eens. The Guess Who, live in the bloodstream.

Guess Who, Live in the Bloodstream. De artiestennaam Clearwaters hield geen stand en het werd al snel Eddie Clearwater. En onder die naam nam hij in 1989 in Parijs het album Blues Hangout op. En dat deed hij samen met zangeres Big Time Sarah. Eddie Clearwater, Stormy Monday Blues.

Eddie Clearwater met zangeres Big Time Sarah, Stormy Monday Blues. Don Gibson uit North Carolina, overleed in 2003, maar er is nu een nieuw album van hem verschenen met al zijn singles. In 1966 nam hij een single op en dat nummer werd geschreven door Mickey Newbury. Don Gibson, Funny Familiar Forgotten Feelings.

0: stop walking all over my mind.
1: Don Gibson, Funny Familiar Forgotten Feelings. Eddie Clearwater noemde zijn eigen muziek rock blues en hij vond het een mix van blues, rock, rockabilly, country en gospel. In 2016 werd hij toegevoegd aan de Blues Hall of Fame in Amerika. Eddie Clearwater, Chicago Daily Blues.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Woman's Soul van Rory Block is het album van de week. En Rory Block maakte al 6 tribute albums, maar die gingen allemaal over mannen. Son House, Skip James, Fred McDowell, Mississippi John Hurt, Bukka White en Reverend Gary Davis. En nu gaat ze een serie maken over vrouwen in de blues. En Bessie Smith opent de rij. Rory Block, I'm Down in the Dumps.

Laurie Block, I'm Down in the Dumps. In 1998 maakte Eddie Clearwater het album Cool Blues Walk met de Duke Robillard Band. En Duke Robillard, dat was de voormalige gitarist van Roomful of Blues en de Fabulous Thunderbirds. Eddie Clearwater, Stranded.

Eddie Clearwater, Stranded. The Allisons, dat was een duo uit Londen, bestaande uit John Elford en Bob Day. Op 10 maart 1961 deden de heren mee aan het Eurovisie Songfestival in Cannes. En ze behaalden de tweede plaats achter Jean-Claude Pascal, die voor Luxemburg uitkwam met het liedje Nous les Amoureux. En er is nu een nieuw album verschenen van The Allisons met 25 nummers uit begin jaren 60. The Allisons, Are You Sure?

The Allisons, Are You Sure? Dat is nog eens nostalgie. In de jaren 50 en 60 speelde Eddie Clearwater onafgebroken in het clubcircuit in Chicago. Maar in de loop van de jaren 70 werd hij ontdekt door de studenten die zich massaal op de blues stortten in Amerika. En toen toerde hij onafgebroken langs universiteiten van de United States, nadat eigenlijk Paul Butterfield met zijn Paul Butterfield Blues Band die nieuwe markt had aangeboord. Eddie Clearwater, Muddy Waters Going to Run Clear.

Eddie Clearwater, Muddy Waters Going to Run Clear. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. De Canadese Nederlander Frederik Elgersma maakte in 2013 het album Tambourine, plattelandsmuziek uit Ontario. Fred Eaglesmith, engineer.

0: Paris Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
1: De Amerikaanse cultuur is een smeltkroes van allerlei invloeden. Europese, Indiaanse, Afrikaanse en Caribische mensen brachten hun eigen cultuur mee naar het nieuwe land. Daaruit ontstonden unieke muzieksoorten, zoals Cajun, Zydeco, jazz, blues en country. Vooral de staat Louisiana kenmerkt zich door een zeer veelzijdige muzikale cultuur. De jazz in New Orleans, de blues van Baton Rouge en de Cajun en de Zydeco van het platteland. Eunice is het centrum van de Cajun-cultuur. Hier startte men bij het radiostation KEGN met wekelijkse Zydeco-uitzendingen. In het Eunice Museum een overzicht van het ontstaan van de Cajun-cultuur en muziek. In dezelfde omgeving woont en werkt Floyd Swallow. In Ville Platte heeft hij zijn wereldberoemde platenshop en kantoor. Hij produceerde platen voor Buckwheat Zydeco, Rock and Doopsie en Nathan Abshire. Een welbespraakt mens van uitgesproken plattelandsorigine. Bij uitstek kenner van de Cajun muziek. De unieke mengeling van Duitse en Tsjechische polka, Franse two-step, Ierse fiddle en de western swing uit Amerika.
2: We zijn hier in Eunice. Dat ligt 30 kilometer ten noorden van Crawley, in het midden van Louisiana. En helemaal midden in het Cajun gebied. Wij zochten naar het historische Cajun Museum. En ik ging het gemeentehuis daar binnen. En ik zag daar niemand. Tot plotseling een zwarte dame op mij afkwam en zei van, zoekt u iets? Wij zochten het historische Cajun Museum. Ze zegt, oh, wacht even. Dan breng ik jullie even naar de burgemeester. En voordat we het wisten zaten we achter de koffie bij de burgemeester van Eunice. Mayor Curtis Joubert, een joviale man die ons van alles liet zien. En die echt ontzettend veel van muziek afwist. Nou, ik zie het al gebeuren in Nederland dat je ergens komt om de weg te vragen en binnen kort mogelijk tijd bij de burgemeester aan tafel zit.
3: Het was niet bepaald een jonge burgemeester, zo, een man van de jaren 50, 54
2: ja,
3: of zo.
2: Ja, zeker. Zoiets was hij zeker.
3: Een plaats trouwens die een partnership heeft met La Roche in de Ardennen. Hij kende Maastricht ook dat.
2: Ja.
3: Dat vind ik wel grappig. En hij wees ons dat schuinting over de plek waar we nu bent. Dat is dat Acadian Museum.
2: Ja, het historisch museum van waar de geschiedenis van de originele Franse, de Franse emigranten dus, zal ik maar zeggen. En dat begon dan in vanuit Frankrijk in 1604 tot 1636 ongeveer. En dan zijn ze naar een plaats gegaan die Acadia heette. Dat is daar in de buurt van Nova Scotia, Newfoundland in de buurt. Nou, die mensen zijn dus. Er is nog een golf gekomen die daarheen ging. Dat was van 1765 tot 1784. Inmiddels waren de Engelsen ook binnengedrongen. En door de conventie van Utrecht is dat het gebied aan de Engelsen vervallen. En al die andere mensen zijn dus weer op zoek gegaan naar een nieuw gebied.
3: Ja, ze zijn eigenlijk een beetje verjaagd. Hoor,
2: verjaagd,
3: zo,
2: ja. Kijk, de British keep on coming. Hè, en dus,
3: ze mogen geen Frans meer praten en dat soort dingen. Nee. Dus
2: cultureel ook. Ja, eigenlijk. En later is er weer een golf gekomen die achter hun ouders aangegaan is. Maar het grootste gedeelte zijn ze dus hier in Louisiana zijn ze terechtgekomen. New Orleans, Eunice, Baton Rouge, Alexandria, het telegebied wat je hier ziet, Lafayette, allemaal Franse namen. En de man waar het eigenlijk om draaide, dat was een soort van zeerover. Maar met een goed hart, een soort van Robin Hood, kan wel zeggen. Jean Lafitte, en daar is dit museum ook naar genoemd.
3: Prachtig museum.
2: Een heel mooi overzichtelijk museum. Waar eigenlijk alle takken van het leven gewoon zichtbaar zijn. Vanaf de veeteelt, de muziek, de olie. Want de meeste mensen hebben hier, zijn in de olieindustrie gaan werken, want het waren goedkope krachten. En ook het, de keuken, la cuisine, is hier vertegenwoordigd. En ja, zo, het is een prachtig overzichtelijk museum. Mooi hout, betimmerd, eerlijke materie. En voor zover ik weet wordt hier ook de taal wat, nog in ere gehouden. Dus het is oorspronkelijk Franse taal. Wel met wat invloed, maar dat wordt dus van de overheidszijde wordt dat dan gesteund, naar ik begrepen heb.
3: En ook de muziek hier, die is mooi weergegeven. Het is allemaal overzichtelijk weergegeven. Eerst het historisch deel, dan het taalgedeelte ervan. Acadian, de Cajuns, ook die vervorming in de taal, die is precies weergegeven allemaal.
2: Ja. Kijk, Arcadia is de Franse spelling of een mythische Griekse paradijs. Dus Arcadia betekent eigenlijk in het Grieks paradijs. En het is een Franse provincie in Canada, dat nu Nova Scotia heet. En Arcadia was het residentie of Arcadia. Mm-hmm. En simpel uitgesproken is het Cajun. En de English language pronunciation is Cajun. Yeah.

Kijk, hier staat dat de Cajun en Zydeco muziek zich ontwikkeld heeft van Franse ballades en instrumental en instrumentdansdeuntjes. En zijn beïnvloed door de Duitsers, de Spanjaarden, de Anglo-Amerikanen, dus de Engelsen en de Afro-Cubaanse de muziek. Dus zeg maar zeggen, Cuba in die kant op. Afrikaans-Caribisch gebied, ja. Nou, de invloed van de Fransen was dan de folksongs, drinking songs, dus de sailors, liederen en Keltische melodieën ook. Vandaar die rare wendingen vaak. Hè? En de Engelse invloed was de contradans, de jigs en de hornpipe dans van de Engelsen en de Schotse Ierse omgeving. Hè? En de Afrikaanse traditie en de Afro-Cubaanse, dat is meer de percussieafdeling, gewoon het ritmische. Nou, van de Duitsers, en dat is wel heel frappant, daar heb je dus de accordeon, hè? De simpel, versimpeld. Kijk, dat vind ik nog wel mooi, want ook in de tango is de accordeon Duits. Het is die bandoleon, is oorspronkelijk ook een Duits, van meneer Band heeft het uitgevonden. En zo is deze accordeon eigenlijk ook van Duitse afkomst. En het leuke is dat je hier achter in die vitrine van die kleine accordeonnetjes ziet. En John LeGrand merkte zo net al terecht op. Het is eigenlijk een soort van een mondharmonica, een diatonisch instrument, een mondharmonica, met een balg erachter. Mm-hmm. Dus je blaast niet zelf, maar die balg blaast de lucht in. Het is eigenlijk een grote mondharmonica waar dan via een balg lucht in wordt geblazen. En het is een diatonisch instrument, niet chromatisch, dus dat is hartstikke mooi eigenlijk. Kijk, en dan wat het nu tegenwoordig geworden is, is er een stuk bluegrass is eraan, Texas swing. En country en western rock and roll is er een beetje bijgekomen. En de hedendaagse Cajun muziek is niet meer precies dezelfde als het was, maar heeft een grote variatie van instrumenten.

0: De spoons, kijk, de Cajun spoons. Moet je nagaan, dat zijn gewoon twee, dat is een houten blokje met twee labels omgekeerd zodat de bolle kant tegen elkaar aan zit. Hè. En daar maken ze dan een soort van ritme mee. Zo'n triangel zie je hier.
1: Heel elementair in de Cajun muziek, ja. de triangel. Dan smeert hij ze dan mee?
0: Ja, smeert hij ze, ja. En dan heb je hier nog twee mondharmonica's. De Marine Band van Honor en de Gold Melody van Honor. En...
1: Ja. Die bent wel duur hier trouwens, hè?
0: Die ben hartstikke duur. Bij Jay Miller, dan bij Mr. Miller in de zaak, was een mondharmonica, meen ik, $60 moest John betalen. Maar voor een heel oud ding, hoor. Ik bedoel, een vrij uniek ding, maar eigenlijk veel te veel. Dus in Nederland betaal je een derde ervan.
1: Het is import uit Duitsland,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, het is Duits.
1: Nou, en hier heb je die verschillende instrumenten inderdaad. Nog een keer de accordeon, de viool.
0: De frataas, dus washboards, wat dus de rubboards zijn. De viool en de accordeon, dat zijn toch de meest kenmerkende...

0: instrumenten in de Arcadische muziek, de Cajun music.
1: Laten we hem verder oplopen.
0: Wat het voedsel, er staat nog iets over het voedsel, wat natuurlijk ook heel leuk is. Kijk, de Cajun keuken, hè? Dat staat er. Moeten we dan maar eens even voorlopen. La cuisine, the kitchen is center of the Cajun home. Food, even more than la musique, dominates any occasion. La mal acadien provided food. La female prepared and preserved it, but exceptions existed to that division of labor. Some tasks the entire family, sometimes the whole community shared.
1: Wat een belangrijke rol speelt inderdaad, dat is het familiegebeuren hier. Hè? Het hele samenlevingsgebeuren, jong en oud bij elkaar. Dit museum is onderdeel van een groter geheel, een soort state park. En nou denk ik bij een state park dat het meestal ter bescherming giet van het landschap en van de natuur. Maar dat is hier anders. En daarover gaan we nou zo even met een van de park rangers die hier rondlopen in praten. Ja.

0: Denise en Ville Platte. Inderdaad, een heel vlak gebied, hè?
1: Ja, en je zou kunnen zeggen dat het wel wat op onze veengebieden leek.
0: Ja.
1: Niet echt een heel mooi gebied, maar toch wel van bepaalde aantrekkelijkheid. En ja, wat ik ervan vond, het was dat het toch wel een beetje... ja, het was toch wel arm hier en daar. Want die vergelijking kun je dan ook wel weer trekken met een beetje met het veengebied hier.
0: Hmm.
1: Het was daar niet echt dat je kon zeggen van, nou, dat het er rijk uitzag. Nee. Maar bij meneer Swallow, daarentegen...
0: Mr. Floyd Swallow, een goede kennis en misschien wel een goede vriend trouwens van J.D. Miller. Meestal van dezelfde generatie, zo dik in de 60 al. En Mr. Miller was al in de 70. Mensen die na de oorlog actief waren in de muziek en heel vaak met de muziek. Nou, die man die treffen we dus aan in het kleine plaatsje. Prachtig was niet, maar wel een klein plaatsje. Ville Platte.
1: Nou, en wij kwamen daaraan. Eerst in een grote Floyd's Record Store was het. Hè? Dat is een hele grote winkel waar een vriendelijke bedrijfsleider ons dan naar het bureau van Floyd bracht. En dat zag er wel fantastisch uit. In tegenstelling tot het plaatje dan. En deze man, die hoef je maar één vraag te stellen eigenlijk. En dan, wij waren gewaarschuwd trouwens. Wie had ons gewaarschuwd? Ik meende iemand van Munich of zo.
0: Nee, iemand van de Nederlandse plaatmaatschappij Music & Words. Die vaak materiaal uitbrengt van de labels van Floyd Swallow. Van het Swallow label of het Maison du Soul label. En die had al gezegd van, vroeg hem wanneer is hij in de muziek begon. En hij hield niet weer op.
2: Yeah, we actually started back in 1957. And we were doing some swamp pop music, and I started the Swallow label, and then later when we got into swamp pop music, we decided we swamp pop and Cajun. We were going to put another label called Gin Records. I named that after my wife. She wasn't my wife then. I was trying to make a few points, and it worked. In 1975, I started Maison du Soul Records through the insistence of the late Clifton Chenier, who told me at the time that Zydeco was coming on strong and I'd better get with it, better start recording it because it was coming on strong. And he was right. And I lucked in and got a couple of great albums, three great albums by him for the label. And but that's been our labels, Maison du Soul, Gin and Swallow.
1: So you got a lot of famous artists in your
2: over the years style. I was very, very lucky to have recorded greats like Clifton and of course the late Dewey Balfe and his brothers, and Nathan Apshire,
1: yes,
2: Lawrence Walker, and of course some of them that are still living like Belton Richard and Michael Doucet, and the Jambalaya Cajun Band is a very hot group now.
1: Roddy Romero. I think we saw them on your video.
2: I don't want to skip anybody because in 40 years you go through quite a few names.
1: Yes.
2: Adam Hébert, his material is starting to recirculate quite a bit. He had a lot of songs that he composed back in the early 60s that are happening again, which is nice. And we do, our latest group is called Tasso. They were known as Macaulay, Reed, and Vidrine before, but then one of the players left, and rather than keep changing their name, I suggested a generic name, so they used Tasso, which is a meat delicacy here. It's sort of a smoked meat delicacy that goes into a lot of sauce piquants and whatnot. And so it's a popular name here. It's actually of Spanish descent, I'm told, but here it's a popular thing. So they call themselves Tasso. There's some young guys in their 20s, and they're doing music as though they're back in 1929.
1: In Holland, you got a lot of bands who got the same instruments and playing the same music, but add a dialect, Dutch dialect to it.
2: Mm-hmm.
1: So you got this music going on and with the Dutch dialect, you know? They do very well.
2: That's all right.

0: Swingend besluit van deze aflevering van Harry's Blues. Het was Tzaidiko on the Bayou van Terrence Simeon, die ook speelde in de film The Big Easy met de Mallard Playboys, Harry.
1: Ja, The Big Easy, dat is een film die gaat over een misdaadsyndicaat in New Orleans. En New Orleans wordt heel vaak genoemd The Big Easy, zoals New York vaak The Big Apple wordt genoemd.
0: Doorveur nog, en dat was naar aanleiding van het gesprek met Mr. Floyd Swallow, Nathan Epshire met de Pine Grove Blues. En dat is inderdaad ook op de plaat gezet door Captain Gumbo, maar dit is het origineel. En Roddy Romero met In the State of Louisiana. Techniek Paul Meeldijk, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Amerika kent indrukwekkende landschappen. Live Oak Gardens bijvoorbeeld. Ooit het buitenhuis van toneelspeler Joseph Jefferson. Een boottocht over Lake Pinieur. Een meer dat ooit leegstroomde toen een olieboring een lek naar een zoutmijn veroorzaakte en het meer verzonk in de bodem.
4: On Route 66...

0: Arie Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De Arie Musquet Band bestond slechts 1 jaar en dat leverde ook maar 1 album op met gitarist Bernard Reinke, pianist Martin van Dijk, basgitarist Laurens Leeuw en drummer Jan Groenink. Het is een compositie van Arie Musquet, de Arie Musquet Band, Solid Sender.

Harimskee-band Solid Sender. Luther Allison nam zijn akoestische album Hand Me Down My Moonshine op in de Living Room Studios in Los Angeles. En dat deed hij met zijn zoon Bernard Allison op slidegitaar. Luther Allison, You're the One.

Luther Allison, You're the One. Shamikia Copeland uit Harlem in New York toerde jaren met de band van haar vader, bluesgitarist Johnny Copeland. En ze debuteerde al als teenager in de Cotton Club in New York. En intussen heeft ze 2 Double C Handy Awards in haar bezit. En dat is de grootste bluesprijs van Amerika. Shamikia Copeland, Turn the Heat Up.

Shemekia Copeland, Turn the Heat Up. Michael Burks, dat was een bluesgitarist uit Arkansas. Hij runde een eigen juke joint in Arkansas, waar hij met zijn band de gasten begeleidde, zoals Johnny Taylor, Ovie Wright en James Cotton. Hij overleed op het vliegveld van Atlanta na een tour door Europa. Dit komt van zijn album Make It Rain. Michael Burks, Got Away With Women.

Michael Burks, Got Away With Women. Marcia Ball, dat is een begenadigd pianiste uit New Orleans. Ze was een fan van Irma Thomas en in 1970 vertrok ze naar Austin. En tegenwoordig is ze een populaire live act in de bluesclubs langs de Gulf Coast in Texas. Dit komt van het album Presumed Innocent, Marcia Ball, Luella.

Marcia Ball, Luella. Chicago bracht legendarische mondharmonica-spelers voort. Little Walter, James Cotton, Charlie Musselwhite, Billy Branch, Carrie Bell en Junior Wells, die lang een duo vormden met gitarist Buddy Guy. Dit komt van het album Harp Attack. Junior Wells, Keep Your Hands Out of My Pockets.

Junior Wells, keep your hands out of my pockets. Robert Cray zag als teenager zijn held Albert Collins live in Tacoma in Washington en besloot ter plaatse om ook bluesgitarist te worden. Op het album Showdown staat een nummer van Robert Cray opgenomen met zijn mentor Albert Collins. Robert Cray en Albert Collins, She's Into Something.

Robert Cray en Albert Collins, She's Into Something. William Clark, dat is een mondharmonica-speler uit Californië, en als teenager was hij iedere avond te vinden in de bluesclubs in Watts, de zwarte wijk van Los Angeles. Dit komt van zijn album Groove Time. In 1996 overleed hij na een optreden in de kleedkamer. William Clark, Broke and Hungry.

William Clark, Broke and Hungry. Coco Taylor kwam vanuit Memphis naar Chicago, waar ze met nummers van Willie Dixon de Queen of the Blues werd. Ze won maar liefst 21 WC Handy Awards en dat was nog nooit eerder gebeurd. Dit komt van haar album Royal Blue. Coco Taylor, Bring Me Some Water.

Coco Taylor, Bring Me Some Water. Carrie Bell uit Mississippi was in Chicago de mondharmonica speler bij Muddy Waters en bij Willie Dixon. En daarna begon hij een eigen band met zijn zoon Lurie Bell als gitarist. En deze Lurie Bell werd ook succesvol als soloartiest. Carrie Bell, Hardworking Woman. MUZIEK

Carrie Bell, hardworking woman. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Rusty Sin, dat is een bluesgitarist uit Oakland, Californië. Hij was een protégé van bluesgitarist Luther Tucker en inmiddels is hij te horen op albums van Jimmy Rogers, Snooky Pryor, Luther Tucker, James Cotton en Kim Wilson. Rusty Sin, The Chill.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het voorjaar is in het laatste en dat betekent dat er allemaal een plan gemaakt wordt. Plan voor de herdenking van het feit dat het 80 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. Dat het museum in Grollo weer losgiet. Dat er een theater gebeurde op stapels die zowel in Grollo als in Assen. Nou, komende week hoorde er meer van. Maar we begonnen natuurlijk gewoon met muziek. U 1971, Cuban the Blizzards met Backstreet.

QB and the Blizzards uit 1971 van de LP Simple Man. En dit weer als een single door van de truck. Datzelfde gebeurde met Another Land. Maar dat was in 1968 van de LP Groeten uit Grollo. Another Land met op de andere kant de Somebody Will Know Someday. Weer ook als single uitgebracht. En uiteraard ook dat nummer draaien we in deze uitzending van Harry's Blues. De komende week steeds meer muziek. Elke week weer wat meer muziek van QB and the Blizzards.

1968, ja, toen was Harry Musquet 27 jaar. 10 juni 1941 is hij geboren. Another Land was dat van de LP Groeten uit Grollo. Nou, nog totaal aan het werk. Een jonge vent eigenlijk nog, geboren in 1999. Dus een jongen die 22 jaar is. En toen hij 8 jaar was, stond hij al op het podium bij Buddy Guy. En hij brengt nu weer een nieuwe cd uit. En ik heb het over Quinn Sullivan. Dit is van de cd, de splinternieuwe cd, How Many Tears, Clint Sullivan met All Around the World.

Een jongen van 22 jaar, Quinn Sullivan, en dan dit soort muziek. All Around the World, van de nieuwe cd van hem. De vierde cd al ondertussen, de cd Wide Awake. Billy Jones en de Delta Blues Outlaws. Dat is een naam die, ja, die eigenlijk best wat suggereert, de Delta Blues Outlaws. Nou, klopt ook wel, want hij komt uit Arkansas. Dat is de staat die, zeg maar, North Mississippi ligt, aan de overkant van de rivier, aan de westkant van de rivier. En die Billy Jones is een man die opgegroeid is met de blues van B.B. King, Sonny Boy Williamson, Howlin' Wolf, Bobby Blue Bland, neem ze allemaal maar op. En dat is ook wel een beetje te horen. Dit is van de, zijn eerste cd, gewoon Billy Jones en de Delta Blues Outlaws, het nummer Alligator Farm.

Ja, dit is niet alleen maar zijn huis, hè. Billy Jones in de Delta Blues Outlaws met Alligator Farm. Het heeft wel een beetje weg van Tab Benoit, ook een man uit Louisiana. Deze komt trouwens uit Arkansas, maar ja, het giet wel een beetje over die omgeving, de Alligator Farm. We gaan het helemaal over Clarksdale. Dat ligt in Mississippi, dat is het centrum van de blues eigenlijk zo'n beetje. Het Delta Blues Museum ook in Clarksdale. En dat wordt bezongen door Kevin Brown. Dan komt die man niet uit Mississippi, maar die komt uit Engeland. Die komt uit Lancashire. Maar wel een man die al jaren bezig is en die ja, ook een beetje als een soort muzikoloog eigenlijk in de achtergrond van de blues duiken is. En door heeft hij een mooie cd over gemaakt. Six Strings and a Dream, de cd net uitgekomen. En door van het nummer Clarksdale.

mooie Americana muziek uit Engeland, uit Lincolnshire. Six Drinks and a Dream van Kevin Brown. Dat is de titel van de cd en de nummer dat was Clarksdale. Je hoort het in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Crawling King Snake, een ontzettend bekend nummer. Vooral bekend geworden door John Lee Hooker. Maar het origineel dat is van Big Joe Williams uit 1941. Het geboortejaar van Harry Musquet. 27 maart 1941 is het voor de eerste keer op de platenzet door Big Joe Williams. En hoe kom ik daar nou bij? Nou, een nieuwe cd van The Black Keys. The Black Keys, de band van Dan Auerbach en Patrick Carney. Die hebben een cd gemaakt. Eigenlijk een soort eerbetoon aan de Mississippi Hill Country Blues. Dat is de basis waar zij hun cd opgemaakt hebben, zeg maar. Vandoor dat zij ook een nummer keuze hebben van Big Joe Williams, Crawling King Snake, van de nieuwe cd van de Black Keys.

Kingsnake in de uitvoering van de Black Keys van de hun nieuwe CD Delta Cream. En ze hebben dit opgenomen in de studio van Dan Auerbach in Nashville. En met als muzikant onder andere bij Eric Deaton en Kenny Brown. En dat ben man die ook speelde bij R.L. Burnside en Junior Kimbrough. Dus vandoor dat ze die originele sound van een beetje de studio van Fat Possum, dat die wel een beetje duur klinkt in deze nieuwe CD van de Black Keys, de nieuwe CD Delta Cream. Nou, het origineel, dat is uit 1949 en misschien nog wel eerder, want over die Black Snake doen we wel vaker zingen. Victoria Spivey heeft er een nummer over gemaakt, Black Snake Blues, en Blind Lemon Jefferson ook, de Black Snake Moan. Maar dit is uit 1941 van Big Joe Williams, later eigenlijk beroemd geworden door John Lee Hooker, maar het origineel is van Big Joe, Crawling King Snake.

Dat was het origineel van Big Joe Williams van The Crawling Kingsnake. En hij begeleidde zichzelf op de 9-snarige gitaar. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Want ik ken wel een 6-snarige, standaard uiteraard. En de 12-snarige gitaar, maar een 9-snarige gitaar was mij niet bekend in ieder geval. Nou, we hebben nog een derde uitvoering. En ja, dan kun je natuurlijk een nummer van Buddy Guy draaien. Of van Eric Clapton, of weet ik veel wat allemaal. Maar ik heb een onbekende nummer. Of een nee nummer eigenlijk. Kevin Galway. Kevin Galway, dat is een singer-songwriter uit Canada. Al een jaar of 30 is hij bezig. En die heeft hij woont in de buurt van de Niagara-waterval. Niagara Falls, dus een Canadees, maar vlakbij Amerika. En die heeft een cd gemaakt, die heet Canadiana Blues. Die is net uitgekomen en daarvan The Crawling Kingsnake.

Drie versies van The Crawling King Snake. En de laatste was van Kevin Galway. Uit 2021 van Canadiana Blues. Het origineel uit 1941 van Big Joe Williams. En de aanleiding, dat was de nieuwe cd van The Black Keys. De cd Delta Cream, want daar stond Crawling King Snake. Stiet door ook op. En dan een van de bekendste heb ik nog niet in ze draait, maar ik neem hem toch maar eventjes. Namelijk de versie van The Doors die op de LP L.A. Woman stiet. We gaan naar John Brown. Dat is een singer-songwriter uit Amerika. En die heeft een nieuwe cd uitgebracht, Americana Comics. En dat is wel grappig, want die man die kan hele leuke teksten schrijven. Volgende tekst, On Black Friday, I Met Jesus. Nou, dat gaat over de Black Friday. Een dag dat de Amerikaan hartstikke gek wordt om van alles en nog wat te kopen. En in dit geval gaat ze naar de Walmart toe, want dan met z'n allemaal wat door televisies en dat soort dingen komen. Maar John Brown, die daardoor niet aan met, hij heeft andere dingen aan de kop. On Black Friday, I Met Jesus.

Ja, echte storytelling van John Brown van de cd Americana Comics. En het nummer On Black Friday, I Met Jesus. Nou, in het liggen dat gangpad 7, daar kun je Jezus kopen. En dan kreeg je nog een poort naar de hemel gratis bij. En hij had het over de muziek van John Prine. Nou, het klonk ook heel mooi als John Prine. En hij had het over een Tom Petty song. En het toeval wil dat er net een nieuwe cd uitgekomen is van Tom Petty. Uiteraard met oud materiaal, want hij is in 2017 overleden, Tom Petty. De cd, een box is het eigenlijk, Finding Wildflowers. En door van de nummer Driving Down to Georgia.

Driving down to Georgia. En je hoorde nou echt nog een klein beetje het orgel op de achtergrond. Namelijk het orgel van Benjamin Tense. Uitstekende Hammond orgelspuller. Tom Petty had trouwens toch goede mensen in de band. Een andere bekende is Mike Campbell. Die nog niet eens zo heel lang geleden, vorig jaar, een cd uitgebracht heeft onder de naam The Dirty Knobs. Wat een uitstekende cd was dat. Dat was Tom Petty van de nieuwe cd. Nou ja, nieuwe cd. In 2000 is hij overleden. Maar dit is wat al eerder uitgebracht is. En dat allemaal bij elkaar op de cd. Box Finding Wildflowers. Het origineel trouwens van Driving Down to Georgia komt van de cd Southern Accents. We gaan naar Ida May en Marcus King. Nou, Marcus King, dat is een, wel bekend. Die speelde ook in Grollo, de Marcus King Band. En Ida May, dat is een band bestaande uit twee mensen. Chris Turpin en Stephanie Jean Ward. En die zingt samen zodanig dat je bijna niet hoort van dat er twee aan het zingen binden. Dat is op zich eigenlijk wel heel knap. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht. Dat heet Click Click Domino. En Marcus King, die speelt daarop met. Rainin' for You.

Marcus King in een andere rol dan Bezin Eigenband worden toch allemaal wat heavier toegiet. Maar dit is ter begeleiding van de band Ida May van de cd Klik Klik Domino, het nummer Raining For You. En daarmee binnen we alweer bijna aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Komende weken steeds meer Cuban Blisters in Hardy's Blues. Wat ik een beetje toe naar 10 juni 2021, de dag dat het 80 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. En dat willen we in elk geval aandacht aan besteden. Nou, in elk geval nog met een nummer van Harry Musquet. Want daar besluiten wij deze aflevering met. Die samengesteld en gepresenteerd wordt door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dat is een nummer wat eigenlijk wel een beetje rond deze tijd past. Het is een nummer van de Harry Musquet Band uit 1977. En dat was in de tijd dat Prins Bernard dat die wat affaires had met Lockheed. Met de aanschaf van de Starfighter was dat volgens mij in die tijd. In een of andere vliegtuig in ieder geval. En door de streek een paar centen van op onder de naam Victor van Baren. En door heeft Harry Musquet toen de tijd een nummer over geschreven. En op een nummer op de cd Love Vendetta. De Harry Musquet Band met Victor.

0: Alleen Stokgrollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Johnny Day uit Pittsburgh was een protégé van Otis Redding. Hij nam een nummer op met Booker T en de MG's, met een hoofdrol voor gitarist en producer Steve Cropper. Maar na het overlijden van Otis Redding hebben we nooit meer iets van deze Johnny DiBucci gehoord. Want zo heette hij echt, Johnny Day. Stay, baby, stay.

Johnny Day, Stay Baby Stay. The Trades, dat was een band uit Texas rond zanger Roy Head. En ze waren heel populair in het Texaanse clubcircuit en in de roadhouses. Maar na deze hit ging Roy Head als soloartiest verder en zijn opvolger werd Dean Scott. The Trades, Too Good To Be True.

The Trades, The Good To Be True. Charlene en de Soul Serenaders, dat was een band uit Alabama. Ze namen een mooie single op in Muscle Shoals, maar toen de single uitkwam was liedzangeres Charlene Souder in verwachting, waardoor ze de single niet kon promoten. Het werd dan ook een flop. Charlene en de Soul Serenaders, Love Changes.

Charlene and the Soul Serenaders, Love Changes. De single van Charles Berry deed helemaal niets en toen zette de platenmaatschappij het nummer op een verzamelalbum van de zanger. En toen had hij alsnog een opvolger voor zijn eerdere hitsingle Neighbor, Neighbor. Charles Berry, Half a Man.

Charles Berry, Half a Man. Toen Sam en Dave naar Atlantic Records vertrokken, moest Stax een opvolger hebben. En dat werden de Soul Children. Dat werd een project van de producers en songwriters Isaac Hayes en David Porter. En de Soul Children bestonden uit twee mannen, Jay Blackfoot en Norman West, en twee dames, Anita Lewis en Shelba Bennett. De Soul Children, Move Over.

The Soul Children, Move Over. Warren Storm, dat was een swamppopster uit Louisiana. De muziek werd opgenomen in New York en de zanger zong het nummer in een studio in Houston. Warren Storm, The Bad Times Make the Good Times.

Warren Storm, The Bad Times Make the Good Times. William Bell was in vaste dienst bij Stax Records in Memphis als songwriter, producer en als zanger. Hij maakte daar ruim 30 singles. Dit is een eigen compositie en het werd een top 20 hit in Amerika. William Bell, Lovin' on Borrowed Time.

William Bell, Lovin' on Borrowed Time. Margot White, dat was een zangeres uit Louisiana, maar daar werd ze over het hoofd gezien door de platenmaatschappijen. De Texaanse producer Huey Moe contacteerde haar wel voor zijn label Teardrop Records. Margot White, I've got the right to lose my mind.

Margot White, I've Got a Right to Lose My Mind. Sylvia and the Blue Jays, dat was een gospelband uit Tennessee. En die band nam ooit twee nummers op in Memphis die nooit werden uitgebracht. En uiteindelijk verscheen dit nummer op het verzamelalbum Nobody Wins. Sylvia and the Blue Jays, The Fault Is Not On Me.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Tinfoil Head van Papa Chubby is het album van deze week. Theodore Joseph Horowitz uit de Bronx in New York noemt zich Papa Chubby, en dat betekent niets meer of minder dan man met een erectie. Ooit ontdekte hij de Rolling Stones, Jimi Hendrix en Cream, en toen wist hij meteen wat hij wilde worden. Papa Chubby, no justice, no peace.

0: is no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace.
1: Papa Chubby, het zal geen verrassing zijn dat het nummer No Justice, No Peace heet. JoJo Benson uit Alabama maakte al platen als Joseph Ewell met zijn duetpartner Peggy Scott, maar solo nam hij een nummer op van de Texaanse zangeres Barbara Lynn. JoJo Benson, You're Losing Me.

Jojo Benson, You're Losing Me. Marble John uit Detroit, dat is de oudere zus van blueslegende Little Willie John. En haar 6 singles bij Motown Records flopte. En daarom probeerde ze het opnieuw in Memphis met gitarist Steve Cropper. Marble John, Shouldn't I Love Him?

Marble John shouldn't. I love him. Jackie Payne uit Georgia nam de B-kant op voor haar single No Puppy Love. Maar die single kwam nooit uit in Amerika. En die B-kant, en dat is een beetje een vreemd verhaal, die werd alleen in Nederland als single uitgebracht en werd in Nederland geen hit. En toen stopte ze met haar solo-carrière. Ze ging naar Los Angeles en daar werd ze de zangeres van de Johnny Otis Show. Jackie Payne, At Your Wedding.

Jackie Payne, At Your Wedding. Calvin Scott uit Alabama vormde jaren een duo met Clarence Carter, de C&C Boys. Maar Calvin Scott werd thuis neergeschoten door zijn vrouw en dat betekende het eind van het duo. Jaren later maakte hij wel een comeback als soloartiest. Calvin Scott, I've never found a girl to love me like you do.

Kelvin Scott, I've never found a girl to love me like you do. Ronnie Milsap uit Georgia was een blinde bluesy zanger. Hij werd in Amerika de blanke Ray Charles genoemd. Later schakelde hij over op country muziek en werd hij een wereldster met een indrukwekkende serie nummer 1 hits in Amerika. Ronnie Milsap, Wish You Were Here.

Ronnie Millsap, Wish You Were Here. Jimmy Hughes uit Alabama was de hitzanger van Fame Records en hij werd weggekocht door Stax Records, maar heel vreemd, toch was het meteen afgelopen met de hits, ondanks de aanwezigheid van pianist Isaac Hayes en gitarist Steve Cropper. Toen dit nummer weer geen hit werd, trok hij zich teleurgesteld terug uit de muziek. Jimmy Hughes, Let 'Em Down Easy.

Jimmy Hughes, Let 'Em Down, Baby. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, stedentechniek. Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Henry Moore uit Louisiana had al singles opgenomen voor allerlei platenlabels, maar het leverde nooit in hit op. En dit werd zijn allerlaatste single voor Jetstream Records, want dit werd opnieuw geen hit. Henry Moore, I'm Losing You.

0: Blues in Louisiana. Tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De tweede uitzending van Harry's Blues die opgenomen is op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Elke zondag doen we dat tussen 3 en 4 uur. En elke keer met een gast die wat bijzonders kan vertellen. En over de tentoonstelling en over de persoon Harry Musquet. En daarvoor hebben wij deze keer Aart Doeg. De man die de vormgeving van de tentoonstellingen gedaan heeft van het boek. En ook met Harry Musquet voetbalde. Muziek. MUZIEK

0: Yeah, the blues is a bad habit. Harry Musquet, Cuba in the Blizzard. 2009 van de laatste cd Cats Lost. Aan tafel hier Aad Doeg. Welkom Aad in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Hoe voelt het nou voor jou om als vormgever van de tentoonstelling en van het boek, maar met name van de tentoonstelling, om zoveel mensen hier te zien rondlopen?
1: Ja, geweldig. Daar hoop je op als je iets maakt natuurlijk, hè? Dat het een succes wordt.
0: Ja,
1: en dit is een succes. Ik sta pal verbaasd hier. Hoeveel mensen hier rondlopen?
0: Ja, de belangstelling is enorm.
1: Is enorm, ja.
0: Want qua vormgeving bij zo'n tentoonstelling, ja? Hoe begint dat nou eigenlijk? Hoe begint dat voor jou?
1: Dat begint in dit geval bij jou.
0: Ja, oké. Okay. Het idee.
1: Bij mij begin jij. Ja, ik begin met een tekst. Ja. Verzamel van foto's. Praten met de opdrachtgever. Wat voor uitstraling moet het boek hebben? Nou, we hebben verschillende vergaderingen aan gewijd. Mm. Hè, met elkaar. Waar we erover eens dat het een monumentaal boek moest worden. Nou, dan. Dat de lettertypes sterk moesten zijn. Dus dat net soort ingrediënten ga ik aan het werk. En dan maak ik een voorstel.
0: Ja.
1: Dan leg ik aan jullie aan de redactie leg ik daarvoor. Dus dat is in dit geval ook gebeurd. Ja. En dan was men daar behoorlijk enthousiast over.
0: Maar
1: vooral ook door het formaat. Uitzonderlijk formaat.
0: Dan heb je het over het boek, ja?
1: Dan heb ik het over het boek.
0: Het boek in LP-formaat, een hartstikke dik boek. Maar nou even over de tentoonstelling. Want de meeste mensen hier die komen allemaal voor die tentoonstelling.
1: Ja.
0: Ja, welke sfeer wil je in zo'n tentoonstelling leggen?
1: De sfeer van de blues natuurlijk. Hè?
0: En waar bestaat die uit?
1: Die bestaat uit veel zwart.
0: Ja.
1: Veel kunstlicht.
0: Dat was het eerste werk al, hè? Van de hele kerk.
1: Dat was het eerste wat we gedaan hebben.
0: De hele kerk
1: alles verdonkeren, alles zwart geschilderd.
0: Ja.
1: En daar alleen maar kunstlicht in. Nou, dat is op een wonderbaarlijke goede manier is dat gelukt, vind ik.
0: Want doe jij dit vaker, tentoonstellingen ontwerpen,
1: nou,
0: zeg maar, inrichten?
1: Ik ben een feit grafisch ontwerper van beroep. Ik doe het meeste boekwerk, drukwerk, affiches, maar maakt niet uit wat.
0: Ja.
1: Maar sinds 2 jaar heb ik eerder een tentoonstelling gemaakt om in te richten voor het Rijksmuseum.
0: Okay.
1: Dus ik werk al als grafisch ontwerper, werk ik al veel langer voor het Rijksmuseum.
0: Ja.
1: Nou, toen kwam de gelegenheid om dat te gaan doen. En nu weer. Dus ik begin er steeds meer ervaring te krijgen.
0: En misschien begin je het ook wel steeds leuker te vinden.
1: Ja, en begin je het steeds leuker te vinden.
0: Leuke uitdaging, ja. Toch? En bovendien, er kwam bij natuurlijk dat jij Harry Musquet ook al van vroeger kende.
1: Ja, natuurlijk. Die ken ik van vroeger. En dan ga je op een andere manier vormgeven. En bij alle foto's die ik tegenkom, dan staat voor mij een verhaal aan vast, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja.
1: Want daarom vond ik het ook mooi, Albert, dat jij die foto's hebt gezet en ik niet. Ja. Ik was er nooit aangekomen.
0: Ik vond het ook moeilijk, hoor.
1: Ja, het is wel.
0: Ja, ja, ja. Ben jij een Assenaar van geboorte? Of,
1: ja, ik ben Assenaar van geboorte.
0: Opgegroeid hier?
1: Opgegroeid hier, ja.
0: Want hoe oud ben jij?
1: Ik ben 68 jaar.
0: Ja, ja. Harry, die was van 41.
1: Ja, hij is 6 jaar ouder.
0: Ja,
1: dus kortom, hij was een beetje... Vroeger was hij de grotere broer eigenlijk. Hè?
0: Ja, precies.
1: Dat kwam zelf ook niet. We kwamen elkaar regelmatig tegen bij Jan Dekker. Ik heb het eerst ontmoet in Brandpunt. Dat was een soort jeugdsoos, toen was ik 16.
0: Mm-hmm.
1: En toen begon hij voor het eerst bij Cuba te zingen eigenlijk. Het was de Rocking Strings.
0: Ja,
1: yeah, yeah. En had zin voor de blues en niet waar je speelde op dat moment.
0: Yeah.
1: Dus die ging met de Rocking Strings verder. En toen werd hij al snel, een paar maanden daarna, met een nieuwe naam gekozen. Ik was er zelf bij dat die naam gekozen werd.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat is geweldig, ja.
0: Vertel eens.
1: Ze gingen naar boven. En ze waren een half uurtje ze weer eerst spelen.
0: Ja.
1: En ze kwamen weer terug.
0: En dat was in Brandpunt?
1: Dat was in Brandpunt.
0: Ja.
1: In Veenestraat. Het is nu allemaal weg daar. Maar... Nou, half uurtje eerst spelen met elkaar. En jongens, we hebben een pauze. Wij gaan naar boven. We trekken ons terug. En als we weer beneden komen, hebben we een nieuwe naam.
0: Ja.
1: Zo ging het.
0: Zo simpel.
1: Een half uur later komt Ilko als eerste van die grote trap af.
0: Ja.
1: En die zegt, we heten de Blizzards. Ik vergeet het nooit weer. Ik stond eraan.
0: Ja.
1: En toen kwam dus Cuby erbij.
0: Ja.
1: Cuby. Dus, nou, toen werd uitgelegd waarom dan. Klonk al een beetje vreemd in de oren in het begin, QB.
0: Ja.
1: Ja, toen vertelde hij dus het verhaal. Wij vroegen dus van, hoe kom je die naam? Ja, dat was de hond van zijn buurvrouw.
0: Oké.
1: Okay. Maar toevallig, en die andere naam had ze gewoon gepikt uit het woordenboek.
0: Ja, ja.
1: Dus,
0: in Assen heette het ook nog heel lang QB. QB in de Blizzards.
1: Ja.
0: Nog niet op zijn Engels uitgesproken, maar...
1: Ja, de echte Assenaar zijn misschien... Kubi, maar ik heb niet, wij zijn al gezegd Kubi. Ja.
0: Kubi en de Blizzards. En Aad Doek die was bij het allereerste begin daarvan. Aad is de vormgever van de tentoonstelling. Hij is ook degene die de muziek voor deze uitzending heeft uitgezocht. Ja, geen wonder natuurlijk dat er dan veel muziek van de Blizzards in zit. Het eerste stuk wat jij uitgekozen hebt is van Too Blind to See uit 1970. Time Passed Me By. Een speciale reden waarom dat nummer? Of,
1: ja, dat is eigenlijk een reden geweest. Want dat vind ik een beetje de blues. Een beetje met jazzy-achtige blues. Dat sprak mij toen in de tijd, dat sprak me er ook aan. Toen ik direct uit van Too Blind to See. Ja. Bedoel, ondanks de hits die erop stonden, vond ik dat laatste nummer steeds het mooiste.
0: Ook een lang nummer. Dus,
1: gewoon een lang nummer, ja.
0: Ja, want dat kan in deze uitzending kan dat. Wij draaien de nummers altijd volledig uit. We doen niet op de Hilversumse manier dat ze afgekort worden. Nee, het volledige nummer met een prachtige solo erop in van Ilko. Time Passed Me By.

0: 1970, Time Passed Me By, Cube in the Blizzard van de LP Too Blind to See. Aardoek, jij zei het al. De invloed van de jazz die was in Harry's muziek ook wel heel vaak aanwezig. Hè?
1: Ja, dat sprak mij aan.
0: Ik denk dat had hij natuurlijk ook van The Voice of America. America's Jazz Hour. Ja, dus die invloed van de blues en de jazz die zat altijd in zijn muziek.
1: Ja, en dat kon je duidelijk terug horen bij hem steeds.
0: Ja, dat vond
1: ik in dit nummer afgelopen nummer heel erg sterk.
0: Ja. Een ander punt waarin jij Harry Musquet ook goed hebt leren kennen was de sport.
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik heb jaren met hem gevoetbald. In een elftal van Achilles. Dus het was rondom 1970, 71 zijn we daarmee begonnen. Het was eigenlijk een elftal binnen een club, min of meer. Want Harry zocht zijn eigen spelers uit. En dan, die ronselde dan bij Café Jan Dekker, waar we allemaal kwamen. Ja, en Harry was een sportman. En op dat moment deed hij niks. Hij zei, ik heb weer zin om te voetballen. En er waren verschillende jongens bij. Die hadden ook vroeger voetbald. Ik zelf ook.
0: Ja.
1: Bij andere clubs weliswaar.
0: Ja.
1: En er is een conclusie gemaakt. We gaan een elftal oprichten. We gaan proberen. En dan binnen een club. Want anders kom je niet bij die competitie natuurlijk.
0: Oh, nee.
1: Dus dat was de reden om naar Achilles te gaan. En te vragen, kan dat? Nou, dat kon dus niet. Dat was geen club binnen de club. Dat was in eerste instantie werd het afgewezen. Maar ja, toen was er dus een caféhouwer. En die was Sjoerd Brouwer. En die had een cafeetje in de Singelstraat, de Grot. En daar kwam hij regelmatig. Daar kwam Harry regelmatig. En die was dus bestuurslid van Achilles. Dus met de nodige drank op. En met op vrijdag zei Sjoerd, laat mij nou regelen. Ik zit in het bestuur.
0: Ja.
1: Ik zorg dat het goed komt.
0: Ja.
1: Jullie niet. Jullie houden je op achtergrond. Ik zorg dat het goed komt. En dat is zo gebeurd.
0: Ja.
1: Dus wij zijn het elftal begonnen. Een jaar later, ik heb eerst nog een ander elftal gespeeld. Toen was het nog niet rond. Toen het elftal compleet rond was. Dat was volgens mij 71 of 72. Toen zijn we de competitie begonnen. Nou, dat ging gelijk goed. Het waren allemaal jongens natuurlijk die uitgezocht waren. Die al aardig konden voetballen.
0: Ja.
1: En daarna kwam er veel. En je werd hem steeds populairder. Want een jaar later waren de voetballers die hadden dus het eerste van Achilles gespeeld. Bij spreken. En die hadden er niet zoveel zin mee. En die zagen dat elftal van ons. God, dat wilde hij wel. En Harry vroeg ze ook. Hè, van Henk Schokker of Renny Sandburg. Die jongens. Die hadden die hele carrière van voetballen in het eerste elftal. Aan de achter de rug. En wouden eindelijk wel eens in een leuke elftal spelen. Nou, dat gebeurde ook regelmatig.
0: Ja.
1: Dus er werd steeds een nieuwe toevoer van goede spelers. Kwam er.
0: Ja, want ik hoorde dat er zelfs inderdaad uit de eerste elftal. Henk Bloembergen speelde erbij bijvoorbeeld.
1: Nou, niet Henk Bloembergen.
0: Of niet?
1: Jaap Bloembergen.
0: Die kwam uit de eerste, geloof ik. Ja?
1: Die kwam uit de eerste. Maar wat ik zeg, Renny Sandburg.
0: Geert Lohman
1: kwam uit de eerste.
0: Ja.
1: Nou, wat verschillende. Ook niet van alleen van Achilles, maar ook van andere clubs.
0: Ja.
1: Die het eerste van de clubs, andere clubs gespeeld hadden. Bijvoorbeeld de eerste van ACV, die er ook bij kwam.
0: En wat speelde Harry dan? Welke positie?
1: Harry speelde achterin. Gewoon een beetje de backpositie vaak.
0: Mm-hmm.
1: Soms op het middenveld. Of in het midden. Nou, ja. Hij zorgde steeds wel dat er aardige spelers om hem heen stonden. Waar hij lekker de bal naar toe kon schuiven. En dat er iets mee gebeurde. We deden het lekker, vond ik hoor. Als elftal. Ik stond in het voordeel zelf.
0: Ik zie je daar dat je er nog van geniet. Dus.
1: Ja, ik als die herinnering weer terugkomt, dan geniet je er wel.
0: Ja, want ik zag zelf in het boek staat volgens mij een foto dat er een wedstrijd gespeeld wordt tegen Ajax. Een oefenwedstrijd. Kun je dat nog herinneren of niet? Of was jij daar niet bij?
1: Nee, daar was ik niet bij.
0: Daar was jij niet bij?
1: Dat was volgens mij een oefenwedstrijd van het eerste van Achilles.
0: Oh, dat kan, maar Harry Musquet was er ook bij in haar geval.
1: Oké.
0: Okay, die was ook in beeld.
1: Dat zal ik misschien aanwezig zijn. Maar dat kan ik me niet goed herinneren. Dat het tegen Ajax was.
0: Ja. Wat voor soort type speler was Harry? Was hij fanatiek of was hij aanvoerder? Wat was dat voor een man?
1: Ja, hij was een fanatieke voetballer.
0: Ja,
1: dat is zonder meer. Hij was heel fanatiek. En jongens, drop, we gaan er tegenaan. En echt een aanvoerder. Echt van iedereen op beurten van, jongens, doe je best. En als we achter stonden, dan verdorie, je kan niet, weet je wel.
0: Dus, ja.
1: En we wonnen ook vaak. Dus als je dan een keer achter staat, dan gebeurt er wat met Harry. Dat werd ik echt veel. Dat is,
0: en was de derde helft ook belangrijk? Of viel dat mee?
1: De derde helft was natuurlijk heel uitermate belangrijk.
0: En waar werd hij dan gespeeld?
1: Die werd vaak gespeeld in het begin even in de kantine. Hè? Dat was meestal zo. En dan een paar biertjes. Dan ging iedereen op zijn fiets. Of die ging naar huis. Of die ging naar de binnenstad.
0: Oh, ja.
1: En dan kwamen we daar in een café. In een ander café elkaar weer tegen natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En dan werd het nog even doorgezet. Nee, niet in die kantine. Maar die ging dan om 5 uur dicht.
0: Ja.
1: Nou ja. Net tegen die tijd dat iedereen 3-4 biertjes op dat. Dan moest hij weg. Dus, want dan werd in de binnenstad nog even voortgezet.
0: Want Harry was inderdaad, Harry Musquet was een vrij sportieve kerel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Volleybalde.
1: Ja, hij volleybalde, hij tafeltenniste. De sporten die sprak hem gewoon aan. TT was hij altijd, hij wist alle renners, als je met hem de TT ging, wist hij alle renners die er waren, die voorbij gingen, die noemde hij zo op. Hij was overal op de hoogte. Dat verbaasde mij iedere keer weer, hoeveel hij wist van al die sporten.
0: Ja, ja. Dus, hij volgde het allemaal.
1: Ja, hij volgde het allemaal.
0: Hij was zeer geïnteresseerd erin.
1: Ja, wij gingen gewoon naar de training toe en bekijken wie er langs kwam. Met, af en toe in, als een bekende rijder langs kwam, dan was dat oké. Okay, maar als de nummer 10 langs kwam, dan wist hij ook weer wie er was.
0: Ja,
1: dat was hoor.
0: Naast muziekliefhebber, Harry Musquet ook een groot sportliefhebber. Aad Doek, jouw tweede muziekkeuze zit. Nee, de derde muziekkeuze zitten we op. Dat is Tony Joe White.
1: Ja. Tony Joe White ben ik ook eigenlijk door Musquet op geattendeerd. Veel meer nummers trouwens hoor. Dat we straks horen, zullen we meer. Daar kwam hij gewoon kwam hij ermee aan. Zegt, jongens, wat ik nou gehoord heb in het café.
0: Ja.
1: Dat is geweldig. Moeten jullie luisteren?
0: Ja.
1: Nou, daar was bijvoorbeeld Tony Joe White bij.
0: Ja.
1: En dat was ook geweldig. Dus,
0: ja, dat was grappig.
1: Dat was ook in dezelfde stijl. Zoals hij speelde. En ook de manier. Ook de blues. De Tony Joe White blues, weet je wel. Dat horen we straks wel met het nummer wat we gaan draaien.
0: Ja. Dus. Harry had zijn QB blues, zeg maar. En Tony Joe White die is ook altijd herkenbaar in zijn muziek. Ja. Een beetje de lazy music, de swamp music. Ik kan me nog herinneren met Harry dat wij samen bij een concert van Tony Joe White waren op Take Root. 2002 was hier nog in Aasen.
1: Was ik ook aanwezig.
0: Harry die vond dat ook zo mooi, zo gewoon van dat Tony Joe White. Na afloop zat hij gewoon in de zaal en signeerde zijn cd's daar.
1: Nou.
0: Hij zei van Harry, ja, dat ben de echte muzikant. Geen capsones, maar gewoon tussen het publiek in gaan zitten. Daarom een nummer van Tony Joe White. Dit is van de cd Closer to the Truth. En dat is uit 1991, Tunica Motel.

0: Tony, Joe White, Tunica Motel. Muziek op verzoek van Aad Doek, te gast in deze uitzending van Harry's Blues. Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11 op Radio Drenthe. Trouwens, Harry Musquet was inderdaad een groot liefhebber van Tony T. White. Hij had later ook een nummer van Tony T. White zelf op het repertoire. No news is good news. Ja. Dus dat geeft het ook wel aan. Ja. Jij hebt Harry Musquet van de beginperiode gevolgd. Je vertelde net dat je bij de naamgeving zo ongeveer aanwezig was. Kun je zeggen van hoe Harry Musquet in die tijd in Assen gewaardeerd werd? Welke rol speelde hij in Assen?
1: Ja, hij speelde een grote rol bij de jeugd. Hij werd door de jeugd werd hij op handen gedragen.
0: Ja.
1: Niet door de oudere mensen.
0: Nee.
1: Dat ze gingen spelen en dan was dat natuurlijk in clubjes hier in de buurt of bij Boele Geerts aan de Groningenstraat. Mm-hmm. Daar werd ook veel gespeeld. Ja, dat was. Mensen waren die muziek niet gewend. Nee. Het was kei en keihard. En dat vonden wij allemaal geweldig. Maar de rest vond dat helemaal niks. De eigenaar die werd nog voortdurend. Kun je wat zachter spelen? Nee, dat kon niet. Harry zei, bij deze muziek hoort dit volume. Mm-hmm. En als jullie er niet mee eens zijn, dan hou ik hem op. Zo ging het.
0: Ja.
1: En hij is verschillende keren is hij ook opgestapt met optreden. Maar dus hij was een leider bij de jeugd in Assen. Dat was gewoon feit. Dat was een aantal jaren ouder, maar hij had wel het feeling met die mensen die daaronder zaten. Die wat anders wilden. Die nieuwe muziek zochten. Nou, daar kwam hij gewoon mee aan.
0: En, maar toen hij dan echt succes kreeg, ook landelijk doorbraak en een bekendheid werd. Werd hij toen in Assen dan een beetje geëerd of nog maar heel weinig eigenlijk? Want je zit nog wel eens een beetje met het fenomeen van de profeet en de eigen parochie, hè?
1: Ja, hij werd wel gewaardeerd, maar niet zozeer door de instanties op zich.
0: Nee.
1: Dat niet. Die lieten een beetje afweten. Maar hij was gewoon bij de jeugd. Heel Assen, die stond. We gingen overal heen. Als hij in Fries speelde of in Zuid-Laren of zo. Dan gingen we met de bus erheen om die optreden bij te wonen. Jij bedoelt de officiële erkenning van alles. Dat kwam heel traag. Dat kwam heel langzaam.
0: Ja, want ik kan me nog herinneren. Staat ook in het boek van dat op een gegeven moment dat er een aanvraag was gedaan om een plein naar hem te noemen, maar dat men er niks van moest weten hiernaast. Dus,
1: daarom. Dat zit al genoeg.
0: De eerste onderscheiding die hij kreeg naast de Edison, dat was pas volgens mij in 1991, van dat hij ereburger werd van de stad Assen.
1: Ja.
0: Daarna heeft hij wel meer dingen gehad, maar...
1: Dat zegt genoeg.
0: Dat bedoel ik. Bijna 30 jaar nadat hij begonnen was.
1: Ja, maar niet bij de jeugd. Maar daar werd hij verschrikkelijk geëerd. Zonder meer.
0: Ja. De volgende muziek die jij hebt, ik heb de indruk dat jij ook een beetje uitgekozen hebt in de sfeer van wat Harry Musquet leuk vindt, DJ Kale.
1: Ja, die JJ Kale, daar ben ik ook weer door Harry op attent gemaakt. Die kwam ook met, wat ik nu gehoord heb, JJ Kale, jongens, daar moeten jullie naar luisteren, dat is zo'n geweldige muziek. Ja, en dat was ook zo, ik bedoel, dat was een ontdekking. Die easy way van muziek maken die JJ Kale deed, dat was helemaal weer nieuw in de blues, vond ik.
0: Ja, en ook daar zit wel een beetje jazz achter.
1: Daar zit ook een jazz achtergrond achter, maar hoe hij het deed, En dat nummer waar we nu draaien, dat vind ik een geweldig mooi nummer. Dus,
0: Crazy Mama.
1: Maar hoe hij het deed. En dat nummer waar we nu draaien, dat vind ik een geweldig mooi nummer. Dus,
0: Crazy Mama.

0: Crazy Mama van Gigi Kale, 1971, de LP Naturally. 1971 was ook de periode dat Harry weer uit Grollo vertrok. Het begin van zijn carrière was in Assen. 1965 denk ik ongeveer ging hij naar Grollo. Heb jij die periode in Grollo, heb je die ook nog een beetje meegemaakt?
1: Heb ik minder goed gevolgd. Oh. Dat was net een periode dat ik in de militaire dienst had namelijk. En ik zat per ongeluk zat ik half 67, 68 en half 69, zat ik in Duitsland.
0: Oké. Okay.
1: En ik kwam wel, dus ik was 4 weken in Duitsland en dan kwam ik 1 week naar Assen. Maar ja, dan pik je de boel niet echt mee zoals het allemaal gebeurde. Ik kwam op bij Jan Dekker en dat was geweldige weken. Maar ja, daar ging ik weer voor 4 weken weg. Dus die periode dat hij terugkwam in Grollo, dat is net een periode die... Ik heb een periode gekend, zeg maar, voor de militaire dienst. En daar komt die militaire dienst ertussen. Ik heb er zelf eens even nagaan hoe dit dan kwam. Mm. En net die overgang niet goed meegemaakt. En toen met, dus via Jan Dekker en met het voetballen weer, is dat weer ruimschoots ingehaald.
0: Ja. Ja, want daarna, niet zo heel lang daarna, viel de eerste formatie van Cube in de Blisters, die viel uiteen. Dat heb jij neem ik aan ook meegemaakt. Ja. Net zo goed als die grote, geweldige optredens bij het Kes Volleybal toernooi.
1: Zeker, ja, zeker.
0: Hoe was dat? Hoe ging dat?
1: Ja, het was een geweldige sfeer.
0: Ja?
1: Ja, zij speelden in de grote zaal en dan was er vast die boven speelde. Was boven was ook nog een zaal. En dan
0: speelde zaal Bellevue heb je
1: dan. Zaal Bellevue heb ik het over.
0: Ja.
1: En dan was boven was een zaaltje en dan speelde die Old Fashioned Jazz Group.
0: Oké. Okay.
1: Nou, daar kwam uiteindelijk Harry uit.
0: Ja. Ja.
1: Dat was één groot feest.
0: Ja, dat kun je hier op de tentoonstelling ook zien. Hè. De eerste foto die begint ook ongeveer met het showbootgezelschap waar de Rocking Strings bij staan en de Old Fashioned Jazz Group. En dat is het begin van de Blizzard. Dus die speelden boven en Harry speelde beneden.
1: Ja, Harry speelde beneden. En dan was het, voor ons was het steeds, als Harry pauze had, en dat was nogal het geval. Er waren grote pauzes erin gelast. Ja. Dus daar gingen we weer naar boven. Dan speelden Old Fashioned, net als we een beetje afgesproken hadden. Dan speelde Old Jazz Group, de Old Fashioned Jazz Group. Die speelde daar weer.
0: Ja.
1: Heel andere vorm van muziek. Maar wij vonden het leuk. Het was echt feestmuziek. Die ging in optochten door die zalen heen. Weet je wel.
0: Oh ja. Dat was wel een heel contrast. Ja. Dan kun je toch zien dat die twee, Harry Musquet en Old Fashioned, dat die heel verschillende wegen zijn ingegaan.
1: Ja, die zijn heel andere wegen ingeslagen.
0: Maar grappig trouwens dat ze later, ook de mannen van de Old Fashioned Jazz Group en Harry Musquet, dat die wel weer bij elkaar kwamen.
1: Ja, nou ja, Henkel Brandy heeft al een tijdje gespeeld bij...
0: In
1: beginperiode,
0: ja.
1: Piano.
0: Ja. Ja. Nee, maar ik had vorige week Jaap Hilbrandy in de uitzending. Die vertelde ook dat en op het laatst van Harry zijn leven, zeg maar, de laatste jaren, dat ze nog wel een reunie hadden met jongens van de Old Fashioned Jazz Group.
1: Ja, dat zou best kunnen. Ja,
0: met Bert Spiers en dat soort mensen, ja. Ja, wel grappig, ja.
1: Ja.
0: Dat was de Assen-periode, dat is de Grollo-periode. Daarna ging het ook wat slechter allemaal met Harry.
1: Toen de Cube in het Blizzard uit elkaar viel, en toen brak er natuurlijk een hele een tijd aan. Wat moet je?
0: Wat, ja.

0: moest Harry met zijn muziek, die wou muziek maken. Dus die begon heel langzamerhand weer op te krabbelen. En probeerde met andere mensen, en samen met Ilko, weer wat op poten te zetten. Hmm. Nou ja, dat is met vallen en opstaan eigenlijk. Dat komt eigenlijk op neer. Is het een beetje gelukt. Maar het heeft jaren geduurd voordat het weer iets goed stond eigenlijk.
1: Maar hoe was dat in die moeilijke periode? Ik bedoel, heb je hem in die tijd ook van nabij meegemaakt? Of?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Vooral, toen zat hij natuurlijk veel in de kroeg.
1: Ja.
0: In het café. En dus daar praten we regelmatig. En voetbal ging gewoon door. Hoe minder Harry speelde in de band, hoe meer hij voetbalde.
1: Ja.
0: Als hij druk had met de band, dan zagen we soms, dat kwam hij niet. En dan hadden we ook van de voor- en afgesproken. Dat kom ik niet.
1: Ja.
0: Als ik s'nachts om 4 uur thuis kom van spelen, dan kan ik niet op zondagmorgen om 9 uur daar staan. Dat kan niet.
1: Nee.
0: Dus, en dat merkte je wel. Dus als het spelen wat minder werd, dan was hij een van de eersten die aanwezig was.
1: Ja. We gaan naar jouw volgende muziek. En die hangt ook weer samen. Eigenlijk wel een beetje ook met de Grollo-periode. Toen Harry in Grollo woonde. Toen hebben ze een tournee gemaakt samen met Van Morrison. Van Morrison die was toen net gestopt met de groep Dem. En jouw volgende keuze is een nummer van Van Morrison.
0: Ja.
1: Waarom?
0: Ja, Van Morrison was ook een idool van ons in die tijd al. Direct al, toen hij begon. Dus zijn stemgeluid, zijn manier van acteren en... Dat was gelijk in. En Harry was er ook een enorme liefhebber van. En wij allemaal. Ja. Ik geloof dat ik al 20, 25 cd's van Van Morrison thuis heb. Weet je wel. Dus je volgt die man. Ik ben hem blijven volgen. Mm-hmm. Dat was,
1: En waarom dit nummer ook nog specifiek of niet?
0: Want dit nummer gaat dus ook over Muskeders regelmatig mee te maken. Dit gaat over de managers in de muziek.
1: Ja. Hè,
0: die heel goed voor zichzelf zijn. Maar niet zo best voor de band. En daar hebben ze dus verschillende keren hebben ze dat in het lijf ondervonden. Dat managers er af lieten weten. En daar gaat het nummer over.
1: Mooi dat je dat zegt, want volgende week hebben we de eerste manager van Cube in the Blizzards, Jan Venhuizen, hebben we hier in de uitzending. Hier live op de tentoonstelling in het Drents Museum tussen 3 en 4 uur 's middags. U kunt er gewoon bij zijn. Volgende week dus met Jan Venhuizen. Dit is Van Morrison met Big Time Operators.

0: 1993, big time operator van Van Morrison van de CD Too Long in Exile. En 1993, dat was ook het jaar dat wij voor de eerste keer naar Amerika gingen, Harry Musquet en ik. Ik weet nog dat deze CD, die kwam toen uit en die hoorde je heel veel op de radio. En dit nummer sprak Harry in het bijzonder heel erg aan. Dus, want met managers, daar had hij nog alles wat mee te stellen gehad. Trouwens niet met Jan Veenhuis hoor, dat is een ander verhaal. Maar goed, daar gaan we de volgende keer over hebben in Harry's Blues. Aad Doek, hier te gast in de uitzending. Die hebt de vormgeving van deze tentoonstelling gedaan. Van het boek Window of My Eyes. Een prachtig boek. Heb je meer dingen in grafische zin voor Harry gedaan?
1: Ja, ik heb in het verleden nog met elkaar, samen met Rudy Leukveld, fotografie, heb ik vier hoesen voor twee LP's en twee CD's nog voor gemaakt.
0: Ja, ja. Ja, en ook al, ja, het is...
1: Ja, niet, ja sorry. Dan, ja, nee, niet voor Cuba in the Business.
0: Nee, nee.
1: Maar wel voor Busquets.
0: Ja. Ja. Nee, maar, en je hebt ook nou, dat was ook een, ja, heel bijzonder eigenlijk, van dat jij ook de overlijdenskaart van Harry hebt gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, dus... Ja. Ja, wat dat betreft ben je hem trouw gebleven tot eind, zou je kunnen zeggen.
1: Zo zou ik kunnen zeggen, ja.
0: En dan is deze tentoonstelling hier in het Drents Museum is ook een prachtige hommage aan Harry Musquet. We hebben een paar nummers gehoord van Musquet uit de beginperiode. Je hebt nu het nummer Faceless Voices, heb jij op jouw lijstje gezet.
1: Ja.
0: Met een bepaalde betekenis?
1: Nou, dat is weer dat hij weer naar de radio luisterde en voor de eerste keer Hoeker hoorde.
0: Yeah.
1: En de Faceless Voices, je hoort ze wel, maar je ziet ze niet.
0: Yeah.
1: En dat was typisch Harry in de beginperiode. Dat is hij ontzettend geïnspireerd door geweest. Yeah. Vooral toen hij Johnny Hoeker voor het eerst hoorde. En daar gaat volgens mij Faceless Voices over.
0: Ja, en ook wel een beetje, denk ik, ook wel wat geïnspireerd op die reizen die hij toen naar Amerika heeft gemaakt.
1: Ja.
0: 99, want daar draaien heel veel filmpjes op deze tentoonstelling van nog nooit eerder vertoond materiaal van Harry Musquet. Van, ja, dat hij naar die plaatsen ging waar die mensen opgegroeid zijn en gespeeld hebben. Faceless Voices.

de Faceless Voices van de cd Dancing Bear uit 1998. In dezelfde periode dat Harry ook ongeveer in Amerika was. Dancing Bear, dat was van 1998. 1999 zijn we er weer geweest. Toen is Willem van der Linden de filmen mee geweest. En veel van die filmpjes die zijn hier op de tentoonstelling te zien. Tentoonstelling die samengesteld is qua vormgeving door Aad Doek. Boven is de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. Dus een prachtige combinatie in de Abdijkerk, Cube in the Blizzard en boven Rudy Leukveld. Volgende week is Harry's Blues er weer. Ook weer live vanaf de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Tussen 3 en 4 uur wordt het opgenomen. U kunt erbij zijn. En de laatste muziek is eigenlijk een beetje een ode aan al die live muziek die in Drenthe is. De Mulligan Brothers die spelen binnenkort bij Verslag in Borger. Wille en de Bandits die hebben gespeeld bij de Amer. En bij Hofstegen in Grollo, daar speelden Sean Webster en de Deadlines. En daar gaan we zo mee besluiten. Techniek in handen van Ruben Ester. Hartelijk dank Aad Doek voor je aanwezigheid hier in deze uitzending. En mijn naam is Albert Haar. Tot volgende week.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Townsend Zand uit Texas was singer-songwriter, alcoholist en drugsverslaafd. Maar hij werd gecoverd door Bob Dylan, Emmylou Harris, Lyle Lovett, Steve Earle, Robert Plant en Norah Jones. En dit werd een grote hit voor Merle Haggard samen met Willie Nelson. Maar dit is het origineel van Townsend Zand, Pancho and Lefty.

0: Townsend Zand, Pancho en Lefty. Junior Parker was de componist van het nummer Mystery Train, een grote hit voor Elvis Presley. En hij begon eigenlijk in Memphis als mondharmonica-speler in de band van Howlin' Wolf. Later had hij een eigen band, de Blue Flames. En als soloartiest was hij een kloon van Bobby Bland. Junior Parker, Walkin' the Floor.
1: You're

Junior Parker, Walking the Floor. Steve Young uit Georgia werd groot in de folkclubs van Birmingham en Alabama. En hij toerde helemaal alleen door Europa. Parijs, Amsterdam, Londen. Terug in Amerika begon hij een band met Stephen Stills en Van Dyke Parks. Later had hij een eigen band, Stone Canyon. Maar hij was vooral songwriter. Dit was zijn allergrootste hit. En dat werd gecoverd door Joan Baez, Rita Coolidge, Ian Matthews, The Eagles, Dolly Parton en Alan Jackson. Steve Young, Seven Bridges Road.

Steve Young, Seven Bridges Road. Het nummer werd geschreven door Harlan Howard en het was al een hit geweest voor Candy Staten en Carla Thomas. Maar de beste uitvoering werd opgenomen in The American Studios in Memphis met producer Chips Moman. Maar toen het geen hit werd, keerde de zangeres terug naar haar roots en werd ze weer gospelzangeres. Ella Washington, He Called Me

Ella Washington, he called me baby. Jesse Winchester uit Louisiana vluchtte naar Canada omdat hij niet naar Vietnam gestuurd wilde worden. En in Montreal sloot hij zich aan bij de band The Astronauts. Later mocht hij niet terugkeren naar Amerika, maar president Jimmy Carter regelde speciaal voor hem dat hij een uitzondering was. En hij was weer van harte welkom in Amerika vanaf 1977. Jesse Winchester, Brand New Tennessee Waltz.

Pierce a Winchester, brand new Tennessee Waltz. De Steel Woods, dat is de Southern Rock sensatie uit Nashville. Ze worden al vergeleken met Lynyrd Skynyrd. Dit is de band van zanger Wes Bayliss uit Alabama. Dit komt van het album All of Your Stones. De Steel Woods, You Never Came Home.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Almost van Sean Webster is het album van deze week. En Sean Webster komt uit het Engelse Sheffield en speelde met zijn bluesband op het festival in Giethoorn. En daar leerde hij zijn vrouw kennen, bij wie hij al enige tijd in Giethoorn woont. En het album is niets meer of minder dan een fraai stukje huisslijt tijdens de lockdown. Het nummer is van Matt Anderson. Sean Webster, Broken.

John Webster, Broken Man. Chris Christofferson uit Texas is hoogbegaafd en hij mocht van de Amerikaanse regering gratis gaan studeren aan de Universiteit van Oxford in Engeland. En dat deed hij dan ook. En later werd hij meer songwriter dan zanger. En dit nummer leverde een vermogen op. Het werd namelijk gecoverd door Percy Sledge, Ray Price, Bobby Bear, Billy Joe Spears, Conway Twitty, Loretta Lynn, Glen Campbell, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Willie Nelson, Johnny Cash, Wilson Pickett, Brian Ferry, Tony Villay, Lee Towers, Tom Jones en Paul Carrack. Wat wilt u nog meer? Chris Christofferson, Help Me Make It Through the Night.

Chris Christopherson, Help Me Make It Through the Night. Joe Simon nam een nummer op van Waylon Jennings. En het werd opgenomen in Nashville en het werd geen hit. En daarom begon hij in de jaren 70 plotseling disco-nummers te zingen. En daar had hij een hekel aan, want hij was vooral een soulzanger. En uiteindelijk werd hij ten einde raad predikant in de Cathedral of Joy Church in Chicago. Joe Simon, Shoken Kind.

Joe Simon, Shogunkind. Mike Saddle uit Oklahoma speelde met zijn Cumberland Free in de folkclubs in de omgeving van Oklahoma City. En hij was zo goed dat hij overstapte naar de New Christy Minstrels. En later zat in de omgeving van Oklahoma City. En hij was zo goed dat hij overstapte naar de New Christy Minstrels. En later

Mike Saddle, Sing Hallelujah. Candy Staten, dat was de ex-vrouw van Clarence Carter. In de Fame Studios en Muscle Shows ontmoetten ze Wilson Pickett en Aretha Franklin, die aan het opnemen waren. En die twee adviseerden haar om country nummers om te toveren tot soul nummers. Zo gezegd, zo gedaan. Dit was haar grootste hit, Candy Staten, Stand By Your Man.

Candy Staten, Stand By Your Man. Hoyt Axton uit Oklahoma was de zoon van Mayburn Axton en zij schreef de hit Heartbreak Hotel voor Elvis Presley. Maar haar zoon kon ook aardig nummertjes schrijven, want dit nummer van Hoyt Axton werd gecoverd door Bobby Darin, Brian Hyland, Barry McGuire, Jerry Jeff Walker, de Nederlandse Johnny Kendall en de Harrells, het Kingston Trio, Johnny Rivers en Trini Lopez. Hoyt Axton, Greenback Dollar.

Exton, Greenback Dollar. Betty Lavette uit Michigan begon goed op 16-jarige leeftijd, want haar debuutsingle werd meteen een hit in Amerika. My Man, He's a Lovin' Man. Dit is een cover van singer-songwriter Mickey Newry, en dit was een hit in Amerika voor Kenny Rogers en The First Edition. Betty Lavette, What Condition My Condition.

Betty Lavette, What Condition My Condition Is In. John Prine uit Illinois verbleef tijdens zijn militaire dienst in Duitsland en terug in Amerika werd hij postbode in Chicago en singer-songwriter als hobbyist in de avonduren en daardoor kreeg hij de bijnaam The Singing Mailman. En hij werd een van de grootste singer-songwriters uit Nashville. John Prine, Souvenirs.

John Prine, Souvenirs. Earl Gaines uit Alabama was de zanger van The High Toppers, maar hij ging naar Nashville om daar als soloartiest te gaan samenwerken met de zwarte songwriter Ted Jarrett. Ze namen een cover-up van Jimmy Davis en dat deed Ray Charles ook. Maar de versie van Ray Charles werd een grote hit in Amerika. Earl Gaines, You Are My Sunshine.

Gaines, You Are My Sunshine. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braam, Stedentechniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. Ian en Sylvia, dat was een duo met het echtpaar Ian Tyson en Sylvia Fricker. Sylvia schreef de internationale hit You Were On My Mind. En Ian schreef dit nummer. En dit nummer werd gecoverd door Waylon Jennings, Mary and the Faithful, The Seekers, The Searchers, Jodie Collins, Neil Young, John Denver en Johnny Cash. Ian en Sylvia, Four Strong Winds.

Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Welkom dat je er weer bent. Weer veel Newark in deze aflevering. Newark van onder andere de Drive-By Truckers, van de Sling Mouse Explosion, Jeremy Ivey, Jasper Lindell, maar ook van Willie Nelson en van de Supersonic Blues Machine, wat dat ook maar wezen mag. We beginnen met een hommage. Een hommage aan een van de grote Texas songwriters, Jerry Jeff Walker. Steve Earle, die heeft er een mooie cd voor gemaakt. Het nummer is Getting By.

Het origineel is uit 1973 van het album Viva Terlinga van Jerry Jeff Walker. En dit is de nieuwe cd, nummer van de nieuwe cd van Steve Earle. Die heet Jerry Jeff. Uiteraard opdragen helemaal aan Jerry Jeff Walker. En dat past eigenlijk wel in de rij die Steve Earle eerder al gemaakt heeft. Hij heeft al een keer een cd gemaakt die opdragen was aan Townes Van Zandt. En een die opdragen was aan Guy Clark. Vorige week of een paar weken terug draaide ik al een nummer van de nieuwe cd van Jesper Lindell. Een jongen uit Zweden die, denk ik, vooral goed geluisterd heeft naar de muziek van de band. Het titelstuk van die cd Twilight is ook ontleend aan een nummer van de band. Maar luister ook maar eens naar het volgende nummer. Dan herken je door de band, denk ik, heel nadrukkelijk in. Met name het orgel wat erin zit. In Nights Like This.

Ja, je denkt een beetje dat je de band hoort met Garth Hudson achter het orgel, maar het is Jesper Lindell van de CD Twilight, een man uit Zweden, maar wel uitstekende muziek en uitstekende CD. Jeremy Ivey, de volgende, die komt uit San Antonio, uit Texas, een man die een hele moeilijk begin van het leven eigenlijk had. Hè. Want zijn moeder die was tijdens de zwangerschap zwaar verslaafd aan drugs. En de arts die zei ook al af, degene die de zwangerschap begeleidde, van dat wordt waarschijnlijk helemaal niks. Maar het is toch wel gelukt. Hij heeft wel een hele moeilijke titel gehad. Maar hij is er overheen gekomen. En later is hij in Nashville terecht gekomen. Even Margot Price leren kennen. Uitstekende countryzanger is. En hij heeft zelf ook cd's in zich gemaakt. Dit is een nieuwe cd van hem. De cd die getiteld is Invisible Pictures van Jeremy Ivey. Keep Me High.

kop op. Dat is een beetje het thema van de cd van Jeremy Ivey. En dit was het nummer Keep Me High van de cd Invisible Pictures. Heel wat aan de Slink Mose en Jimmy Sutton, daar heb ik het over. En dan heb het, dat heet dan de Slink Mose Explosion. Een paar mannen die komt uit Chicago, van de Southside in Chicago. Dat is toch wat een ruigere wereld, zou kunnen zeggen. Ook van oudsher wel een bluespodium door zo. Maar die twee mannen die waren fanatieke aanhangers van de Ramones. En dat waren de uitvinders van, van de hard rock, hoe heet het nu, maar eigenlijk van de monotone muziek in ieder geval. Van aanzetten en ram maar. Dat geldt niet voor deze band, voor de Slink Mose Explosion. Ze hebben een hele leuke cd gemaakt in een studio die volledig analoog is. Dus zonder digitale toestand, de Highstyle studio. En het nummer dat heet Pass It Around.

is een beetje eigentijdse rockabilly, zou je bijna kunnen zeggen. De Slink Most Explosion van de cd Floating Coast Hotel. Nou, de Drive-By Truckers, dat is een hele bekende naam in de wereld van de Amerikanen. Mensen die wel eens naar Take Root toegewest bent, die bent ongetwijfeld die naam door wel een keer tegengekomen. De band van David Hood, de zoon van Patterson Hood. Bent mensen uit Alabama, uit Georgia, uit het zuiden van Amerika. Tien lang is er niks meer van u te komen van de Drive-By Truckers. Maar nu komt er weer een nieuwe cd van u. En ik draai het titelstuk Welcome to Club 13.

Welkom to Club 13, de nieuwe nummer van de Drive-By Truckers. Zo straks nog even, Drive-By Truckers, die opgericht door David Hood, maar dat was niet goed, hè, want David Hood, het was de vader van Patterson Hood. En Patterson Hood, die was samen met Mike Cooley en ook met Jason Isbell, die zaten in het begin van de Drive-By Truckers. Dit was de titel van de nieuwe cd, Welcome to Club 13. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. En ook vandaag een 3 uitvoeringen van het een en hetzelfde nummer. En ik kan het niet laten om toch weer wat van Cuby en Blizzards erin te stoppen. Want ik kies voor het nummer 5 Long Years. Origineel van Eddie Boyd, uit 1952. Maar dat is ook een uitvoering uit 2020. Maar het begin is van Cuby and the Blizzards van de LP Desolation. De eerste LP van Cuby and the Blizzards uit 1966. Hun versie van 5 Long Years.

long way to go. The next woman I'll marry, she'll

1966, de LP Desolations, was later trouwens een Edison voor kreeg QB in the Blizzard met een nummer van Eddie Boyd. En Eddie Boyd die kwam in 1967 zelf naar Grollo. Hij woonde zelfs verbleef een tijdje bij Harry Musquet aan de Veurstreek in Grollo. De eerste neger die ooit in Grollo kwam. En die nam door een LP op samen met de Blizzards als begeleiding. Van Harry niet zo geweldig leuk, want hij had er eigenlijk amper een rol bij. Ik weet niet of hij nog mond op een monica speelde. En ik denk dat Herman Brood het ook niet zo leuk vond, want Eddie Boyd die speelde zelf piano. Dus ja, het zat allemaal niet zo lekker. Maar in 1967 kwam die LP Praise the Blues die kwam uit. Dit is het origineel van Five Long Years van Eddie Boyd uit 1952.

Ja, 70 jaar oud. Dat is te horen ook. Deze versie van Five Long Years, het origineel van Eddie Boyd uit 1952. Nou, nog een derde versie uiteraard. En die komt van een cd die heet Wayback Machine. Mooie titel trouwens voor een cd. Een apparaat wat teruggegiet naar vroeger. Het ding van vroeger weer ophaalt. Dat klopt ook wel, want deze cd van Mark Hummel samen met Joe Beard, dat giet vooral over oude nummers. Nummers van Temper Red bijvoorbeeld, van Sonny Boy Williamson, van Robert Nighthawk, nou noem ze allemaal maar op. En daar stiet dus ook een versie op van The Five Long Years van Eddie Boyd. Een zingde Joe Beard en Mike Hummel, dat is een zeer verdienstelijke mondharmonica-speler. Dit is denk ik al zijn 20ste of 22ste cd die hij uitbrengt. Nou, die combinatie die is schitterend om te horen in Five Long Years.

Hele mooie combinatie tussen Joe Beard, de man die zingt en gitaar speelt, en Mark Hummel op de mondharmonica van de cd The Wayback Machine. Drie versies waren dat van Five Long Years. Het origineel van Eddie Boyd uit 1952, van QB and the Blizzards uit 1966, en de laatste van Joe Beard en Mark Hummel uit 2020. Het festival, Blues Festival in Hoogveen, dat is op 14 mei. Zo straks hadden we het even over de Drive-By Truckers. Die treedt trouwens op 6 juni op het Rips & Blues Festival in Raalte. Maar daarvoor dus op zaterdag 14 mei, dan is het festival in de Tamboer in Hoogveen. En daar treedt ook op Deborah Bonham samen met Peter Bullock. Deborah Bonham, dat is de zuster van John Bonham, de drummer van Led Zeppelin. Goede zangeres, goede blueszangeres. Een nieuwe cd uitgebracht, deze twee gezamenlijk. Deborah Bonham samen met Peter Bullock. De cd The Blues Fix, en daarvan Can't You See What You Want.

Can't You See What's Going On? Dat is de titel van het nummer van Deborah Bonham en Peter Bullock. Peter Bullock, dat is de gitarist dus. En Deborah Bonham, de zangeres. Van de NCD The Blues Fix. En deze groep, of deze meisje, die treedt op het Blues Festival in Hoogveen op zaterdag 14 mei. Willie Nelson, nou wie kent hem niet zo, ben ik zeggen. De countryzanger die al sinds mensenheugenissen opneemt. En hij heeft nou zijn, volgens mij zijn 96ste album uitgebracht. En dat is het album A Beautiful Time. En ik denk dat hij teruggekeken op een geweldig leven, deze Willie Nelson. Een heel mooi nummer wat hij opgenomen heeft. Een nummer van Leonard Cohen, The Tower of Song.

prachtige teksten. Tower of Song van Willie Nelson. Tekst, de compositie van Leonard Cohen. Die nam het in 1988 op het album I'm Your Man. En Willie Nelson die is 29 april, is in 89 jaar geworden, bijna gewoon. En hij heeft bijna 100 LP's, 100 albums heeft uitgebracht. Dit is een hele mooie, er staan bijzondere composities op. Bijvoorbeeld het nummer van Rodney Crowell samen met Chris Stapleton. I Love You Till The Day I Die. Zeer de muide weert deze nieuwe cd. Misschien ook wel de laatste cd van Willie Nelson. Iemand die optreedt op het Holland International Blues Festival, dat is Daniel Nicole. Daniel Nicole is een uitstekende bassiste. Ze speelde samen met haar twee broers in Trampled Under Feet. En in 2018 bracht ze de cd uit, waar ik het titelstuk van draai, Cry No More.

uitstekende muziek van Danielle Nicole. Die vroeger dus speelde in de band Trampled Under Feet. En dit is van de cd Cry No More. 2019 trad ze op het Holland International Blues Festival. En dat bevalt zo goed dat ze dit jaar weer komt. Dit jaar komt ze op 9 juni in Grollo. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van een heel bijzondere band eigenlijk, de Supersonic Blues Machine. Die spelen ook al een keer op het Holland International Blues Festival trouwens. Dat is een nieuwe cd van u te komen, die cd die heet Voodoo Nation. En dat is niet zomaar een cd, althans in die zin dat door allerlei andere mensen op mitspeelt. Ook weer mensen die op het Holland International Blues Festival speelt. Bijvoorbeeld King Solomon Hicks. Sonny Landreth speelt erop met. Eric Cale speelt erop met. Joe Louis Walker speelt erop met. Kirk Fletcher speelt erop met. En Eric Gales, of noemde ik die al? Nou, in ieder geval, heel veel bekende namen speelt erop met. Vandoor dat het ook een beetje een supergroep is. En het nummer wat ik laat horen, dat is voor de kenners eigenlijk. Volgens mij degene die snooker speelt, die zegt dat wel wat. Ik ken het spelletje helemaal niet. Maar de Supersonic Blues Machine, die heeft het erover in de 8-Ball Lucy.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Joe Chapman, dat is een obscure zanger en niemand weet waar de goede man is gebleven. Hij coverde in 1974 een oude hit van Percy Sledge en de producer was Frederick Knight en dat was ook geen nobody, dat was een beroemde hitzanger van Stax Records. Joe Chapman, I'll Be Your Everything.

Joe Chapman, I'll Be Your Everything. Noah Gunderson uit Seattle was 13 jaar toen hij piano- en gitaarles kreeg. En op zijn 18e werd hij beroepsmuzikant in het clubcircuit van Seattle. Later had hij een band met zijn zus, The Courage. En in 2014 kwam zijn debuutalbum als soloartiest uit. En nu heeft hij een nieuw album, White Noise. Noah Gunderson, Fear and Loathing.

0: Noah Gunderson, Fear and Loathing. Eddie Houston die werd ontdekt door discjockey George Soul in Mississippi. En Eddie Houston zong in nachtclubs Otis Redding's nummers. Hij was zeer succesvol in de clubcircuit, maar als platenartiest mislukte hij hopeloos. Eddie Houston, I won't be the last to cry.
1: No.

At Houston, I won't be the last to cry. De Supersonic Blues Machine, dat is een Amerikaanse band met louter topgitaristen. Op het album California Soul doen Robin Ford mee, Billy Gibbons en Walter Trout. En op dit nummer hoort u gitarist Steve Lukather van Toto. Supersonic Blues Machine, Hard Times.

Supersonic Blues Machine met gitarist Steve Lukather, Hard Times. Charles Warren, dat was een mislukte zanger uit Texas. En toen hij het duo Betty en Charles ook zag mislukken, wilde hij het nog één keer proberen met een single. Maar toen ook dat een flop werd, betekende dat het einde van zijn platencarrière. Charles Warren, I'm Praying.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Keeping It Real van Erwin Java is het album van deze week. En radiostations draaien zelden nummers langer dan 4 minuten. En daar trekken we ons bij muziek voor volwassenen helemaal niets van aan. U hoort zanger Ralph de Jong met een klassieker van Screaming Jay Hawkins. Erwin Java, I Put a Spell on You.

gitarist Erwin Java en zanger Ralph de Jong. I put a spell on you. Radio Drenthe. Anita Mitchell uit Texas coverde een nummer van William Bell, die er in 1973 een hit mee had, terwijl hij het nummer eigenlijk geschreven had voor Homer Banks. En Mitty Collier had het ook al een keer opgenomen. Maar dit is de versie van Anita Mitchell, Lovin' on Borrowed Time.

Anita Mitchell, Love on Borrowed Time. Buffalo Springfield, dat was een superband uit Californië met Richie Furey. Die zagen we later terug in Poco en Steven Stills van Crosby, Stills, Nash & Young en Neil Young zelf. Dus een opname uit 1977. Buffalo Springfield, Bluebird.

Bluebird. Aaron Griffin, dat is een lokale organist en pianist die in Jackson, Mississippi in de studio zat en tussen wat opnamen door even een nummertje zong. En dat bleek zo goed te klinken dat er een single van gemaakt werd. En die single flopte hopeloos, maar later zagen we hem als organist weer terug bij Natural High uit Atlanta, Georgia. Aaron Griffin, No Time to Lose.

Aaron Griffin, No Time to Lose. De Derailers die kwamen uit Portland en Oregon. En onder leiding van zanggitarist Tony Villanueva trok het hele bandje naar Austin. En een paar jaar geleden keerde Tony Villanueva terug naar Portland, waar hij nu als predikant werkt. En Brian Hofield, die is nu de zanger. Maar dit is nog een opname uit de originele bezetting met zanger Tony Villanueva. De Derailers, California Angel.

Derailers, California, Angels. Booker T. Lexing uit Louisiana gebruikte de artiestennaam Jimmy Hughes. Maar hij had pech, want er was ook al een Jimmy Hughes in Alabama. En daarom noemde hij zich J. Count Hughes. En als artiest werd hij niet zo beroemd, maar hij was wel heel beroemd als songwriter voor C.C. Hill. Maar hij heeft ook een paar singles opgenomen. J. Count Hughes, Why Oh Why.

Count Hughes, Why Oh Why. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Karel Post deed de techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. Mighty Sam McLean overleed in 2015 op 72-jarige leeftijd. En hij sluit dit uur af. If You Could See...

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Blues uit Nederland, blues uit Engeland, blues uit Italië en blues uit Amerika. In deze aflevering van Harry's Blues. Drie uitvoeringen van 44 Blues van Roosevelt Sykes. En ook een nieuwe versie van Masters of War, het nummer van Bob Dylan. Maar we beginnen met een nummer van een man uit Californië. Een man die zowel jazz speelt, blues als funk speelt. 65 jaar oud is. Hij heet Chris Kane. En het nummer You Won't Have a Problem When I'm Gone.

1970 was dit, hè? Too Blind to See, de LP. En door de dwarsfluit nog een prominente rol. Cube in the Blizzard met The Thursday Night. Wat neer, wat jonger is ook Davy Knowles. Het is een man die komt uit Engeland, van het eiland Island Man. Geboren 30 april 1987, dus nog maar 34 jaar jong. Hiervoor speelde hij in de band Backdoor Slam. En toen brachten ze dus de CD uit Roll Away. Die heeft hij op nee uitgebracht, maar nu in de akoestische versie. Roll Away Revisited. Davy Knowles met Heavy on My Mind.

Davy Noel van de CD Rollaway Revisited Heavy on My Mind. Een jongen vent uit Engeland en met volle energie zo te huren. Giulia Milanta, dat klinkt Italiaans en dat is het ook, want ze komt uit Flora. Ze heeft toch geneeskunde gestudeerd, maar die is naar Amerika verhuisd. Woont in Austin, de muziekstad in Amerika, de stad van de live muziek, ze kunnen zingen. Daar heeft ze de CD Tomorrow is a Bird gemaakt, die net uitgekomen is. CD met heel afwisselende muziek, ook heel gevarieerde muziek. Ook niet zo verwonderlijk trouwens, want ja, haar achtergrond Italiaans, maar ze zingt ook uitstekend Engels, maar ook in het Spaans en ook in het Frans. Stuk van die CD, Tomorrow is a Bird, that is in a Dream.

In een dream, daar kun je van alles in doen, zoals zij bezingt. Julia Milanta van de CD Tomorrow is a Bird. Straks nog muziek van Muddy Waters, van Roosevelt Sykes, van Papa Chubby en van Mr. Sip en Katie Knip. Maar eerst Shannon McNally. De afgelopen week al vaker wat van Huren draait. Eerst van The Waylon Sessions. The Waylon Sessions, dat is de nieuwe CD van Huren. En dit is van een CD uit 2004, de CD Geronimo. Titelstuk van een CD van Bonnie Raitt, Sweet Forgiveness.

Het origineel is uit 1977 beschreven trouwens door Daniel Moore, niet door Bonnie Raitt. Maar van die cd komt het wel, de cd Sweet Forgiveness van Bonnie Raitt. Maar dit was Shannon McNally. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Tijd voor wat older blues. Blues van Roosevelt Sykes. En dat komt origineel uit 1929. Dat is de pre-war blues. De hele older blues. De 44 blues. En de eerste versie die ik laat horen is uit 1954 van Muddy Waters.

Muddy Waters versie van 44 Blues. 1954 opende hem in de Chess Studio. Met Hubert Sumlin op gitaar, Otis Pennen op de piano, Willie Dixon op bas en Earl Phillips op slagwerk. En uiteraard Muddy Waters zang en mondharmonica. Het origineel is nog veel ouder. Dat dateert uit 1929 helemaal van Roosevelt Sykes.

originele versie van Roosevelt Sykes over de 44 Blues uit 1929. Nou, nog een versie uit 1992 en eigenlijk moet dan terug naar 1964. Want toen werd in Californië de groep The Rising Suns weer samengesteld. Bestaande uit Ray Cooder, Taj Mahal, Ed Cassidy en Jesse Lee Kincaid. En met name Ray Cooder en Taj Mahal, dat waren twee mensen die altijd bezig met de oorsprong van de muziek bezig waren. Ook met de oorsprong van de popmuziek. Muzikologen, zou je bijna kunnen zeggen. En zij kwamen dus terecht bij Roosevelt Sykes. En zij nam hun eigen versie op van de 44 Blues.

Het is uit 1992, maar het klinkt alsof het uit de 30e jaren komt. Maar dat komt omdat er een mooi effect op de zanger zit is. De Rising Suns waren dat, met Taj Mahal en Ry Cooder, met de derde versie van de 44 Blues. Het origineel uit 1929 van Roosevelt Sykes. En we begonnen met Muddy Waters uit 1954. In 2021 de nieuwe cd van Papa Chubby, Tin Foil Hat, en daarvan 1968 Again.

1968, All Over Again van Papa Chippy van de nieuwe CD Tinfoil Hat. We gaan nog iets verder terug naar 1963, want toen kwam er een LP uit van Bob Dylan, de Freewheelin' Bob Dylan, en daarop stond het stuk Masters of War. Dat was een aanklacht tegen de grote wapenfabrikant in Amerika die de oorlog als broodwinning heeft. Op een CD van Chawa, en dat is een groep die komt uit Louisiana, die bestaat uit Mardi Gras mensen, Mardi Gras Indians, natives uit Louisiana. Met onder andere Joseph Boudreau, en dat is een bekende familie in de sfeer van de Tzaideco en de Cajun muziek, Joseph Boudreau. Die hebben een CD gemaakt en die CD die heet My People, en door op hun versie uit 2021 van Masters of War.

Dit is echt muziek die uit New Orleans komt van de groep Chawa, met een zang trouwens van Elvin Youngblood Hart. Masters of War, een nummer van Bob Dylan van de cd My People. We gaan naar Texas, naar Douglas Greer. Douglas Greer is een man die uit Austin komt, maar die voor deze cd naar de golfkust gegaan is, in de buurt van Galveston, een mooie stad door aan de Golf van Mexico. En ja, daar heb je ook wel geconstateerd met een boel andere mensen van dat het met de vervuiling van het klimaat en van de zee en dat soort dingen niet zo best gesteld is. En daar gaat eigenlijk deze cd over van Douglas Greer, My Last Storm. Waar ik samen met David Chrisom, een geweldige gitarist uit Texas, met een Richard Bowen op de viool. En het nummer heet, dat is het titelstuk van de cd trouwens, My Last Storm.

Titelstuk van de cd My Last Storm van Douglas Greer. En inderdaad, het liet wel op de muziek van Steve Earle, zou je kunnen zien. We gaan de Mississippi nog even op naar boven toe, naar de staat Mississippi. Want daar komt Mr. Sip komt er vandaan. Oftewel Castro Coleman, zoals hij echt heet. Geboren in McCump in Mississippi. Dit is van de cd Sip Notice uit 2021. En het nummer heet The Mississippi Step.

De Mississippi Step van Mr. Sip van de CD Sip Noticed. 1971 was het, dat is 50 jaar geleden ondertussen. Toen kwam de LP Simple Man van QB and the Blizzard uit. Toen was Harry Musquet 30 jaar. Dit jaar is het dus 80 jaar geleden dat hij geboren is. Vandoor allerlei activiteiten die plaatsvindt. En in Harry's Blues ook steeds meer muziek van QB and the Blizzard. Uit 1971 van de LP Simple Man. Gave You My Word.

Een onvervalste love song van Harry Musquet uit 1971 van de LP Simple Man. Het nummer Gave You My Word. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. En we besluiten met een nummer van Katie Knip, een zangeres uit Amerika, het zuiden van Amerika. Met een mix van punkabilly uit New Orleans, van blues uit de Delta, alles bij elkaar. Van de CD The Well, het nummer Better Me.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De Texaanse bluesgitarist Freddie King loopt vandaag eens een rode draad door het programma. Hij overleed in 1976 op 42-jarige leeftijd en zijn oeuvre omvat 26 albums. Freddie King, Love Her With A Feeling.

Freddie King, Love Her With A Feeling. Op 18 januari overleed singer-songwriter David Olney tijdens een optreden in Santa Rosa Beach in Florida. Hij werd 71 jaar en hij had een hele trouwe aanhang in Nederland. Hij nam zelfs een paar albums op in Nederland. David Olney, If It Wasn't For The Wind.

David Olney, If It Wasn't For The Wind. Freddie King werd op 3 september 1934 geboren in Gilmer in Texas en als kind leerde hij gitaar spelen van zijn oom nadat hij op 6-jarige leeftijd zijn eerste gitaar kreeg. Freddie King, It Hurts Me Too.

Freddie King, It Hurts Me Too. Jeff Beck is een geniale gitarist, maar een beperkte zanger, en daarom gebruikt hij op het album de Jeff Beck Groep zanger Bob Tench als vocalist. En deze Bob Tench die kennen we van Humble Pie, The Streetwalkers, de begeleidingsband van Van Morrison, Hummingbird en Boxer. Jeff Beck, Tonight I'll Be Staying Here With You.

gitarist Jeff Beck en zanger Bob Tench. Tonight I'll be staying here with you. Freddie King was lang een hobbygitarist die zich thuis uitleefde op de gitaar. En hij verdiende de kost als arbeider bij de plaatselijke staalfabriek. Freddie King, I just want to make love to you.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: A Tribute to Chuck Berry van Mike Cito is het album van deze week. En Mike Cito is een bluesgitarist uit St. Louis. Al woont hij tegenwoordig in het stadje Nederland in Texas. En hij nam alle hits van Chuck Berry op met beroemde gasten. Dit zijn Mike Cito en Walter Trout. Johnny B. Good.

Mike Cito en Walter Trout, Johnny B. Goode. Begin jaren 50 verhuisde Freddie King met zijn vrouw Jessie Burnett. Ze zouden samen 7 kinderen krijgen naar Chicago, op zoek naar een betere toekomst. Freddie King, she is a burglar.

Freddie King, She's a Burglar. Georgette Jones, dat is de dochter van George Jones en Tammy Wynette. Maar Georgette Jones die mist de snik van haar moeder. En op het album A Slightly Used Woman zingt ze wel een mooi duet met haar vader. Georgette Jones, You and Me and Time.

Freddie King, I Had a Dream. De Haagse zangeres Anouk Theeuwen werd ontdekt door Barry Hay, de zanger van Golanering. En het album Together Alone werd geproduceerd door Barry Hay en George Kooijmans. En gitarist Lex Bollendijk

Anouk, Nobody's Wife. Na zijn werk op de staalfabriek speelde Freddie King in de avonturen vaak als gitarist mee bij Little Sonny Cooper Band en Earl Payton's Blues Cats. En in 1952 begon hij zijn eerste eigen band, The Every Hour Blues Boys. Freddie King, Help Me Through the Day.

Freddie King, Help Me Through the Day. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. John Lennon, Woman.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De donkere maand november is de maand voor de muziek en heel wat op het lijstje van vanavond. Muziek bijvoorbeeld van Copperhead County, een band uit Nederland die Southern Rock maakt. She Apps Here in the Night Hollows in Texas. Drie versies van Highway 61 Revisited. William Shatner, de man die bekend is van Star Trek als acteur, maar ook een mooie muziek maakt. Steve Azar, Lady Couch. Maar we begonnen met Albert Cummings met het hele bekende Red Rooster.

Albert Cummings, de man die een uitstekend gitaar speelde en een uitstekende cd maakte. De cd Believe, en daarvan kwam dit Red Rooster. Kirsten Tien, dat is een dame waar al eerder de muziek van gedraaid heb, van de cd Two Sides. Ze is geboren, of ja, ze komt eigenlijk uit Duitsland. Ze woonde op een, haar ouders woonden op een legerbasis in Berlijn, maar ze is van Amerikaanse origine. En de blues die hoort dan ook bij haar, zoals de blues bij Amerika hoort. Van haar cd Two Sides, Kirsten Tien met I'd Rather Be Blind.

van een toch al wat bekend iemand, Kirsten Tiener. Ene die totaal onbekend is, een band die mij totaal onbekend was. En ook niet zo'n wonder, want ze bent nog maar net goed en wel bezig. De band Lady Couch. Ze komt uit Nashville, Kesha Bailey en Alan Thompson. En nog maar sinds 2017 staat ze samen op het podium. En dit is een single die uitgekomen is in Amerika van deze groep, de groep Lady Couch, Heartache.

Nou, nog maar een single. Steve Hazard is een man die al heel wat jaren bezig is. Hij komt uit Mississippi, uit het Delta-gebied, uit het bluesgebied. En zijn laatste CD die heet dan ook niet voor niks, My Mississippi Reunion. En hij zingt over, volgens mij is dat een grote plantage in Mississippi, Rosedale.

lekker rustige muziek van deze Steve Azar. Nou, William Shatner, dat is een heel apart verhaal. Dat is een man die eigenlijk vooral bekend is als, ja, als acteur. In allerlei grote films heeft hij gespeeld. Films Star Trek, dat is de meest bekende film. Maar ook The Transformed Man. Hij speelde in Boston Legal. Nou, weet ik veel wat. Maar daarnaast was hij ook muzikant, want al in 1968, het is een Canadees, nam hij een cd op. En recentelijk heeft hij een cd opgenomen die heet The Blues. En daar werkt allerlei mensen aan mee. En een van de mensen die daaraan meewerkt is Jeff Baxter. De man die bijvoorbeeld speelde bij de Doobie Brothers. Maar nu dus op de cd van William Shatner. En daarvan draaien we het nummer Smokestack Lightning.

William Shatner, maar eigenlijk is het Jeff Baxter, de gitarist van dit nummer van de CD The Blues, Smokestack Lightning. Harry's Blues, de Lustrinoor, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie versies van één en hetzelfde nummer. En in dit geval een nummer wat denk ik bij heel veel mensen wel bekend is. Het is uit 1964, Bob Dylan. Een nummer van de gelijknamige LP, Highway 61 Revisited. Het is eigenlijk het verhaal van Bob Dylan die uit het noorden van de Verenigde Staten komt, uit Minnesota. En de weg, Highway 61, is de weg die helemaal vanuit het noorden naar het zuiden toe gaat, naar New Orleans toe. En die komt uiteraard door het Delta Bluesgebied langs Memphis. En daar gaat eigenlijk dit verhaal ook over, het verhaal van Highway 61 Revisited. De eerste versie is die van Dave Elvin. Dave Elvin, een man uit Californië. Ja, een beetje in de wereld van de singer-songwriter. Nou, hoe moet je het eigenlijk precies noemen? Een paar jaar terug heb je dit nummer al opgenomen. Maar nu weer op nee uitgebracht. Op een cd met allerlei wat onbekende opnamen die hij ooit gemaakt heeft. Dave Elvin met Highway 61 Revisited.

En van de versie van Dave Elvin, nog het origineel uit 1965 van Bob Dylan. Het was zijn eerste LP die hij omnam met elektrische muziek erbij. Elektrische versterkte muziek erbij. Met Mike Bloomfield op gitaar bijvoorbeeld. Al Cooper op orgel en piano. Charlie McCoy op gitaar. Het was wel win in die periode voor de folkliefhebbers. Die vonden dat Dylan niet elektrisch begon. Maar Dylan die trok zich zoals altijd niks van dat soort dingen aan. Hij deed gewoon wat hij vindt dat Dawn moest worden. Bob Dylan met Highway 61 Revisited. Ja.

Dat waren twee versies van The Highway 61 van Dave Elvin en Bob Dylan. En dan is er altijd nog een derde. In dit geval is dat een versie van ja, wat meer de jazzkant opgiet. De versie van Ben Sidran. Ben Sidran, een jazzmuzikant, die speelde bij Steve Miller. Die onder andere medecomponist was van het nummer Space Cowboy. Die ondertussen heel wat werk opgenomen heeft. En hij nam in 2009 een cd op onder de titel Dylan Different. Dus andere versies van nummers van Bob Dylan. Ben Sidran met The Highway 61 Revisited.

En van Texas, van Shea Apshear en de Night Howlers, gaan we naar Nederland. Jazeker, Nederland brengt ook goede muziek voor. Je kunt er verschillend over denken, maar deze band bijvoorbeeld, dit is echt wel een hele leuke band. Copperhead County. Nou, Copperhead, dat komt toch een beetje van het nummer van Steve Earle. En County, dat is de gemeente. Nou, dat is de gemeente van Steve Earle, kunnen zeggen. Van Steve Earle. En County, dat is de gemeente. Nou, dat is de gemeente van Steve Earle, kunnen zeggen.

Nou, dit is toch gewoon echt van Nederlandse bodem. Het klinkt bijna een beetje on-Nederlands. Deze groep Copperhead County met het nummer Pacific Street van haar cd. Volgens mij is het haar eerste cd ook, de cd Brothers. Terug naar Amerika, naar Roger Krieger. Een muziek uit, ja, ook weer uit Texas, net als Cecilia Upshear. Komt veel muziek uit Texas uiteraard. En dit is wat meer de folk kant van de muziek. Texas ligt in het zuiden van Amerika, grenst aan Mexico. Vandaar ook de titel, weer de Gringos Don't Go. Gringos bent meestal.

Roger Krieger uit Texas over de Mexicaan weer. The Gringos Don't Go. Samantha Martin en de Delta Sugar. Dan denk je, bluesmuziek waarschijnlijk uit de Mississippi Delta? Nee, helemaal verkeerd. Want Samantha Martin is een Canadese singer-songwriter. Al heel wat tijd bezig, maar wel met de blues bezig. En dat gebeurt veel in Amerika. Die William Shatner, waar we eerder muziek van draaien, die komt ook uit Canada. Samantha Martin en Delta Sugar van een nieuwe cd die nog uit moet komen. Maar dan is dit alvast een voorproefje. Don't Have to Be.

Don't Have to Be van Samantha Martin en Delta Sugar. En dit is een stuk wat stiet op de cd die nog uit moet komen. De cd The Reckless One. En daarmee zijn we bijna alweer aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Maar niet getreurd, volgende week ben we er weer en we hebben nog één nummer. Harry's Blues, zoals altijd gemaakt door Albert Haar, techniek in hand van Martin Fuller. En de leste muziek die past altijd goed bij gemis aan live muziek. Dan zet hij maar een nummer op van Anna Popovic van haar cd Live for Life. Can You Stand the Heat?

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De 81-jarige Amerikaanse zangeres Mavis Staples loopt vandaag eens een rode draad door het programma. In 1968 was het een grote hit voor Dusty Springfield en vervolgens werd het nummer gecoverd door Nancy Sinatra, Bobby Gentry, Irma Franklin, Ike en Tina Turner, Aretha Franklin, Tanya Tucker, de Nederlandse Anita Meijer, Melissa Etheridge en Liza Minnelli. En ook Mavis Staples maakte een prachtige cover van Son of a Preacher Man.

Mavis Staples, Son of a Preacher Man. Ophie Wright, dat was een blues- en soulzanger uit Memphis, en hij leefde het klassieke rock'n'roll leven met veel drank en drugs, en hij zat ook regelmatig in de gevangenis voor drugsdelicten. Toch had hij wel degelijk goede voornemens. Helaas overleed hij in 1980 na een hartinfarct op 41-jarige leeftijd. Dit komt van zijn album Memphis Unlimited. Ophie Wright, I'm going home to live with God.

Ophie Wright, I'm going home to live with God. Veel topartiesten zongen duetten met Mavis Staples en vroegen haar mee te werken aan hun albums. Zo werkte Mavis Staples met Bob Dylan, The Band, Ray Charles, Prince, George Jones, Natalie Merchant en Peoples, Delmon McClinton, Los Lobos, Dr. John en Lucky Peterson. Mavis Staples, Good to Me.

And if it takes

Mavis Staples, Good to Me. Buddy Miller uit Ohio ging in 1980 naar New York en dan begon hij de Buddy Miller Band met zangeres Sean Colvin. Hij was daarna nog de gitarist bij Jim Lauderdale en Kinky Friedman en tegenwoordig is hij een succesvolle producer in Nashville. Dit komt van zijn album Man on the Moon. Buddy Miller, Jesus by My Side.

Buddy Miller, Jesus by my side. In 2019 vierde Mavis Staples haar 80ste verjaardag in het Apollo Theater in Harlem in New York. Precies 63 jaar nadat ze met haar familiegroep, de Staples Singers, debuteerde in dat legendarische theater in 1956. Mavis Staples, You Send Me.

Mavis Staples, You Sent Me. Rory Block, dat is een blueszangeres uit New York. Ze groeide op met Bob Dylan in Greenwich Village. En dit komt van haar album Ain't I a Woman. En dat album maakte ze samen met gitarist Mark Knopfler en zanger Jordan Block. En dat is haar zoon. Rory Block, Walk in Jerusalem.

Rory Block, Walk in Jerusalem. In 2008 werd Mavis Staples geïnterviewd in Amerika en toen werden er vragen gesteld over haar vriendschappelijke relatie met Bob Dylan. En zonder dat de mensen er echt naar vroegen, onthulde ze toen dat Bob Dylan op een hele ouderwetse manier haar hand aan haar vader had gevraagd. Ze vertelde overigens niet bij waarom ze daar niet op ingegaan is. Mavis Staples, The Old Songs.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Stax Profiles van Rance Allen is het album van deze week. En Rance Allen combineerde zijn band altijd met zijn werk als bisschop en predikant in Ohio en Michigan. Op 31 oktober 2020 overleed hij op 71-jarige leeftijd. Rance Allen, God is Wonderful.

Rance Allen, God is Wonderful. Mavis Staples maakte haar album Only for the Lonely in de beroemde Fame Studios in Muscle Shoals in Alabama, met alle studiomuzikanten die we kennen van alle andere albums. Barry Beckett op piano, Isaac Hayes orgel, Eddie Hinton op gitaar, David Hood basgitaar en Roger Hawkins drums, en alles uit Muscle Shoals klonk sfeervol en heeft soul. Mavis Staples, how many times

Maeve Staples, How Many Times. Argent, dat is een band uit het Engelse St. Albans. Het was de band van Rod Argent, de organist en pianist van de Zombies. En hij haalde gitarist Russ Ballard en drummer Bob Henrit van Unit 4+2 en basgitarist Jim Rodford van The Mike Cotton Sound. En de compositie is van Russ Ballard en het komt van het album Hold Your Head Up. Argent, God gave rock and roll to you.

Argent, God gave rock and roll to you. Aretha Franklin vroeg Maeve Staples ook een paar nummers met haar te zingen. En op haar album The Real Aretha Franklin staan twee duetten. Packing Up, Getting Ready to Go en deze mooie klassieker. Maeve Staples en Aretha Franklin, Oh Happy Day.

Mavis Staples, die vandaag als een rode draad door het programma liep. En Aretha Franklin, Oh Happy Days. En we sluiten dit uur af met de Soul Queen of New Orleans, Irma Thomas, Careful Hands.

0: Nou, in de eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk. Ja. Dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaan.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die hij van binnen raakt. En dat doet het vandaag zeker. Want hij in het herinneringscentrum Kamp Westerbork bent en die praat met Dirk Mulder, de directeur, dan komt er wel wat los.

0: We zitten hier in een prachtige kamer. En wij kijken uit op een stuk bouwland. En ik moet zeggen, dat is een prachtige uitzicht. Maar waar zitten wij? Wij zitten in Hooghaalden eigenlijk. Hè? Vlakbij Hooghaalden. We zitten hier in het herinneringscentrum Kamp Westerbork. En wij praten met Dirk Mulder. En Dirk Mulder, dat is de directeur van het herinneringscentrum. Dirk, een prachtige uitzicht hier.
1: Ja, dat is schitterend. Hè? Iedereen die hier ook binnenkomt, en zeker als het collega's bijvoorbeeld uit het westen van het land ben, die ben natuurlijk verschrikkelijk jaloers op zo'n uitzicht. Ik voel me ook zeer bevoorrecht trouwens, moet ik zeggen, met dit. Want, maar ik voel me er ook goed bij. Ik heb er ook nodig in de oude situatie, toen hadden we nog geen uitzicht. En ik heb toch de horizon heb ik voor mezelf, maar ook voor mijn werk. Ik vind het heel belangrijk, ja.
0: Ja, want dit is echt een prachtig stukje natuur hier. En ja, het mag misschien een beetje naar Frans kittel klinken. Het is hier helemaal eigenlijk hartstikke mooi.
1: Ja, ja, dat komt wat tegenstellend over. Hè? Ja. Met een onderwerp hier en de geschiedenis van Kamp Westerbork. En dan eigenlijk toch zo'n prachtige omgeving. Ja, maar het is de realiteit natuurlijk.
0: Men zegt altijd Kamp Westerbork. Het lag in de gemeente Westerbork, lag een behoorlijk stukje van Westerbork af, eigenlijk wel een kilometer of 12. Wij in Assen, wij noemden het altijd Kamp Schattenberg. Mijn vader, zoals jij weet, die hebt er ook nog gewerkt. Dat weten een heleboel mensen niet, hè? Dat het eigenlijk in de Assen volksmond Kamp Schattenberg heette. Ja.
1: Het gekke is dat, als je kijkt op kaart bijvoorbeeld, hè, op ANWB-kaart, fiets en autokaart, daar staat altijd Schattenberg op.
0: Dus yeah.
1: Dat stamt nog wel uit die periode, maar in het algemeen, als je mensen vraagt van, niet alleen hier, maar zeker boeddhistische contraien van, kennen die Kamp Schattenberg? Dan zeggen mensen nee. En dan zeg je van Kamp Westerbork, oh ja.
0: Yeah.
1: En mensen weten dus ook vaak niet dat die geschiedenis van dat kamp, dat die dus eigenlijk veel langer is dan 1944, maar ook na die tijd. De verschillende periodes bewoond, dat wil zeggen gedwongen bewoond West is. En langs de periode met, wat we toen nog Ambonezen noemden, hè? Nu Molukkers, maar toen Ambonezen.
0: Ja, ja, mijn vader was daar beheerder van de brandweer en later van het badhuis. En ik heb daar veel, ook veel voetstappen liggen op het kamp. We zitten hier ook vlak bij Hooghaalden. Daar liep de spoorlijn, liep daar, hè?
1: Ja, ja.
0: Je hebt daar een eindje terug, had je nog zo'n. Misschien kun je er nog iets van zien. Hebben ze stopte vroeger wel eens een goede trein. Dat is al lang geleden hoor. Het was houtkap voor houtkap. En dat werd daar opgeladen. Is dat nou ongeveer de plek waar die mensen, waarvan de Joodse mensen. En het gaat natuurlijk niet. Westerbork gaat niet alleen maar over Joodse mensen. Het gaat natuurlijk ook nog over andere minderheden.
1: Ja.
0: Hoe ging dat eigenlijk? Ja. Moesten die dat stuk lopend afleggen?
1: Ja, ja. Tenminste in het begin. Er was een stationnetje in Hooghaalden. Dus op dat stuk van de spoorlijn van Zwolle naar Assen.
0: Ja.
1: En er was dan in Hooghaalden stationnetje. En in het begin stapten de mensen dooruit. En dan moesten ze inderdaad het hele stuk lopen. Want we zitten hier eigenlijk halverwege. Hier bedoel ik met het herinneringscentrum. Maar dan zitten we nog niet bij het kampterrein. Er was een afstand van 5 kilometer die ze moesten lopen. En werden mensen dus deporteerd. Dan moesten ze ook weer uit het kamp naar het stationnetje lopen. En daar in een paar maanden is dat zo gaan. En toen dacht de toenmalige kampcommandant van dat maar efficiënter. Dat is veel te omslachtig en dat geeft maar onrust. Mensen lieten hun bagage staan. En toen is er een aftakking aanlegd.
0: En waar liep die dan ongeveer?
1: Die liep door het bos in. Tenminste, wat we hier zien.
0: Die kant op. Zeg maar. Wij zitten hier dan ten oosten van de spoorlijn.
1: Ja.
0: Zeg maar, een anderhalve kilometer.
1: Ja.
0: En lag dat dan ten zuiden van?
1: Nee, ten noorden.
0: Ten noorden?
1: Ja, als we hier naar buiten kijken, dan zien we daar de bosrand.
0: Ja.
1: Ja, want dat is het bos eigenlijk wat zo deur loopt naar binnen tot aan de spoorlijn toe. En in dat bos, tenminste in dat tegenwoordige bos, dat is een, we zullen zeggen, karrepad en zandpad.
0: Ja.
1: En dan was het, dat was ook het tracé waarover die spoorlijn.
0: En daar is niks meer van zichtbaar en zo?
1: Van die lijn is direct na de oorlog, van overal hadden ze natuurlijk spoorrail nodig. Dus die lijn is al heel snel, begin 46 dacht ik, is er helemaal afgebroken. Dus de plek waar er langs liep, vanaf het kampterrein naar die spoorlijn van Zwolle-Assen, dat is nog wel te volgen.
0: Ja.
1: Dat kunnen we zo zien. Ja.
0: Het herinneringscentrum, daar staat eigenlijk een kilometer of 2,5, 3 van het oorspronkelijke kamphaven. Ja. Heeft dat te maken gehad met de. Met die radiotelescoop die daar staat, dat jullie niet dichterbij konden? Of,
1: ja. Ja, dat was in de. Kijk, je vertelde zelf net al over Kamp Schattenberg, hè, de periode van de Ambonezen, dat je hier ook vaak kwam. En dat was in de jaren 60, toen viel het besluit om te zeggen van, nou, de Ambonezen moeten uit die kampen, uit die woonoorden weg. En die moeten in dit geval naar Assen of naar Bovensmilde. En dat is overal gebeurd, hè? Tenminste binnen overal. En dus toen was de vraag van, ja, wat moet er eigenlijk met dat terrein gebeuren? Want afbreken van het terrein, dat was geen enkele discussie over mogelijk. Iedereen vond het vanzelfsprekend. Bovendien was er ook middel natuurlijk, op het moment als een Molux gezin of familie eruit ging, om direct die barak af te breken, want dan konden ze immers niet meer terug. En in die periode wordt besloten om hier die grote telescopen te bouwen. We noemden het dan de Radio Sterrenwacht, officieel heet dat Astron. En die hebben een storingsvrije zone nodig. Want alle, dus ja, benzine motoren, ja, maar ook bijvoorbeeld de mobiele telefoon.
0: Ja, alles wat signaal geeft, ja, mag niet.
1: Nee, dat steurt. En dus toen besloten werd om het herinneringscentrum te bouwen, toen is er gezegd van, nou, dan moeten we buiten die zone gaan zitten. En dat verklaart dus dat we er een paar kilometer vanaf zitten.

0: Waar mij altijd opvalt is dat hier bijzonder veel publiek komt. Dus daar is toch wel een grote belangstelling voor.
1: Ja.
0: Het is niet zomaar een herinneringscentrum. Je zegt, nou ja, het voldoet wel helemaal aan de eisen en zo. Ik bedoel, het staat hier niet voor niks. Er komt ontzettend veel mensen op af.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, we weten natuurlijk precies hoeveel mensen dat er hier het gebouw binnenkomen. Hè?
0: Ja.
1: Dat is per jaar is dat zo 80, 90.000 mensen. Maar er zijn veel meer mensen die het gebied, hè, waar jij ook met de hond gaat wandelen. En dan kun je het bos lopen, kun je allerlei verschillende routes nemen. Maar uiteindelijk, als je de deur loopt, dan komt weer het kampterrein. En heel veel mensen gaan daar natuurlijk naartoe. Het is een historische plek. En op die plek, dat is een enorm verleden, is daaraan verbonden. Dus dat zegt natuurlijk ook veel meer dan als je in een gebouw bent, waar ook natuurlijk over die geschiedenis verteld wordt. En dat hoort er ook bij, hè, die twee dingen die hier in bio komen. Maar we weten eigenlijk helemaal niet precies hoeveel mensen. We zijn in het verleden binnen wel een stelling door, en een schatting hebben we ook wel voor dit. En we gaan ervan uit dat er zo tussen de 200.000 en 300.000 mensen per jaar komen. Dus jij zult ze niet allemaal zien, maar er zijn altijd mensen hier.
0: Ja, want zelfs morgens vroeg al, want ik ben er dan heel vroeg, dan staan hier al, en dat is niet alleen maar personeel, want ik zie daar dan ook, ja. Je ziet gewoon mensen daar lopen,
1: ja.
0: Dus wat doet het, ik bedoel, wat voor motieven hebben die mensen nou? Ik bedoel, er zijn ongetwijfeld mensen die hier familieleden hebben verloren, maar kom je ook mensen met andere motieven die zich niet goed voelen of zo, of die zeggen van nou, ik wil daar toch eens heen lopen, misschien heb ik daar troost bij. Misschien mensen die echt de blues hebben, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja, ja, ja. Het komt er allemaal vuur,
0: ja.
1: Denk ik.
0: Is dit een plek van troost ook?
1: Nou, in eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaan. Niet allemaal komen ze hier. Hoor. Sommige mensen kennen het gewoon niet. Dus dan is die plek van verdriet is zo groot. Dan is er zo'n enorme drempel.
0: Die gaan nooit.
1: Die gaan nooit.
0: Nee.
1: Een bekend voorbeeld is Gerard Durlacher. De
0: schrijver.
1: De schrijver. Ja. Die is één keer is hier geweest, maar dat is al jaren terug met zijn kinderen. Hij vond dat zijn kinderen daar ook een keer moesten zien. Jessica Durlacher is zijn dochter. En, maar hij is hier daarna nooit weer geweest.
0: Dus hij kon het niet aan.
1: Hij kon het niet aan.
0: Nee.
1: Ik had heel veel contact met hem. En dat kon er wel. En hij deed ook dingen voor ons. Maar naar deze plek te gaan. Dus dat verdriet was te groot voor hem. Maar aan de andere kant is er ook een plek. Ja, met zo'n geschiedenis. Wat je terugbrengt naar verdriet. Maar dan de vraag van waar komt dat verdriet vandaan? En je dus echt al vooral van hoe steekt de wereld in elkaar? Hoe kan de wereld soms in elkaar steken? En door dus ook. Ja, moet ik dat zeggen? 3/4 uur halen om je in te zetten voor. Nou, dan klinkt dat heel hoogdravend, maar ik bedoel, op een gewoon heel eenvoudig niveau je in te zetten voor de medemens of voor de samenleving of voor de wereld in het algemeen. Dus het is ook een plek van inspiratie, zeg maar. En ja, dat kan ook een plek van blues wezen. Ja,
0: ja.
1: Ja, daar heb ik, zo vul ik het zelf ook wel, ja.
0: En heb je ook enig zicht op wat. Ik bedoel, de minderheidsgroepen die hier het moeilijk hebben gehad, dat is wel duidelijk. Maar wat is dit allerlei pluimage wat hier komt? Of dat heb je daar geen zicht op of zo?
1: Nou, echt zicht in de zin van dat ik dat precies uit kan duwen, niet. Maar in de loop van de tijd, ja, we hebben natuurlijk ook veel contact met mensen. Hè? Automatisch komen we met mensen aan de proot. En dan moet je zeggen van dat er alles komt. Maar dat heurst er weer later. Dat. Maar een heel vreemd voorbeeld misschien, maar dat de dochter met haar man van de kampcommandant van Westerbork, kampcommandant Kemmeker, hè, die is veroordeeld na de oorlog, maar heeft zich keurig gedragen, dus is vrij snel weer vrijlaten en is teruggegaan naar Duitsland. Had twee dochters, ene dochter die werd secretaresse van Franco in Spanje.
0: Oh,
1: dus
0: ja,
1: die bleef aardig in de.
0: Een beetje aan de rechterkant van het politieke spectrum.
1: Precies, die bleef aardig in de pas van haar pa.
0: Ja.
1: Maar de andere dochter, die trouwde met een belangwekkende communistische leider in Duitsland. En die beide, dus die dochter van Kemmeker en hun...
0: Dat is toch wel helemaal
1: dat is werkelijk
0: tegenovergesteld. Ja.
1: Een hele curieuze familiegeschiedenis is dat. Maar die ben ik dus ook wel eens west. Alleen die hebben zich niet aankondigd, van dat vond ze absoluut niet passen. Maar hoe weet ik dat nou weer? Omdat de kleinzoon, dus de zoon van die mensen, die had op een gegeven moment, die had zich bekend gemaakt hier en die wilde meer weten. Die wilde eigenlijk in de reine komen met de geschiedenis van wat zijn pa dan had. Van zijn opa dan had. En zodoende komt ze er weer af. Dus het is echt heel divers. Het is, maar er komen ook mensen, dus direct na de bevrijding van het kamp, daar wordt het in gebruik genomen als wat er officieel heet interneringskamp. Dus voor mensen die veroordeeld werden, althans op dat moment ervan beschuldigd werden, dat ze zo'n werk hadden met de Duitsers, NSB'ers vooral. Maar niet alleen NSB'ers, ook hun vrouwen, ook hun kinderen. Dus die geschiedenis zit ook aan dit kamp verbonden. En zeker van kinderen ook, hè, wat we dan noemen kinderen van foute ouders. Ja, die komen hier ook. Volk ook anoniem natuurlijk. Maar, en dat is deze plek natuurlijk weer een heel andere betekenis.

0: Het is een hele, hele, hele bijzondere plek.
1: Het is een heel divers.
0: Ja.
1: Ja. Die mensen komen natuurlijk ook niet alleen maar uit Nederland.
0: Nee. Nee, die komen overal weg. En als we kijken naar de buurtlanders, dan ben het eigenlijk twee groepen. Er zijn mensen die die Noorderoorlog emigreerd zijn. Dus overlevenden of familieleden. En die veel natuurlijk in Israël of in Amerika. Maar dat is vooral die groep. Het is niet zo zoals bijvoorbeeld de Anne Frank huis. Wat driekwart van de bezoekers buurtlander is. Hè, maar dat ben echt zeer divers.
1: Maar dat is ook heel erg mondiaal bekend natuurlijk.
0: Ja, dat is absoluut mondiaal. Ja. En hier is het veel meer dat mensen een relatie hebben met de geschiedenis. En de andere groep, dat ben Duitsers. En dan vooral Duitse groepen en dan jongere Duitsers. En dat is een. We doen er zelf, proberen we er ook veel aan te doen. Aan samenwerking met Duitse instellingen en uitwisselingsprogramma's, omdat we dat belangrijk vinden. En wat we ook zien, is dat dat sterk begint toe te nemen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een hele andere groep, waarin veel meer zit op het zoom bezig wezen van ook eens betekenis geven aan dat verleden. En dat in gezamenlijkheid doen natuurlijk. Van er is. Zeker van de jongere generaties is er meer dat ons bindt dan dat ons scheidt.
1: Ja, ja. En, ja, ik ben, het is natuurlijk een verschrikkelijke. Ja, ik ben zelf een oorlogskind, dus. Al moet ik zeggen dat ik van de oorlog natuurlijk niet zoveel meegekregen heb. En mijn vader is toen weggevoerd. Ja, die is dan niet zo bitter over die Duitsers, want die zegt van ja, god. Overal zitten slechte teuzen. Ik bedoel, en ik moet je zeggen, ik ben er ook vaak geweest. Ik vind dat soms hier in Nederland ook wel eens een beetje te veel de andere kant op gepraat wordt. Van elke Duitser is niks. Dat zie ik ook niet zo.
0: Nee.
1: Ik bedoel, maar ik ben toen in de omstandigheden geweest dat ik. Toen in Polen ben ik naar Auschwitz heb gezien. En ik ben ook nog eens een keer in Boegerwald
0: ja.
1: geweest. En ja, dan sta je toch wel eens even raar te kijken en zo. Hè? Ik bedoel, dat gaat er toch wel iets door je heen. Die mensen die hier, ja, die Joodse mensen die hier komen. Ik heb toen de opening meegemaakt.
0: Ja.
1: Daar was toch enorm veel emotie aanwezig.
0: Ja.
1: Hè? Ik bedoel,
0: ja.
1: Ik kan me daar wel voorstellen, want als ik dat zie daar. Daar werd ik, dat, ja, dat, Auschwitz werd ik eigenlijk helemaal niet goed van.
0: Nee.
1: Dat ben ik ook maar zo snel mogelijk
0: ja.
1: Heb ik dat
0: ja.
1: weer verlaten.
0: Ja,
1: ja je kunt er wel lang en breed over filosoferen. Ik hoorde Boudewijn Buurten laatst nog over. Die had ook een beetje. Hoe heeft het eigenlijk zo ver kunnen komen
0: ja.
1: hè, met
0: ja.
1: die rare
0: ja.
1: Böhmische gefreiten, zoals Hindenburg al zei?
0: Ja, precies. ja. ja, maar wat jij zegt natuurlijk ook is. Wat je voor ook tegenkomt, is die anti-Duitse gevoel.
1: Ja.
0: En wat we proberen te doen, is hier om in de eerste plaats duidelijk te maken van. Het ging hier om SS'ers en om nazi's. En dat is een punt om dat toch wel in helder uit te komen. Nou, er is een hele discussie op dit moment in Duitsland. Van, in hoeverre was nou het Duitse volk. Keer die eigenlijk evenveel. Ik formuleer het maar een beetje zwart-wit. Maar voor de duidelijkheid. Is het hele Duitse volk was destijds schuldig. Of werden mensen toch min of meer metrokken. Maar wat in elk geval kan zeggen. Is dat de jongere generatie natuurlijk. Wat de Duitsers dan noemen Kanaden de Spätgeburts. Het geluk hebben dat ze na de oorlog geboren zijn. Maar. Die kennen natuurlijk niet ten eeuwige dagen, als het ware, die schuld en ook die boete.
1: Aan die hele hedendaagse natie geven.
0: In tegendeel zelfs, ik mag heel eerlijk wezen, dat zeker de contact die, en we hebben vrij veel contacten in Duitsland, maar dat zijn altijd mensen waar we ontzettend goed met samen kunnen werken. Sterker nog, ik heb hier ook altijd een Duitse medewerker.
1: Ja.
0: Dat is een organisatie in Duitsland en die zendt de mensen uit. En die is hier anderhalf jaar lang, werkt hier dan. En als dan is zo'n periode zit erop en dan komt er weer een nieuwe. En dat is dus ook eigenlijk om te laten zien van u het herinneringscentrum naar buiten toe van jongen, we moeten samen doen. En wat dan in het verleden ook wel van die onderzoek, dat die Nederlandse jongeren, dat die hele sterke anti-Duitse gevoelens hadden. En als de vraag van, ja, wat is dat nou eigenlijk op gebaseerd?
1: Ja, dat komt er nog weg. Daar heb ik mij ook wel eens afgevraagd.
0: Ja.
1: Ik bedoel, dat is toch.
0: Dat is
1: een soort van cretologie die op niets stoelde.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Goed. Ik stel voor dat we eens even door het centrum heen gaan lopen.
0: We gaan even wandelen.

0: mappen dus nou even naar beneden. Hè? We, ja. We zitten nu op de kantoorafdeling.
1: Dirk, want we praten met Dirk Mulder, luisteraars. De directeur van het Herinnering Centrum Kamp Westerbork. Ga eens even nader op jezelf in. Ik bedoel, waar kom jij weg? Ik bedoel, kom jij uit... Wat heb jij gestudeerd? Geschiedenis neem ik aan.
0: Ja, ja. Dat hoeft niet per se.
1: Dat lijkt me
0: maar
1: voor de hand liggen.
0: Ja, maar wat er aan de andere kant ook zeker ook vooral voor de hand liggen is... Ik heb eerst lerarenopleiding dan. Dus ik heb jarenlang heb ik lesgegeven. En dat is natuurlijk iets wat hier ook sterk aanwezig is. En je denkt dan dat je iets te vertellen hebt, iets wilt overbrengen. En dat is het onderwijs. En we lopen nu hier even naar binnen. Het is de ruimte van aparte tentoonstelling. En dat is dus mijn achtergrond. Onderwijs, lesgeven, geschiedenis studeert.
1: Maar hoe kom je hier terecht? Ik bedoel, dit is toch een aparte discipline van de geschiedenis.
0: Ja.
1: Kun je wel zeggen.
0: Ja.
1: En dat moet toch op een of andere manier moet je daar heel erg... Het kan haast niet anders dat je heel erg betrokken bent bij het onderwerp waar het over gaat natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Is er in jouw geschiedenis ook, zijn er ook vervelende dingen gebeurd? Ik bedoel, of
0: nee.
1: Heeft dat zo'n indruk op je gemaakt dat je gezegd hebt, nou hier wil ik wat aan doen?
0: Ja, nou dat laatste is het denk ik. Hè? Van wat ik net ook al zei, ik ben iemand, een meester zeg maar, hè? Een onderwijzer in de alle betekenis van, ik wil iets vertellen. En over belangrijke dingen natuurlijk. Dus ik zoek ook in mijn werk, heb ik altijd iets zag van, wat ik zelf ook heel sterk de zin van inzie. En het zit niet in mijn familiegeschiedenis. Mijn pa had wel een licht verzetsverleden, als ik dat zo mag noemen. Maar dat was niet iets wat veel bij ons in huis te sprake kwam. Dus daar had het geen relatie mee. Maar het heeft meer te maken met van... en daar ben ik me later eigenlijk pas bewust van. Hoor. Op dat moment zelf ook niet. Maar veel meer dat ik later denk van... Ja, waarom nou bij een instelling als deze en met zo'n onderwerp? Omdat ik denk van... Ja, er is zo'n extreme tijdwest waarin het menselijk gedrag en het menselijk handelen... Eigenlijk in al zijn blootheid, in al zijn essentie, in slechte, maar ook in hele positieve zin.
1: Het hele spectrum van het mensbeeld komt daar naar voren.
0: Ja. En ik denk dat het dat verhaal is, om daarmee bezig te wezen. En dat is, misschien kan ik zeggen, want dat is eigenlijk wel een beetje egoïstisch, want daar wil ik zelf iets van proberen te leren ook.
1: Ja.
0: Dat zit er toch wel achter.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, maar ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen, ja. Wij komen hier nu een gedeelte van het herinneringscentrum binnen en ik zie hier staan onbekende kinderen. Dirk, vertel daar eens wat over. Wat gaat deze expositie over? Ik begrijp wel dat het over kinderen gaat die waarschijnlijk niet wisten of geen naam hadden en wat ze helemaal uitzoeken. Maar vertel eens even exact wat het... Waar het over gaat.
0: Ja, het gaat dus weer om een groep mensen uit de oorlog. Er was bij het laatste transport uit de kamp Westerbork is er ook, en er werd in de Liesen werd dat zo aangegeven, groepen onbekender kinderen. En dat is dus een groep van 50 kinderen geweest, van babytje, van 9 maand tot 13, 14 jaar, waarvan onbekend was wat hun naam was. Dus er was eigenlijk niks van bekend. Soms is er een voornaam bekend, maar er staat er een vraagteken bij. Geboortedatum was vaak niet bekend, dus dat werd een beetje ingeschat. En dat waren dus weeskinderen, die zaten hier dus zonder hun ouders. En waren binnen allemaal in de onderduik waar die oppakt. En hadden natuurlijk in de onderduik, hadden ze een andere naam, hadden ze een onderduiknaam. Kinderen waren vaak zo jong, dat ze hun echte naam...
1: Het gaat over heel jonge kinderen.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, die hun echte naam dus ook niet kenden. En het bijzondere... En dit is natuurlijk op zich al heel bijzonder. En het tweede bijzondere aan is dat die groep op Eenoord, dat is dat kleine babytje West, dat is overleden onderweg. Maar die hele groep en ook de oorlog overleeft. Dus je bent eerst naar Bergen-Belsen bent gestuurd.
1: Ja, wij zien daar de route ongeveer.
0: Ja, dit is een koord met eerst Westerbork aangeven. Of eigenlijk moet je zeggen nog een fase door vuur. En wat onbekend, dus waar ze onderdoken zaten, dan vervolgens Westerbork. En dan komt er dus dat transport van september 1944, eerst naar Bergen-Belsen, daar zitten ze 2 maanden, en dan naar Theresienstad.
1: Ja, en zij hebben het geluk
0: gehad dat voordat ze van Utrechtstad, want er zijn heel veel mensen, ook heel veel Nederlandse Joden, die ben nog van Utrechtstad weer naar Auschwitz deporteerd, maar dat is met hun niet gebeurd. Dus zij zijn daar bevrijd. En toen vervolgens weer naar Nederland terugkeert. En dan kan je zeggen van, nou, happy end, hè, we zijn met overleefd. Alleen, wat er dan gebeurd is, kijk, van hier in die, op die tekstbord, je zuster ook wel, daar stond de naam Bert, maar met een vraagteken. Of Freddy met een vraagteken, of Dorothea, Carla. Nou, Carla, die naam die klopte ook inderdaad. Maar het was dus onbekend. En die kinderen, die komen dus weer terug in Nederlands. Komt soms bij hun onderduikouders terecht. In enkele gevallen ook bij hun echte ouders, als die het overleefd had. Maar dat was meestal was dat niet het geval. Komt bij andere pleegouders terecht. En de echte geschiedenis van die kinderen was dus niet bekend. Ze konden het zelf niet vertellen. Of alleen maar met flarden. En langzamerhand, naarmate de kinderen ouder worden, en dat is een vrij normaal verschijnsel natuurlijk, 40, 50 jaar, dan ga je toch steeds meer afvragen van...
1: Van wie ben ik?
0: Van wie ben ik? Yeah. Nou, en als we dan een stap verder maken hier...
1: Dus,
0: nou,
1: ja. Je ziet ik hem. Had het nog niet gezegd, ik zie het.
0: En een spiegel.
1: En je, je kijkt erin en daar staat op wie ben ik, dus je gaat je dus afvragen wie je bent. Dus.
0: Ja. En
1: die vraag, spiegel,
0: die vraag stel jij jezelf. En of ik ken die vraag of jij stelt die vraag aan mij. Maar dan kun je een verhaal vertellen die ik kan vertellen. He, wat je al zei van, nou, als kind kwam ik hier in Kamp Schattenberg. En ik weet het een en ander van mijn pa in de oorlogsperiode.
1: Ja.
0: Maar nou gaat het om kinderen die dan die vraag hebben, wie ben ik? Dan eigenlijk alleen maar datgene wat ze hulpbewust met mag hebben. En dat is vaak zeg maar van na de oorlog. En die oorlogsperiode, of soms van daarvoor. Sommigen zijn in 1938 geboren, of in 37. Weten ze er helemaal niks van, of wat fladden. En dan komt er op een gegeven moment komt die vraag van, ja, wie ben ik eigenlijk? En wat we in deze tentoonstelling doen, is proberen om dat verhaal ook duidelijk te maken. Dat mensen dan gewoon sporen naar hun eigen wortels.
1: Ja, ja.

0: uiteindelijk, zou je dan zeggen, komt zo'n herinneringscentrum, gaat eigenlijk op laatst niet alleen maar meer over dat, maar meer over al dat soort dingen in de hele wereld.
1: Ja.
0: Want
1: ja,
0: dat is dan niet meer, ik bedoel, dit gaat dan, want dat tref je treft het nog overal aan natuurlijk, hè? Onderdrukking en dergelijke. Ja. Kijk wat er in ex-Joegoslavië gebeurd is, dat houdt eigenlijk nooit op.
1: Nee.
0: Wat er nou in Israël en Palestina weer gebeurt en zo. En nou ja, noem maar op, legiogebieden. Dus ja, als mensen hier komen, dan vind ik dat die functie dus eigenlijk... als je daarover nadenkt, dan is dit eigenlijk wel een goede plek om daar eens over na te denken natuurlijk.
1: Ja. Wat jij zegt over aan de ene kant natuurlijk voor overlevenden en familieleden, is het echt een... Want het is vaak de losse plek ook waar hun familie op Nederlandse bodem verbleven is. En daarna ben ze ook letterlijk en figuurlijk de lucht ingaan. Ben ze helemaal verdwenen. Dus dit is een plek voor mensen ook een soort ankerplaats. Sommigen beleven het min of meer als een soort begraafplaats. Daar is het in werkelijkheid natuurlijk maar in zijn symbolische betekenis. Maar voor anderen en voor jongere generaties, en die hebben zo'n relatie daar niet meer, is het natuurlijk veel meer een kwestie dat we zeggen van dit is er gebeurd hier. Dat was destijds, maar tegelijkertijd, maar van ze realiseert. Het kon dus gebeuren, dus het kan altijd weer gebeuren. Als we om ons heen kijken, vluchtelingen. Maar het is begund als een vluchtelingenkamp. Nou, aan vluchtelingproblematiek toen, maar ook nou, daar durven we dus ook heel veel aan. Ja. Om dat duidelijk te maken.
0: Ik ervaar het toch ook wel een beetje als een soort van spirituele plek, moet ik eerlijk zeggen. Als ik hier bij die hond loop, het heeft toch iets. En ja, onbewust komt dat natuurlijk toch door die geschiedenis, hè?
1: Ja,
0: dat kan haast niet anders.
1: Nee, je zou eigenlijk kunnen zeggen van een vergelijkbare plek, hè, zoals het eruit ziet, zomaar ergens neerzet, dan heeft dat toch niet die betekenis als de plek hier. Terwijl er natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel meer te zien is. Hè. Het kamp is binnen helemaal afgebroken. Er zijn nog wat dingen, zoals het huis van de kampcommandant.
0: Ja, woont daar nog iemand? Ja. Hunnik, die heb daar vroeger ook gewoond. Die was kampbeheerder.
1: Ja, precies.
0: Maar wie woont daar nu dan? Woont daar nog iemand in het huis?
1: Ja, dat was in de periode. Toen is er iemand van Defensie is er komen
0: wonen. Ja, kolonel Buitendienst nog wat.
1: Juist, Spek O'Brien.
0: Spek O'Brien, ja.
1: Spek O'Brien was dat.
0: Ja.
1: Die zat er ook in de periode van de Ambonezen.
0: Ja, en, precies. Ja.
1: De familie die had een dochtertje. Dat dochtertje is dus groot geworden in de huis. Inmiddels natuurlijk al een mevrouw op respectabele leeftijd. En die woont er nog altijd.
0: Die woont daar, ja. We hebben onlangs een gesprek gehad met iemand, met de Zuid-Molukse man, Noes van Lisa.
1: Noes.
0: Die ken je ook wel.
1: Ja.
0: En toen vroeg ik me af wie daar nog woonde. Ik dacht, want Hunnik die is al lang, die is geloof ik al overleden of zo.
1: Ja.
0: Maar dus, daar woont nog een dochter van majoor of kolonel Spek O'Brien, was het dan.
1: Ja, hij was heel hoog.
0: Ja.
1: Hij was heel hoog. Ja. Hij kwam ook met familie uit, ook in Nederlands-Indië.
0: Ja.
1: Dus keurt naar zelfstandig worden van Indonesië.
0: Ja, want ik weet nog dat mijn vader daar ook aangenomen werd vanwege dat hij... ook goed Maleis sprak en zo. Want het was toen commissariaat Ambonezenzorg onder leiding van Maga Klompé nog in die tijd.
1: Ja, dat klopt. Ja, die had heel veel. Er is ontzettend veel in die periode is eraan gebeurd.
0: Ja.
1: Het had allemaal niet leid tot alleen maar rust. Want dat weten we van latere periode. Ja, 70 natuurlijk. Maar wat ik wel merk is trouwens, nou jij dat zegt, van dat langzamerhand voor de Ambonezen, voor de Molukkers, zoals we ze nou zeggen, dit toch ook steeds meer een plek wordt waarvan ze denken, ja, dat is wel een hele belangrijke deel van onze geschiedenis.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Heel veel mensen...
0: Dat heb ik ook, dat idee heb ik ook.
1: Ja, dat begint nou ook, na zoveel jaren, ze zeggen van nou pas, maar ja, zo werkt dat blijkbaar wel. Na zoveel jaren van, ja, het is een deel, hè, voor sommige mensen 20 jaar, hè, die hier woonden hebben. En dat begint dus toch langzamerhand wat te trekken. En nou, dat proberen we er natuurlijk ook wel een bijdrage aan te leveren, door ook wat activiteiten te organiseren.
0: Dirk, ik wou jou namens de VPRO en Radio Drenthe vriendelijk bedanken. En je bent de allerlaatste in de rij van dit seizoen. Er komt nog één uitzending daarna met, dan interviewde al op mij. Maar ik wil je graag bedanken namens ons allemaal dat jij de laatste in die rij hebt willen wezen.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Dirk Mulder, directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, die was naar zijn eigen keus. De Liquor Blues van Kiwi and the Blizzards, Obend van de Groninger groep Turf, Lonelier Than This van Steve Earle and the Dukes en van Van Morrison, Wasted Years. Het is tijd om eens weer een tekst van Harry Musquet bij de kop te pakken.

Ja, jongens, het geluid van een heel oud factie. Of eigenlijk een oud nieuw factie. Ik zet hem even uit hoor. Er komt een klikje. Een Pathfinder, die wordt weer nieuw gemaakt. En dat is heel mooi voor mij om. Dat ik een oude Fender Strat heb. Of tenminste een. Ja, nou niet een oude. Ooit een keer gekregen van mij om. Dat ik een oude Fender Strat heb. Of tenminste een. Ja, nou niet een oude. Ooit een keer gekregen van Franklin.

mooie Fender Strat. Ja, het is wel een Buckler Fender. Het is een Squire. Die wordt in Japan gemaakt. Maar het is verder zo origineel Fender, hoor. Het is in Azerblaasje wordt het in Japan gemaakt. Het is precies dezelfde. En het is een hartstikke goed gitaartje. Alleen hij is goedkoper als de Stratocaster. Daar betaal je dus 800, 900 meer voor. Maar kwalitatief is het een heel goed ding. Zeker voor mij. Want ik ben natuurlijk geen topgitarist. Dus. we zitten hier weer bol. Uiteraard bij die Fox en bij die gitaar. En dan heb ik nog een gitaar staan. Een akoestische, waar ik altijd meestal op speel. Maar we willen nog even over een paar nummers hebben. In dit geval over de twee nummers van de LP Simple Man. Dat was de ene laatste die wij toen voor het toenmalige fonogram hebben gemaakt. En het was eigenlijk een volledig andere LP als die vorige ding. Dat waren allemaal bluesnummers, eigenlijk grotendeels bluesnummers. En dit was eigenlijk meer een thema LP. Dus een thema LP in die zin van dat alle nummers een beetje gingen over hetzelfde onderwerp. Alleen met een andere invalshoek. En die LP heette Simple Man. Die is eigenlijk ook een beetje anders opgenomen. Dus daar gingen wij al toe naar wat ze eigenlijk een beetje nauw doen. Het was ook 8 sporen, maar ook het geluid van die snare verandert in wat kleiner en wat ronder en wat doffer en zo. En niet allemaal het geëikte luid. Ook wat droger opgenomen. Maar er staat een man voorop die een dronken indruk maakt. En dat noemen wij dan die simpele man. Maar die foto is gemaakt door de Ilko Gelling in Tresnico. Dat is een heel klein dorpje aan de rand van het Gardameer. Of in de bergen bij Gardameer. Een beetje half onbewoond. En die man, dat was een beetje de dorpsidioot, mag ik wel zeggen. Ik ben toen met hem het dorp doorlopen en kreeg voortdurend een glaasje grappa van hem aangeboden. Dat is een soort van Italiaanse jenever, zou ik maar zeggen. Op druiven, het is op druiven, een soort van gedistilleerd op druivenbasis, dacht ik. En die man figureert dan op de opslag van die hoes als zijnde de simpel man. Maar aan de andere kant, is die song Simple Man the Faker, waar we hier over praten. Ik geef daar aan dat ik eigenlijk iemand anders ben als ik toen in de publiciteit stond. Binnen die hoes staat ook een spreuk van Jean-Jacques Rousseau van: ik ben niet degene die u denkt dat ik ben. Van, de mensen kijken dan altijd anders tegen je aan als degene die je in werkelijkheid bent. En dat werkte eigenlijk heel lang door, want ik had hier Henk van Middelaar van de RVU, de Radio Volksuniversiteit, voor een interview. En die vertelde dat hij hierheen ging en dan zeiden ze: ja, je gaat naar een hele Noorse man toe en zo. Dus ja, dat stond dan bekend als een moeilijke man die daar alleen in zo'n toen in die boerderij woonde, even daarna in die flat, want daar is hij grotendeels geschreven, maar dat was een andere flat als waar ik later in woonde. Ja, ik heb daar gewoon geprobeerd om uit te leggen wie je dan eigenlijk wel was en zo. Eigenlijk vrij simpel iemand. En daar gaan die nummers over. De ene nummer, I was born to be a simple man to sing a simple song. But somebody came and cursed my life. But I didn't know what I'd done wrong. Het gaat er eigenlijk over van, nou ja, dat ik eigenlijk niet bewust was dat ik iemand anders was als die mensen dachten dat ik was gewoon. En daar gaat dat volgende nummer ook een beetje over. De faker, dat een faker is iemand die niet echt is in het Amerikaanse slang. He fakes it. Hij doet zich voor alsof, weet je wel. En dat is weer precies andersom. Daar zeggen ze dat je niet echt bent of zoiets, weet je wel. En dan moet je dat wel weer zijn. Dus het is altijd wel iets om iemand aan te merken. En wat ik daar eigenlijk wou met die LP wou bereiken, is dat je eigenlijk maar gewoon iemand bent, net zoals de meeste mensen. Maar ja, doordat je dan een heleboel publiciteit krijgt en mensen maken zich dan gaan een andere voorstelling van je maken als dat je in werkelijkheid bent. En dat is eigenlijk waar dat die Simple Man en overgaat. En er staan nog een paar hele mooie andere nummers op. Season Come en Season Go en zo. En Give You My Heart en zo. Nou, dat is best wel. Ja, men moest eraan wennen, maar ik vind het nog een van de mooiere LP's eigenlijk wel.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues, zoals altijd de maakdeur. Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: On Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het nummer komt van het meesterwerk Groeten uit Grollo. En het is een compositie van Harry Musquet en Ilko Gelling. QB and the Blizzards, Another Land.

Huey and the Blizzards, Another Land. Etta James werd door Chess Records naar de Fame Studios in Alabama gestuurd om daar de single Tell Mama op te nemen. En dit was de B-kant die ze daar opnam. En deze B-kant, dat werd het bekendste nummer uit haar hele oeuvre. Etta James, I'd Rather Go Blind.

Etta James, a rather go blind. Een complete, unieke generatie zwarte bluesgitaristen is intussen overleden. Son Seals, Eddie Clearwater, Johnny Copeland, Lonnie Brooks, Albert King, Luther Allison, Freddie King, Albert Collins, B.B. King, Little Milton, Magic Slim. Alleen Buddy Guy leeft nog. Stone Crazy.

Buddy Guy, Stone Crazy. Lonnie Mack, dat was de ontdekker van Stevie Ray Vaughan en het was tevens zijn eerste producer en vervolgens werkten ze nog jarenlang samen. En een Oreo, dat is een beroemd Amerikaans koekje, het is te koop bij alle tankstations in Nederland en dit nummer gaat over dat koekje. Stevie Ray Vaughan en Lonnie Mack, Oreo Cookie Blues.

Stevie Ray Vaughan en Lonnie Mack, Oreo Cookie Blues. John Mayle haalde de jeugdige Eric Clapton in de jaren 60 van de Yardbirds naar zijn eigen band The Bluesbreakers en daarna hielden ze contact en werkten ze ook nog regelmatig samen. Eric Clapton en John Mayle, Have You Heard?

Eric Clapton en John Mayle, Have You Heard? Walter Wolfman Washington, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij was jarenlang de gitarist bij Lee Dorsey en later bij Johnny Adams. Maar in de jaren 80 begon hij een eigen band en toen werd hij het huisorkest in de Maple Leaf Bar in New Orleans. Walter Wolfman Washington, Out of the Dark.

Walter Wolfman Washington, Out of the Dark. Johnny Copeland werd groot in de blues scene van Houston en nadat zijn vriend Albert Collins naar Los Angeles vertrok, vestigde hij zich in New York. En na zijn overlijden ging zijn dochter Shamikia Copeland verder met de band van haar vader. Johnny Copeland, It's My Own Tears. Don't

Johnny Copeland. It's My Own Tears. Little Ed and the Blues Imperials, dat is een band uit Chicago, rondzanger-gitarist Ed Williams. En de band speelt al jaren in het clubcircuit in Chicago, want Little Ed houdt niet van toeren zolang hij de kost dicht bij huis kan verdienen. Hij is overigens een neef van blueslegende J.B. Hutto. Little Ed and the Blues Imperials, Car Wash Blues.

Little Ed and the Blues Imperials, Car Wash Blues. Lonnie Brooks komt uit Louisiana en daar werd hij bekend als Guitar Junior. Maar toen hij naar Chicago ging, bleek daar al een Guitar Junior actief te zijn. En daarom ging hij verder onder zijn eigen naam Lonnie Brooks. Hij overleed op 83-jarige leeftijd, maar twee zonen van hem zijn zeer actief in de blues. Ronnie Baker Bruce en Wayne Baker Brooks. Lonnie Brooks, In the Dark.

Lonnie Brooks, In the Dark. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma Dark. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een blues

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De allerbeste wijzen voor 2021. Dat het maar een beter jaar mag worden dan 2020. Nou, gelukkig is er een beetje vooruitzicht naar in de zure appelhembien. In deze aflevering van Harry's Blues, de eerste in 2021, de basis van de blues eigenlijk. Allemaal grote naam. Albert King, T-Bone Walker, Sonny Boy, Jimmy Reed, Robert Johnson, Elmore James, Howlin' Wolf. We beginnen met B.B. King, A Whole Lotta Love.

Dit was uit de beginjaren van B.B. King. Ik denk ongeveer de 50e jaren. B.B. King die geboren is in 1924. En in mei 2015 overleden is Riley Ben King. Zo heette die voluit. Nou, de volgende, dat is ook zo'n geweldige naam. Howlin' Wolf. De naam van Chester Arthur Burnett. Een Amerikaanse blueszanger. Man van grote omvang. Zowel wat de lengte betreft als het gewicht betreft. En ook zeker wat de stem betreft. Smokestack Lightning.

verhaal van de rogende schoorstenen van de trein in Mississippi. Howlin' Wolf, de Smokestack Lightning. Uit 1946 was dit. Volgende stuk komt uit 1959 en is van Elmore James. En Elmore James is wel bekend als de King of the Slide Guitar. Hij leerde zijn blues door het optrekken met Robert Johnson en Sonny Boy en dat soort mensen. En in 1951 maakte hij zijn eerste opnames voor het Trumpet Record label van Lillian McMurphy. Veel artiesten hebben door op u gebracht. Dit is een van de bekendste nummers van Elmore James, The Sky is Crying.

Ja, we hebben het over de basis van de blues in deze uitzending. Het is blues voor beginners, kun je zeggen. Want als je deze muziek kent, dan begrijp je ook alle muziek die door Noor komen is. Elmo James, The Sky Is Crying. 45 jaar was hij toen als hij overleed. Nou, de volgende die was nog veel jonger, die was maar 27 jaar. Dat was denk ik de eerste van de club van 27. Want zo worden ze later genoemd. De popartiesten die op die leeftijd overleden. Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse en dat soort figuren. Ik heb het over Robert Johnson. Man die niet volle muziek op hem heeft, maar wel geweldige invloed had. En ze komt allemaal, Dizzy Mason, Howlin' Wolf, Elmo James, B.B. King, Robert Johnson uit de Mississippi Delta. Het gebied door net ten zuiden van Memphis, Tennessee. Robert Johnson, Me and the Devil Blues.

0: Cassandra.
1: Me and the Devil Blues van Robert Johnson, een van The Godfathers of the Blues. Nou, Jimmy Reed is ook wel een Godfather of the Blues, maar net van een iets ander formaat, denk ik, dan Robert Johnson. Meer de elektrische blues, Jimmy Reed. En heel bekend geworden met het nummer Baby, What You Want Me To Do.

Een klassieker, Baby What You Want Me To Do van Jimmy Reed. Jimmy Reed overleed trouwens in 1976, een paar dagen voor zijn 51ste verjaardag, in een concertzaaltje in San Francisco. Dan werd even door onder andere Michael de Jong, de blueszanger, de Nederlandse blueszanger Michael de Jong, die toen het die gitarist bij Jimmy Reed speelde. De lessen in dit blokje van de hele oude blues uit de Mississippi Delta is van Sonny Boy Williamson, Alec Miller, zoals ze ook wel heette. Zijn tweede vader was er volgens mij, Miller, en door even de naam van anoniem. Dit is uit 1955, een van zijn bekendste stukken, Don't Start Me Talking.

Sonny Boy Williamson, Don't Start Me Talking. Met een geweldige muzikale bezetting in de begeleiding. Willie Dixon, Muddy Waters, Otis Penn, Jimmy Rogers en Fred Below. Het is Blues, de lust is naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie nummers draaien we. Drie nummers van QB and the Blizzards. De drie meest populaire nummers van QB and the Blizzards. En dan kijken we naar de lijst van Spotify. Ja, tegenwoordig is dat in de wereld van de streaming media is dat toch een beetje de maatstaf. Hij door op de lijst staat en welke plek hij door op de lijst staat, daar wordt het belang van afgemeten. En dan kijk naar QB and the Blizzards, dan staat op 1 onmiskenbaar met een paar miljoen hits die mensen die daarop geklikt hebben. QB and the Blizzards met Window of My Eyes.

The Window of My Eyes. Die voorkomt in de film The American in de soundtrack daarvan. Waarschijnlijk dat dat de reden is dat hij op Spotify 2.823.000 keer aangeklikt is. De tweede op die lijsten is Somebody Will Know Someday van de LP Groeten uit Grollo 1967. Bijna 1 miljoen keer aangeklikt. Cube in the Blizzard, Somebody Will Know Someday.

1967, Somebody Will Know Someday, met prachtig akoestisch gitaarwerk van Eelco Gelling. Cube in the Blizzards. De tweede in de, wat betreft de populariteit op Spotify. Ene Window of My Eyes, tweede Somebody Will Know Someday. En de derde, ook afgetekend, want de vierde is Another Day, Another Road. Maar dan praat je over 274.000 beluisteraars. En Apple Knockers Flaphouse op 3 met 734. Dus Apple Knockers Flaphouse.

De drie meest populaire nummers van QB and the Blizzards op Spotify. Window of My Eyes, Somebody Will Know Someday en Apple Knockers Flophouse. Allemaal in Harris Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Nog meer old blueswerk in deze aflevering. Werk van onder andere Albert King, Albert Collins, Muddy Waters en Memphis Minnie. Maar we beginnen met T-Bone Walker, Aaron Thibodeau Walker. De man die kwam uit Linden, Texas. Van Afro-Amerikaanse afkomst natuurlijk. En ook nog een beetje met Indiaanse bloed erin. De man die volle invloed had heeft, onder andere met het nummer Call It Stormy Monday.

Heel bekend stuk, ja. Call It Stormy Monday. Onder andere ook van Van Morrison, die het met Dem op een nummer heeft. De volgende in de reeks is Albert King. Eigenlijk is dat een van de drie Kings, zoals je kunt zeggen. Freddie King, B.B. King en Albert King. Hij is geboren in Indianola, ook in de Mississippi Delta. Ze noemden hem ook wel de Velvet Bulldozer, want het was een lange man, bijna 2 meter, weeg 120 kilo, dus er stond ook iemand als die speelde. Hij speelde linkshandig gitaar, Albert King, en een van zijn bekendste nummers, later heel bekend geworden door Robert Gray, dat is in 1967, Born Under a Bad Sign.

deur dat dit de echte klassieker bent, want het komt allemaal ongetwijfeld bekend voor, ook in tal van andere uitvoeringen. Nou, dat geldt denk ik niet voor de volgende. Albert Collins, dat is wel een bekende naam. Het nummer I Ain't Drunk, dat komt uit 1986. Albert Collins was The Iceman. Dat was eigenlijk zijn bijnaam. En ook een beetje zijn gitaarspel. The Master of the Telecaster. Het kenmerkende, wat snerpende geluid wat uit zijn gitaar kwam. Albert Collins met I Ain't Drunk.

hij is een Lizzima QB and the Blizzard. Nou, dat is dan de latere generatie. Maar de basisgeneratie van de mensen als Elmore James en Robert Johnson en T-Bone Walker, dan moet je ook zeker Muddy Waters nog bij nu. Een grote held ook van Harry Musquet. McKinley Morganfield. Een dikke week terug, hoorde ik dat een van zijn kinderen, dat hij helaas ook overleden is. Niet Mud Morganfield, maar een broer van volgens mij. Nou, Muddy Waters, oftewel McKinley Morganfield, man die geboren is in Mississippi in 1913, overleden is in 1983 eigenlijk. Een van de basismannen in de blues. En het nummer wat ook heel vaak covered is van Muddy Waters, dat is uit 1954, I'm Your Hoochie Coochie Man.

Volgens mij is dit nummer ook een cover door The Animals van Eric Burdon, als ik me goed herinner. I'm Your Hoochie Coochie Man, oorspronkelijk dus van Buddy Waters. Laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. Dat is een nummer wat ook eigenlijk niet kan missen, want er hoort ook een vrouwelijke zanger bij in deze liste. En ja, Lizzie Douglas, die hoort er eigenlijk wel bij. Lizzie Douglas, dat is de echte naam van Memphis Minnie. Die leefde van 1897, dus al meer dan 100 en bijna 124 jaar geleden dat ze geboren is, tot 1973. Een van de eerste vrouwen in de blues. Later deed ze dat samen met Kansas Joe McCoy, dat was haar man. Het was niet makkelijk voor haar om in die tijd te leven. En het nummer waar zij heel bekend mee geworden is, besluiten wij deze aflevering van Harry's Blues met Me and My Chauffeur Blues.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren.
0: Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere

Moreland en Arbuckle, Take Me With You. Ashley Moore verdiende de kost als achtergrondzangeres in Tennessee. Ze is te horen op albums van Will Hoke, Cory Morrow, Wade Bowen, Chris Isaacs en Sherry Crow. En toen begon ze de band Pistol Annie samen met Miranda Lambert en Angelina Presley. En intussen is ze getrouwd met John Danks. Dat zegt de mensen in Nederland niet zoveel, maar dat is een hele beroemde honkballer bij de Chicago White Sox. Ashley Monroe, If the Devil Don't Want Me.

Ashley Munro, If the Devil Don't Want Me. Jimmy Johnson speelde tot zijn 50ste als gitarist in allerlei bands in Chicago. En toen begon hij eindelijk voor zichzelf. Dit komt van zijn album Live in Chicago Blues. Jimmy Johnson, Your Turn to Cry.

Jimmy Johnson, Your Turn to Cry. Luke Bryan uit Georgia, dat is een nieuwe ster in de country. Hij had al wat hits geschreven voor Travis Tritt en Billy Currington, maar zijn eerste 8 soloalbums leverden maar liefst 14 nummer 1 hits op in Amerika. Luke Bryan, Strip It Down.

Luke Bryan, Strip It Down. Anders Osborne komt uit Zweden, maar hij bracht een jaar of 30 geleden een bezoek aan New Orleans en daar is hij blijven hangen en hij keerde nooit meer terug naar zijn geboorteland. En intussen denken ze in Amerika allemaal dat hij gewoon uit Louisiana komt. Dit komt van zijn album Peace, Anders Osborne, Let It Go.

Anders Osborne, Let It Go. Ward Thomas, dat is een country rock band uit het zuiden van Engeland, rond de zussen Catherine en Lizzie Ward Thomas. En de dames die hadden een grote hit in Engeland en in Schotland. Ward Thomas, Guilty Flowers.

0: voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Among the Ghosts van Lucero is het album van deze week. En bij Lucero draait het allemaal rond zanger Ben Nichols. Hij was 20 jaar geleden ook de oprichter van de band. En hij haalde basgitarist John C. Stubblefield weg bij de North Mississippi All-Stars. En toetsenist Rick Steff speelde eerder bij Hank Williams Jr. en Dixie's Midnight Runners. Lucero, Cover Me.

Lucero, Cover Me. Jennifer Nettles uit Georgia was de zangeres van Soul Miner's Daughter, van de Jennifer Nettles Band en van Sugarland. En naast Sugarland heeft ze nu ook een solo-carrière. En ze speelde de moeder van Dolly Parton in de film Coat of Many Colors. Jennifer Nettles, That Girl.

Jennifer Nettles, That Girl. James Cotton uit Mississippi uiteraard, die was jarenlang de mondharmonica-speler in de Muddy Waters Band. En toen begon hij voor zichzelf, maar in 1990 sloeg het noodlot toe. Hij werd getroffen door keelkanker en toen kon hij niet meer zingen, nog wel mondharmonica spelen. En toen werd Darryl Nulisch de zanger van zijn band. En op een goede dag kwam Joe Bonamessa naar de studio. En toen maakten ze een prachtig nummer, James Cotton en Joe Bonamessa. Cottonmouth Man.

James Cotton en Joe Bonamassa, Cottonmouth Man. Marty Stewart uit Mississippi werd in 1980 de gitarist in de band van Johnny Cash. 3 jaar later trouwde hij met Cindy Cash, de dochter van Johnny. In 1985 ging hij solo. Het huwelijk met Cindy mislukte, maar zijn solocarrière werd een groot succes. Hij heeft tegenwoordig zelfs een eigen tv-show, The Marty Stewart Show. Time Don't Wait.

Marty Stewart, Time Don't Wait. J.J. Gray en Movro uit Florida begonnen als een barband. En toen waren alle bandleden nog werknemers van een bedrijf dat airco's installeerde. Maar de heren speelden geen covers, want J.J. Gray schreef zijn eigen materiaal. En daar kwamen meteen platenmaatschappijen op af. Intussen is de band groter in Europa dan in Amerika. J.J. Gray en Movro, 99 Shades of Crazy.

JJ Gray en Movro 99 Shades of Crazy. Dan Smyers uit Pennsylvania en Shay Mooney uit Arkansas speelden in allerlei bandjes die niet van de grond kwamen. En toen ondernamen ze samen een laatste poging in Nashville en dat lijkt nu te lukken. Als duo Dan en Shay. Nothing Like You.

Dan en Shay, Nothing Like You. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Jan Damme coördineerde de playlist. En we nemen afscheid van dit uur met bluesgitarist Michael Burks uit Arkansas. Empty Promises.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Ja, ik blijf het eigenlijk steeds toch weer leuk vinden. Soms dan zeggen we wel eens van hoe lang doen we dit nog? En dan dat wordt telkens maar weer verschoven en zo. Ik had van oorspronkelijk eigenlijk plan om gewoon te stoppen met 25 jaar.
2: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet op pad giet met zijn gast om met te praten over zaken die als van binnen raakt. En ene keer dat hij dat buiten en vandaag binnen, in Almelo, met de hoofdredacteur van het bluesblad Blok.

0: boek gekocht. Hier in huizen Wisse.
1: We gaan lekker om de tafel zitten.
0: Rolling and Tumbling. Een boek over de post-war bluesgitarist. Nou, waar kun je dan anders zitten als in Almelo bij Rien Wisse en bij Marion, natuurlijk niet te vergeten. De hoofdredacteur en eigenlijk ook uitgever, dacht ik,
2: ja,
0: van het Bluesblad Blok. En dat blad dat bestaat al 25 jaar. Rien, vertel daar eens wat van het Bluesblad Blok. En dat blad dat bestaat al 25 jaar. Rien, vertel daar.

0: Ja, dat is langzaam gegroeid. En ik ben daar altijd mee bezig gebleven. Het is voor altijd een hobby gebleven.
1: Het blad ziet er nou eigenlijk fantastisch uit. Het is, als je dat zo ziet, nou, dan zeg je dat is een super professioneel blad. Mooi gedrukt, mooi papier, mooie foto's.
0: Dankjewel.
1: Ja, bovendien ben ik een bluesliefhebber. Ik zou ook moeilijk kunnen zeggen dat het niet zo was. Maar in dit geval kan ik niks anders zeggen als dat het ziet er hartstikke mooi uit. Dat heeft je natuurlijk ook wel heel veel pijn en moeite gekost om, het zo ver te krijgen, dacht ik.
0: Ja, het is, we hebben steeds gebruik gemaakt van de technieken die er op dat moment waren. Dus dat was eerst stencilen, dan ga je naar een drukker. Die scant dan eens wat fotootjes van je, of rasteren heette dat toen nog. Weet je, dan was je daar weer een hele avond mee bezig en dat zag er dan later vaak weer niet uit en zo. Ja, en nu hebben we natuurlijk computers en het gaat steeds beter. Het is te... Of makkelijker om het te doen, wil ik niet helemaal zeggen. Want je hebt tegelijk weer zoveel mogelijkheden dat je eigenlijk ook vaak avonden de boel weer opnieuw zit te vergooien, zeg maar. Hè? Van dus fotootje toch maar weer links of toch maar weer rechts. Dus, maar het is het voornaamste is denk ik dat het van ons allemaal, dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor alle mensen die ervoor schrijven.
1: Hoeveel medewerkers zijn er?
0: Met alle lasten erbij hebben we er 25. Met variërend van mensen die elk nummer meedoen en ook heel veel met ideeën komen en zo. Van Johan Don Zijlstra bijvoorbeeld, die heel veel doet. Tot mensen die af en toe een stukje leveren.
1: 25 jaar, de blues in Nederland. Hoe zie je dat? Ik bedoel, we hebben in de eind 60 jaar hebben we een bluesschool gehad. Hè?
0: Ja.
1: Het kwam een beetje overwaaien vanuit Engeland, maar ook mensen hier in Nederland waren daarin geïnteresseerd. Daarna is het weer wat weggeëbd. Later is het weer een beetje teruggekomen met de periode Robert Cray.
0: Ja.
1: Toch zijn er overal bluesfestivals en blues nights, maar ik heb toch de indruk dat het een beetje... roeien tegen de stroom in is. Hoe staat het eigenlijk? Hoe is de stand van zaken in de blues in Nederland?
0: Ja, nou, als ik het zou moeten spiegelen aan ons abonnementenbestand, dan groeit het nog steeds zachtjes. Alleen, wat wel duidelijk is dat het niet meer zo echt de muziek van de jeugd is. Je ziet toch ook op festivals eigenlijk wel steeds wat oudere mensen. Eigenlijk wel, zo... achter in de 30, 40 en ouder. Je ziet niet meer zoveel twintigers momenteel op bluesconcerten afkomen. Dat is eigenlijk wel veranderd. En dat was in de jaren 80... met Robert Cray en Luther Allison, al die mensen die toen ook op het North CDS Festival speelden en zo. Die zag je echt zichtbaar dat daar heel veel jeugd op afkwam. En dat is op de een of andere manier minder. Jeugd is toch nu met andere muziek bezig dan met blues. Er is natuurlijk nog wel een kleine kern liefhebbers. Maar de grote groep bluesliefhebbers is ouder, duidelijk. Maar
1: dat heeft dat ook niet te maken met de publiciteit die deze muziek krijgt. Ik bedoel, je hoort het weinig op de radio. Je leest er weinig over in kranten. Het moet grotendeels komen van mensen die... Die er sterk in geïnteresseerd zijn. Ja. En die zorgen dat er nog wat gebeurt in die sector. Hoe zie jij dat dan?
0: Nou, ik vind de publiciteit voor de blues in Nederland... heb ik bijna altijd slecht gevonden.
1: Dat is eigenlijk... Er wordt ook slecht over geschreven. Over veel mensen kennen de materie niet.
0: Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Het is ook een beetje de reden geweest destijds dat wij dat blad oprichten. Want ook toen vond ik gewoon dat er over blues... Ja, alleen Wim Verbeij in Oor, die schreef toen een beetje erover. Maar er werd verder maar heel weinig over blues geschreven. De radio, als je om je heen kijkt in landen als Engeland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje. Ze hebben allemaal eigen radioprogramma's op de populairdere zenders voor de blues. Dat is dan vaak maar een uur of twee uur in de week. Maar ze zijn er wel. Nou, in Nederland zijn ze niet.
1: En behalve op Radio Drenthe, Harry's Blues.
0: Ja, oké. Okay. Dat is waar. En zo zijn er lokaal en regionaal zijn er veel meer.
1: Ja.
0: Maar als we over landelijk praten... Nou, een echt bluesprogramma zoals vroeger Middernachtsblues, weet je wel. Harro de Jong en Kerst de Kleinsma. Dat is er gewoon niet meer.
1: Nee, je hebt nu nog een beetje Jan Donkers die wat in die richting draait. Maar

0: ik heb ook het idee dat een heleboel jonge mensen die muziek niet kennen, omdat er gewoon ook helemaal, ja, hoe kun je nou iets kennen als je het nooit hoort? Ik bedoel, dat vind ik, dat is natuurlijk ook een punt wat meespeelt. En dan kom je toch weer terug bij die publiciteit, denk ik maar. In Amerika, wij zijn er 2 keer geweest, dat is natuurlijk ook niet zo geweldig gesteld met de blues. Als je in Mississippi kijkt, dat is waar de bakermat van de blues, daar is het, zou ik zeggen, bijna over.
1: Ja, daar zie je dus gewoon ook dat de muziek niet meer van de zwarte jongen is. Nee. En dat zie je eigenlijk in Chicago ook. Hè. Er zijn dan enkele jongeren, zeg maar dertigers of zo, die daar weer blues spelen. Maar het talent wat daar zit, dat zijn toch oudere mensen eigenlijk. Je ziet daar niet zo heel veel bij komen. Alleen wel een lawine aan blanke bandjes. Dat wel, dat is de andere kant ervan.
0: En die allemaal een beetje hetzelfde speelden. Vul jij maar in.
1: Ja, allemaal Fabulous Thunderbirds. En dat blijft toch eigenlijk een kleine kern binnen die bandjes. Die gewoon wel goed zijn. Zo'n Rod Piazza, daar vind ik dan wel, dat heeft wel wat te zeggen, vind ik. En nou, de Fabulous Thunderbirds, die hebben eigenlijk al hun bezettingswisselingen en zo, hebben ze overleefd. Is altijd een goede band gebleven. James Harmon is ook wel een uniek talent. En dan die combinatie Enzo Funderburg met Sam Myers erbij. Dat vind ik dan ook wel, heel speciaal.
0: Hoor je weinig meer van, Enzo Funderburg?
1: Ja, hij is toch daar vrij constant bezig. Vrij constant aan toeren en zo.
0: Ja, alleen, ik heb prachtige solo horen spelen op een van de cd's van Delbert McClinton. Helemaal te gek. Maar de blues in Amerika, is het ook niet zo, ja, men kent natuurlijk, ook die jongelui kennen hun eigen geschiedenis niet, hè? Dat is het natuurlijk ook, want daar hoor je ook weinig blues op de radio.
1: Ja, maar ze zeggen ook gewoon, ja, die blues, jongen, oude mannenmuziek en zo. En
0: nou ja, je kunt natuurlijk stellen dat John Lee Hooker misschien wel de eerste rapper was met zijn stamping voelde en zijn gitaartje. En daarna kwam waarschijnlijk Muhammad Ali. Want dat was, als je er goed over nadenkt, was Muhammad Ali waarschijnlijk qua tekst een van de eerste rappers.
1: Ja.
0: Maar Hooker vertelt ook een verhaal eigenlijk, hè, met die voedsel en het ritme. Dus dat, en die jonge mensen, mensen kennen waarschijnlijk deze mensen helemaal niet, maar zijn toch voorlopers van de muziek waar zij van houden.
1: Ja.
0: Jij bent net terug uit Amerika.
1: Ja.
0: Je bent in Chicago geweest.
1: Ja.
0: Wat was er te doen ditmaal?
1: Nou ja, toch wel.
0: Behalve
1: ja.
0: dat Maxwell Street helemaal wordt afgebeeld.
1: Ja, Maxwell Street is een aflopende zaak. We knokken nog mee om dat toch te behouden. Maar die universiteit die gaat het waarschijnlijk winnen, die grond wil kopen.
0: Als je nou even uitlegt aan de luisteraars wat Maxwell Street.
1: Nou, Maxwell Street was eigenlijk een markt die al in de vorige eeuw, waar Joodse kooplieden eigenlijk op zondagochtend hun waren verkochten. Vooral aan zwarte mensen. Het was ook een echt zwarte aangelegenheid eigenlijk, hè? Heel erg. En het was ook een plaats waar de zwarte mensen op zondagochtend samenkwamen om een sociaal gevoel uit te dragen naar elkaar, te communiceren, een pilsje te drinken in de kroeg op de hoek. En dan wat te kopen. Er waren allerhande van die rommel, van die bazaarachtige steentjes waren daar. En dan stonden daar overal muzikanten te spelen. Johnny Granderson heeft daar gespeeld. Muddy heeft daar gespeeld. Arvella Gray, Floyd Jones, Robert Nighthawk, Little Pat Rushing, Jim Brewer, die daar zo'n gospel speelde. Dat was een fantastisch gebeuren daar. Want je zag zomaar al die mensen daar op straat staan spelen. En dat was één groot feest eigenlijk. En nu is er een universiteit geweest, de University of Illinois in Chicago heet het, UIC. Die willen uit gaan breiden naar de zuidkant. En die kopen dus die grond. Die willen daar dus studentenhuizen gaan bouwen in sportvelden.
0: Er was nog eerst sprake van dat burgemeester Daley, de zoon van de bekende, die verdacht werd van connecties met de maffia overigens, dat die dat wilde, tenminste een aantal huizen wilde laten restaureren. En,
1: ja, nou,
0: maar dat is dus van de baan?
1: Ja, de mensen zijn juist nogal anti-Daley nu, hoor.
0: Ja.
1: Die denken juist dat hij veel kapot heeft gemaakt. Die denken dat is Harold Washington daar burgemeester was gebleven. Een zwarte burgemeester natuurlijk. Die heel erg ook vocht voor de mensen, voor de rechten van de zwarte mensen daar. Dat dit nooit gebeurd zou zijn. Hetzelfde is aan de hand met de Delta Fish Market. Jarenlang live muziek gespeeld. Weet je, dan werd er die catfish uit Mississippi werd gehaald en zo. En dat werd verkocht en buiten werd er muziek gespeeld. En nu heeft ineens Michael Jordan, die heeft dat hele complex daarop gekocht. En dat wordt gewoon één groot sportcomplex. Dat wordt gewoon plat gewalst daar.
2: Dus de Amerikanen die walsen over hun eigen cultuur heen, of
1: waar? Absoluut. En het is dus altijd gewoon de wat armere neger die het gewoon nog steeds verliest van het wat rijkere blanke kapitaal. Zo moet je dat gewoon zien.
2: Ja, net zoals de blanken op een gegeven moment met hun muziek vandoor zijn gegaan en daar ook weer kapitaal aan verdiend hebben.
1: Ja. Ja.
2: Chicago, heb jij nog. Ja, je hebt natuurlijk clubs bezocht, mensen bezocht. Wie heb je daar ditmaal ontmoet?
1: Nou, dat was. Wat ik er toch over moet zeggen even. Je moet het ook weer niet onderschatten, hè, Chicago, hoe het nu is. Ik telde in die krant de Reader, waar dus al die live gigs in staan. Dat telde ik dat dus binnen één week op 51 podia live blues was. Waarvan dus een 20-tal clubs 6 à 7 avonden in zo'n week blues presenteerden. Dus nou, ja, de keuze was gewoon gigantisch. Je kon naar Magic Slim, Willie Kent, Jimmy Johnson.
3: Yes, yes, yes.
1: Die hele rits mensen die er eigenlijk altijd speelt, weet je, die traden overal op.
3: John, the foundation for the advancement of the blues. You know what I'm talking about. I'm spreading the news. Take a trip to Jewtown, a walk down Maxwell Street, where legends danced, sang, played, and swang. Uncle Johnny Williams, Jimmy Lee Robinson, Mad Dog Lester, Little Walter, Floyd Jones, Ed Newman, the bass player, Fats the banjo picker, Stovepipe, Pope Chops, Playboy Benson, Earl Hooker, Eddie Taylor, Johnny Young, Sonny Boy Williams, Maxwell Street Jimmy Davis number 2. Yes, that's the place. The place where they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, the day ends late. You were feeling bad, but now you're feeling great. Chicago is the place where they're singing the blues. 1965 Blues Festival in Europe. Jimmy Lee Robinson, John Lee Hooker, Buddy Guy, Big Mama Thornton, Dr. Ross, J.B. Lenore, Fred McDowell, Big Walter Horton, Roosevelt Sachs, Eddie Boy, Freddie Belo. 1975 Blues Legends in Europe. Billy Boy Arnold, Little Joe Blue, Homesick James, Tommy Tucker, Eddie Burns, Peter York. Also 1995, We Are the Blues, a video was made in Chicago. Willie Kent, Eddie C. Campbell, Jimmy Lee Robinson. This was taped for a European audience called Maxwell Street also. Now you truck on down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, you end up late. You start out feeling bad, you end up feeling great. But this is Chicago, the place where they're swinging, playing, and singing the blues. Yes, they're singing the blues.
2: Het is natuurlijk wel zo dat Chicago natuurlijk ook geïdentificeerd wordt met de blues, hè. Ik bedoel, het is. Wij zijn daar toen ook geweest. En als je daar dan komt, dan zie je dus ook mensen uit alle delen van de wereld in die clubs rondlopen. Ja. Ook veel Japanners en zo. Ja. En tenminste, wij waren toen bij Legends van Buddy Guy. Maar daar zag je dus echt van alles en zo. Het heeft natuurlijk wel een soort van naam in de wereld waarvan je zegt van, als de mensen naar Wenen gaan voor de operette, dan gaan ze naar Chicago voor de blues. Dat is natuurlijk toch wel een. Het is natuurlijk ook een toeristische aangelegenheid geworden.
1: Het is ook gewoon nog steeds wel de hoofdstad van de blues. Ja. Dat is toch altijd geweest, hè? In die hele geschiedenis. Als je alleen al kijkt, zo'n label als Chess, weet je wat er vandaan komt. Wat daar voor moois op is gemaakt op dat label. Het is altijd mijn favoriete label geweest.
2: VJ.
1: VJ, ja. Parrot Records, ja. Al die kleinere labels die er natuurlijk zaten. Maar Chess was natuurlijk het label. Hè. Alleen al het feit dat ze Sonny Boy, Little Walter, Muddy en de Wolf hadden. Ja. Nou, dat is natuurlijk gigantisch.
2: En natuurlijk later Chuck Berry.
1: En Bo Diddley.
2: Ja. Otis Spann, dat is ook...
1: Willie Dixon die erachter
2: staat. Johnny Hooker, dat is een beetje... Die is een heel heftig paar opnames gemaakt, dacht ik, voor Chess. Maar voor de rest zat hij altijd in Detroit. Hè?
1: Dat is toch nog drie LP's.
2: Met die Bestman, dat rare gozer die hem nooit in geld gaat. Die mensen zijn natuurlijk ook al uitgebuit in die tijd.
1: Ja, nou, kijk, ze hebben niet helemaal gekregen aan royalties waar ze recht op hadden gehad.
2: Nee.
1: Maar ze hebben het toch zeker niet slecht gehad. En het ging natuurlijk vaak ook anders. Hè? Wij hebben Marshall Chess een keer geïnterviewd.
2: Ja.
1: En die zegt ook, je moet niet vergeten, er zijn eigenlijk maar heel weinig foto's bijvoorbeeld uit die tijd. Hè, dat Little Walter en zo.
2: Nee, ik heb een van jou gekregen, mooi, van The Wolf.
1: Ja, maar echt die tijd dat die mensen een hits hadden, toen waren het eigenlijk jonge gasten, joh, van in de 30. En die gewoon achter de vrouwen aan zaten. Die dan met zo'n vetkuif liepen, waarvan zo'n kop zo'n halve meter groter werd. Weet je? En hij zegt dan ook, als ze dan weer de Blitz wilden maken en ze wilden een nieuwe Cadillac, dan gaven wij ze een nieuwe Cadillac. Maar dat was wel een voorschot op de royalties natuurlijk.
2: Ja.
1: En dan duurt het natuurlijk vrij lang voor je dan nog een keer wat krijgt. Dan moet je toch aardig verkopen natuurlijk. Kijk, en dat... Achteraf hebben die artiesten dat natuurlijk in die verhalen vaak zijn ze dat vergeten erbij te vertellen. Dat ze wel in een hagelnieuwe auto reden die de gebroeders Chess voor hen gekocht hadden.
2: Ja, dat zit er natuurlijk ook wel aan vast. Hè. Dat klopt wel. Hoewel ik onlangs nog een prachtig verhaal las in een niet te versmaren boek over het blues. Dat heet The Boogeyman. Dat gaat over de adventures of John Lee Hooker in the 20th century. De avonturen van John Lee Hooker in de 20e eeuw. Door Charles Murray, een bekende Engelse journalist die ook Crossfire geschreven heeft over Jimi Hendrix. Maar dat Hooker op een gegeven moment naar die Bestman ging, dat was die zijn eerste platenproducent in Detroit. Met een man uit L.A. die iets van royalties en rechten afwist. En Hooker ging als het ware in een wachtkamer zitten. En toen die man eruit kwam, zei die man, hou je hand maar eens op, want je krijgt geld. Nou, Hooker die wist helemaal niet hoeveel die kreeg. Maar hij zei wat die man daar gedaan had in dat half uur bij die mensen in het kantoortje, dat weet ik niet. Maar ik kreeg ineens $10,000. Dus
1: een
2: prachtig verhaal is dat.
1: Ja.
2: Het illustreert natuurlijk wel dat er iets wat dingen gesneden zijn daar.
1: Ja.
2: Wat trof jij er? Dus jij zei dus hoeveel acts zei je? 51?
1: Nee, 51 podia.
2: 51 podia.
1: Waarvan sommigen dus 6 à 7 dagen in de week live blues hadden. Dus dat zijn gewoon honderden optredens binnen zo'n week.
2: Maar zijn dat dan mensen echt uit de Chicago scene? Of
1: dat is gewoon
2: ook van buiten?
1: Dat is gewoon heel Chicago, inclusief de buitenwijken. Inclusief blanke beentjes, noem maar op. Alles wat gewoon onder die noemen blues
2: te valt. En artiesten alleen uit Chicago, maar of ook daarbuiten vandaan?
1: Ja, ook van daarbuiten, ja. Rod Piazza met de Mighty Flyers was in de stad. Johnny Besser uit Detroit.
2: Dat was altijd moeilijk, hè? Van Detroit naar Chicago. Chicago, Detroit was makkelijker.
1: Ja.
2: Wij zijn nog in de Soup Kitchen geweest.
1: Maar
2: dus jammer, dat moest ook weg. Dat zou ten offer vallen aan een casino.
1: Ja, zo gaat het overal. Dat zijn de geluiden die je overal hoort. Het valt ten prooi aan de universiteit. Nu ook Legends weer. Die grond is opgekocht door een universiteit.
2: Ook alweer.
1: En er wordt gewoon platgewalst. En Buddy Guy die heeft natuurlijk het kapitaal wel. En die gaat gewoon twee bloks verderop. Heeft hij ook precies zo'n hoek, koopt hij weer. Heeft hij weer zo'n pand gekocht. Maar hij moet dus wel eventjes verhuizen. Omdat dus een ex-student van een universiteit, die daar dus tegenaan zit bijna. Weet je, net bij die L zo, daar zit hij. Die loopt daar zo met die bocht achterlangs. Hè. Die zit... Daar zit de universiteit en die vent heeft een gigantisch bedrag gewonnen in de loterij. En als dank heeft hij voor de universiteit, waar hij dus aan afgestudeerd is, heeft hij dat hele blok gekocht. En het wordt dus gewoon plat gegooid en die universiteit kan daar gaan bouwen. En opnieuw verliest dus en in dit geval dan nog een behoorlijk gefortuneerde bluesman.
2: Ja.
1: Die verliest opnieuw dus van het blanke kapitaal van de universiteit. En dat zie je overal. Handy Park in Memphis. wordt afgebroken ten faveur van een amfitheater.
2: Oh, dat wist ik niet.
1: Ja, dat is ook weer nieuws wat van de week even op
2: ingang. Toch raar, dat, vroeger werd toch blues alleen maar op de campus gespeeld. Toen waren het eigenlijk de blanke witte studenten die ja. de blues gedeeltelijk in ja. leven hebben gehouden. Ja. En nu ja. Hoor ik dat al deze universiteiten plotseling onze prachtige Amerikaanse cultuur die de blues heet willen opblazen.
1: Toen was het gewoon meer trendy hè, om op universiteiten naar die blues te luisteren. Hè? En naar al die folkachtige artiesten, Pete Seeger en
2: ja.
1: zo. Hè,
2: dat ja, soort en Dylan en zo.
1: Ja, en toen hebben ze al die oude bluesmannen opnieuw ontdekt eigenlijk. Skip James en zo. En die gingen toen allemaal op die universiteiten spelen.
2: Ja.
1: Skip James en Mississippi John Hurt. En ook Lightning Hopkins, die dat veel gedaan heeft. En ja, nou is het niet meer trendy. Dus ze denken gewoon niet meer aan die blues. Maar ik geloof dat ze toen ook niet... Ja, het was meer gewoon een interessant sociaal gebeuren of zo om die mensen te halen.
2: Ja, toch jammer, want ik denk dan toch altijd, het is echt de oermuziek waar eigenlijk alle Amerikaanse muziek min of meer op gestoeld is.
1: Ja.
2: En dat je dat dan, dat het een soort van, ja, dat deze mensen, die Amerikanen toch wel een beetje cultuurbaarbaar zijn in dat geval.
1: Ja, maar dat zijn ze. Dat zie je op alle fronten. Ook
2: tenzij er natuurlijk dit mee gemoeid is. Hè?
1: Ja.
2: Dan doe ik de wijsvinger tegen de duim aan en men weet wat.
1: Ja. Maar ook oude gebouwen, die worden toch zomaar plat gegooid en zo. En, ja, en dat die blues, wat waarschijnlijk de oudste cultuurvorm is van Amerika... dat het zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in die historie en zo. Nou, daar zijn ze helemaal niet mee bezig.
2: Nee.
1: In Amerika zit blues in het museum, vooral.
2: Ja.
1: Eigenlijk. Dat, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En toch gebeurt er dan nog veel. Maar
2: toch zijn er natuurlijk heel veel artiesten. Grote artiesten die zijn begonnen met blues spelen natuurlijk. Hè?
1: Ja.
2: Elton John is bijvoorbeeld als bluespianist begonnen.
1: Ja.
2: Peter Green. Van... Fleetwood Mac was van origine een bluesgitarist en zo zijn er de Rolling Stones hebben altijd geluisterd naar de blues en ook de Beatles wisten drommels goed wie Chuck Berry was. Dus het is toch jammer dat deze muziek misschien een beetje in vergeten raakt.

0: even terug naar het bladblok. 25 jaar, dat is toch gigantisch lang. Dan moet je toch ook wel een hele lange adem hebben, jullie met z'n tweeën, hè?
1: Ja, ik blijf het eigenlijk steeds toch weer leuk vinden. Soms dan zeggen we wel eens van, hoe lang doen we dit nog? En dan dat wordt telkens maar weer verschoven en zo. Ik had van oorspronkelijk eigenlijk plan om gewoon te stoppen met 25 jaar, maar...
0: Doe jij dit fulltime?
1: Nee. Ik heb overdag gewoon een kantoorbaan. Marion ook. Dus wij doen dit in de avonduren.
0: Dus dat is dus blues als passie?
1: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En schrijven erover vind ik leuk. En de hele historie heeft me altijd heel erg geboeid. Ik heb ook heel veel boeken en zo erover gelezen. En ik verzamel die muziek al mijn hele leven.
0: En jij wordt ook wel eens midden in de nacht opgebeld natuurlijk door de vreemdste figuren uit deze ja. Blueswereld. Want het is natuurlijk ook een netwerk geworden. Hè? Want het zijn natuurlijk over de hele... Kijk, blues is wel een muziekvorm die over de hele wereld bekend is. Dat is eigenlijk het vreemde. De muziek ligt eigenlijk een beetje aan het gas, maar het is wel bekend over de hele wereld. Ja. In Japan weten ze ook wat blues is.
1: Ja. Heel veel goede platen komen ook uit Japan.
0: Ja.
1: Die allemaal die oude Chicago blues opnieuw daar op dat P-Fine label en zo hebben uitgebracht. En bijvoorbeeld nu die dubbel CD weer over Maxwell Street. Die zou er nooit gekomen zijn als ze hem niet in Japan hadden uitgebracht.
0: Ja, want ik heb daar ook heel veel Japanners gezien. In Chicago en in Clarksdale liepen zelfs Japanners rond. Dus.
1: Er zijn ook hele goede Japanse bluesgitaristen bijvoorbeeld, met name gitaristen. Ik heb er nu ook weer eentje gezien.
0: Ik kan me er eigenlijk niks bij voorstellen dat ik die mensen zie, weet je wel. Maar,
1: ja, ik heb er nu ook weer eentje gezien in een zwarte club.
0: Hoe heet het? Weet je hoe die heet?
1: Nee.
0: Onuitsprekelijke naam was.
1: Nee, die jongens zijn naam ben ik vergeten, maar we waren in een club helemaal in de South Side van Chicago. Ja. Dat is rond de 90ste straat bijna. 87ste of zo was ze, dacht ik. En die club heette Artis. En daar kwam dus ook zo'n Jap binnen met een Gibson gitaar. Oh, jongen die speelde daar. Dat was echt goed hoor. En aan de West Coast is ook zo'n Jap. Ik weet... God, hoe heet die man toch? Die zie je ook altijd daar weer opduiken. Ook zo'n verschrikkelijk goede gitarist. En je associeert eigenlijk...
0: Dat is niet met blues.
1: Niet met blues. Maar aan de andere kant, waarom niet? Ik bedoel, blanken werden per definitie ook niet met blues geassocieerd. Terwijl...
0: Dus het is eigenlijk toch een soort van... Ja, aan de ene kant gaat het niet zo goed, maar aan de andere kant is het toch een soort van world music geworden natuurlijk.
1: Ja.
0: En jullie worden ook wel eens opgeschrikt door een telefoontje uit verre oorden, neem ik aan.
1: Oh ja. Mensen die tijdsverschil vergeten zijn en zo. En al die dingen. Maar s'nachts staat mijn antwoordbandje.
0: Ja.
1: Dat werkt dan wel lekker. Maar overal vandaan eigenlijk komt die belangstelling. En het leuke is ook dat eigenlijk heel veel landen toch wel hun eigen bluesblad hebben. Ja. Spanje heeft een blad, Italië heeft er een, Japan heeft er een. Er zijn overal, over de hele wereld ook blues societies en zo.
0: En die mensen, die kennen elkaar natuurlijk ook. Ik ben jaren op de blues estafette geweest en ik zag altijd mensen uit Engeland van bluesbladen.
1: Ja.
0: Gianfranca Scala uit Italië altijd, weet je wel. Die werkte toen bij Swissair, weet ik nog wel. En ik zag ook altijd overal mensen vandaan komen die... Nou is dat natuurlijk ook een heel bekend festival.
1: De estafette.
0: Ja. Hoewel ik dan wel eens denk van, nou, soms... Wat ik heb dat dan 8 jaar, 9 jaar gepresenteerd, maar dat ik wel eens denk van... Het wordt echt wel eens wat oudbollig dat je daar echt een aantal oude mannen anderhalf uur op het toneel ziet staan die het eigenlijk niet meer kunnen volhouden. Dat vind ik wel eens wat jammer.
1: Ja, maar dat vind ik toch... Kijk, dat is natuurlijk het karakter van de estafette.
0: Ja,
1: om dus de authentieke blues te presenteren. En dan kom je daar een beetje in terecht. Ja. Kijk, soms Jody Williams nu ook weer. Dan moet dan snel een band omheen geformeerd worden. Dat is dan wel weer een retro band natuurlijk. Ja. Want zo'n man die gaat niet op zijn 65ste weer echt een band onder rood houden.
0: Natuurlijk. Nee.
1: Dat doe ik niet meer. Hij zegt, dan moet ik weer 2 keer in de week gaan spelen. En dan willen ze garanties weer hebben en zo. Hij zegt, dat is niet meer te doen. Maar ik vind het toch leuk dat er een festival is wat gewoon die oude mensen gewoon de kans geeft om...
0: Ja, dit is gewoon...
1: Een kunstje nog
0: even te vertellen. Het is wel zo'n beetje het festival in Nederland, denk ik. Afgezien van de openlucht, denk ik.
1: Zo, ik zie dat eigenlijk anders. Ik vind
0: Ja, alleen hoop ik niet dat een soort van...
1: Kijk, dat is het festival voor de authentieke blues. En als je bijvoorbeeld naar Noordzee kijkt, waar ook toch vrij veel blues is, dat is weer echt een megafestival. Die populaire namen altijd boekt. Luther heeft daar altijd gespeeld, ja, en zo. Ja. En Robert Gray.
0: Wij komen de volgende jaar ook.
1: En B.B. King. Ja, Kilby and the Blizzard dus. En dan Moulin Blues en Pierre, die hebben toch iets meer een overhang naar de rock vaak.
0: Ja.
1: Altijd een paar van die decibellenbandjes, zeg maar, hè, die daar altijd staan. Je trommelvliezen.
0: Groningen.
1: Van Knallen.
0: Oosterpoort.
1: De Oosterpoort is natuurlijk, ja, vooral een afspiegeling van Moulin Blues. Hè.
0: Ja, dat is een beetje een soort van noordelijke spin-off van het andere.
1: Dat is, ja, dat is Groningen. Moulin Blues in Limburg, in Aspel. En dan de Haagse Koninginnennacht, hè?
0: Ja, ja, ja. Altijd, daar hebben wij ook gestaan.
1: Altijd grote,
0: ja,
1: acts. Als, ja, die guy dan komt, dan speelt hij op alle drie.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, dat is natuurlijk ook evident aan de situatie. Dan is het allemaal goedkoper.
1: Jimmy Vaughn, ja, ja. Dan speelde hij gewoon op alle drie die festivals. Maar ja, het feit dat die festivals er zijn, is gewoon heel erg goed. Wij merken ook als we daar dus info uitdelen en zo. Ja, daar krijgen we de reacties vandaan. Daar krijg je nieuwe abonnementen vandaan.

0: In Almelo zitten wij hier bij Rien Wisse.
1: Nou, dit is zo de cd's wat er zo de laatste weken is binnengekomen. Het is echt vaak... Ik krijg vaak dit gewoon in 2 weken tijd. Kijk dit binnen.
0: Komt er zoveel cd's uit. Dus
1: ja, dat is echt waanzinnig.
0: Wat dat betreft is het natuurlijk wel zo dat er... wat muzikanten betreft wel animo voor die muziek is.
1: Ja, er komt gewoon heel veel uit. En het is natuurlijk ook goedkoop tegenwoordig om je eigen cd'tje te maken. Ja. Een band die vroeger nog een tapeje stuurde, die maken nu allemaal eigenlijk een cd.
0: Ja.
1: Dus en wat ik dan goed vind, dat hou ik. En wat we de moeite waard vinden, dat bespreken we. De regel is zo'n beetje dat we van wat er binnenkomt, kunnen we 15% bespreken.
0: Ja.
1: De rest moet toch, hoe jammer het is, maar daar hebben we gewoon geen ruimte voor.
0: Jullie hebben ook boekbespreking, dat is ook, dat vind ik ook wel nuttig,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, dat doen we heel veel.
0: Dat mensen eigenlijk toch ook over de bluesmuziek kunnen lezen. En
1: ja.
0: Er wordt tegenwoordig ook veel sociale achtergrondinformatie gegeven over de blues. Het boek van Baron bijvoorbeeld, Looking Up at Dawn, heel goed boek. En The Most Southern Place on Earth, dat is ook een boek wat mensen misschien wel eens willen lezen.
1: Nou, Wim Verbeij doet dat, hè, voor ons. Hè. De Bluesbibliotheek heet het. Ja. En dat komt ook aan het eind van de hele rit in boekvorm uit.
0: Ja.
1: Dus dan heb je een boek met recensies over 600 boeken. En dat vind ik dan toch wel, vind ik wel een aardige prestatie.
0: Ja, dat is State of the Blues van Jeff Dumas. Die heb ik ook. Dat is een fotoboek. Dat is ook te gek.
1: Ja. Nu is dit er weer, hè? Ja. Ik vind dit gewoon een prachtig boek, hè. Chicago Blues, A Scene from the Inside. Van Ray Flairlaasje.
0: En vertel even aan de luisteraars wie dat was, de fotograaf.
1: Ray Flairlaasje, dat was een fotograaf die in de jaren 50 en 60 actief was in de zwarte clubs van Chicago. Dat was toen heel bijzonder, want toen zag je nog bijna geen blanken daar eigenlijk. En dat heeft hij nu eigenlijk, op zijn oude dag, heeft hij dat allemaal eens keurig in een boek gepresenteerd. En het leuke is dat tegelijkertijd... is er een opvolgend boek uitgekomen van Mark Paul Kempner, een andere fotograaf. Down at Teresa's, Chicago Blues heet het. En die sluit eigenlijk precies aan met zijn foto's waar Flairlaasje is opgehangen.
0: Ja, ja, ja.
1: En ook dit, ik vind dit boek eigenlijk persoonlijk nog mooier gedrukt en zo.
0: Ja, dat ziet er heel mooi uit.
1: Ziet er echt fantastisch uit. En wat daar nou weer het opvallende van is, dan komen er twee van die toch naar mijn idee schitterende boeken uit. Ik weet niet hoe jij het vindt als je dit zo doorbladert, maar dat ziet er toch fantastisch uit.
0: Ja.
1: Aldock Taylor, noem het maar op. En daar blijkt dan gewoon in Chicago, waar die muziek vandaan komt, blijkt daar geen uitgever voor te vinden te zijn. Dit boek is gedrukt in Duitsland en die jongen die woont in Chicago. En dit boek is gedrukt in Canada en die man die woont in Chicago. Die zitten dan in een winkel in Chicago, dus, zitten ze hun boeken te signeren een hele middag. Ik ben daarbij geweest en... Dan zeggen ze, in Chicago vinden we geen uitgever. Het boek over Maxwell Street. Er gaat nu een boek geschreven worden, waarschijnlijk over Maxwell Street. Daar ga ik ook een hoofdstuk aan bijdragen, met mijn visie daarop. Dat wordt iets van 12 schrijvers of zo waarschijnlijk. Die gaan allemaal hun visie op die straat geven. En een soort herinnering aan wat er geweest is, zeg maar. Maar ook daar is in Chicago gewoon geen uitgever voor te vinden.
0: Dus dat moet toch weer komen van de mensen met de passie.
1: Ja.
0: Die dan toch overal verspreid zitten en overal... Zoals de Japanners dan die oude andere dingen uitgeven. Zo wordt deze fotoboeken uitgegeven door bluesfreaks.
1: Ja. Zo is het een beetje. En zo is het eigenlijk met de bladen ook. Je kan ook op een blad kan je gewoon geen... We houden er nu een heel klein beetje geld aan over. Na al die jaren, weet je. Aan het blad. Maar dat is nog steeds, als ik daar reken wat ik geïnvesteerd heb, is nog steeds een dik verlies draaien natuurlijk.
0: Ja. Maar door de jaren heen.
1: Maar dan denk ik die contacten met...
0: Is er nooit iemand geweest die jou wil overnemen?
1: Nee.
0: Maar dat wil dan ook nog wel eens...
1: Nee, ik zou dat op de duur denk ik wel willen. Dat iemand het zou overnemen en dat ik er zelf dan een ondergeschikte rol in ging spelen. Want ik bedoel, ik zie me dit... Ik ben nu 50 en... Ik kan nog wel een tijdje, maar...
0: Ik ben al 60, Rien. Dan hou jij, als ik nog volhoud om een tijdje te spelen... Dan moet jij zeker nog een tijdje...
1: Ja. Maar spelen, dat is 2 keer in de week...
0: Soms 3 keer, maar je bent er natuurlijk wel, je moet er niet alleen, je moet er wel meer voor doen. Je moet ook wel af en toe repeteren en je zit altijd in auto's. Het is altijd bij nacht en ontij.
1: Ja.
0: met een vieze bamibal in een shellpomp enzovoort.
1: Ja.
0: Ik bedoel, maar ja, het is natuurlijk niet altijd drie keer. En het is ook, ik heb nog uit 1969 een lijst van optredens in december. En dat waren 28 keer in 31 dagen. Dus zo is het ook geweest natuurlijk.
1: Ja. Nou, het is met Blok eigenlijk zo. Ik doe een dagbaan, Marion ook. En dan komt het dus vier keer per jaar uit. En dan zo'n kwartaal ziet er ongeveer uit. De eerste maand doe ik vrij weinig. Dan verzamel ik de ideeën. En ik ben dan een beetje foto's aan het bekijken en uitzoeken en aan het verzamelen. En ik bel medewerkers ook. Waar ben je mee bezig? Of ik heb een idee. Wil jij die interviewen? Wil jij die interviewen? En dan de tweede maand dan begint die productie op gang te komen. En de derde maand heb ik nergens anders meer tijd voor in mijn vrije tijd. Dan ben ik echt vanaf dat ik thuis ben. Nou, totdat ik naar bed ga eigenlijk, hè, ben ik met dat blad bezig. En de laatste week of twee weken neem ik dan vrij. Want dan ben ik gewoon van 's morgens tot 's avonds ben ik gewoon ermee bezig.
0: En dan heb je nog mazzel dat Marion, jouw vrouw, ook nog een liefhebber is. Want anders was het natuurlijk een hele moeilijke zaak.
1: Anders dan was het geen doel geweest.
0: Nee.
1: Ja.
0: Rien, Wisse en natuurlijk ook Marion, bedankt voor de koffie. En,
1: graag gedaan.
0: Bedankt voor het gesprek over de blues.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Rien Wisse, hoofdredacteur van het Bluesblad blog, die muziek die was van Robert Gray, Don't Be Afraid of the Dark, Maxwell Street van Jimmy Lee Robinson, Missing Person van Anson Funderburk en Sam Myers en Going Down Slow van Muddy Waters. We gaan verder met het spoor terug. Harry Muske die weer omkijkt op zijn leven. En deze keer gaat we naar Grollo. Eind 60e jaren dus.

Ik ben hier in Grollo. En in 1966 kwam ik hier te wonen. Ik was eigenlijk een beetje flauw van, ja, van de stad. En ik wou gewoon ook wat rust hebben en op mezelf zitten. En ik wou eigenlijk wat in elkaar zetten. Wat liedjes. En ik weet nog dat wij, en wij lopen hier nou om het huis van, om de zaal van Hofstinger toe. Want die zaal die was hier vroeger dus niet. Dit is een later bijbouw. Maar ik weet nog dat ik hier kwam en hier een huis zag. En dat was in die tijd natuurlijk ook redelijk moeilijk. Maar een huis huur, een boerderijtje huur, dat was toen ook al, dat was ook redelijk moeilijk. Ik kwam hier toen achter Langers en hier op deze plek, een eindje verderop, daar was Harm Hofstinger. Die was daar in de tuin aan het werken en dat is precies hier op deze plek. En ik vroeg Harm toen of er nog wat vrij was hier in het dorp. En die vertelde mij toen dat het oude hoes, wat hier een eindje verder op de voorstreek stiet, een oude boerderijtje, dat nog vrij was. En dat ik Jan Bonder moest hebben. Want dat was de man die het verhuurde. Nou, Jan Bonder was een boertje. Die woonde op Vredenheim. Een gehucht, een buurschap ongeveer 2,5 kilometer hier ten westen van Grol. En die was aan het heulen in het Hult. En daar heb ik op een gegeven moment die ik opzocht. En Jan zei van, nou, je kunt dat wel huren. Dat kost je zoveel in de maand. En waar word je met? Nou, als dit. Daar zei hij, nou ja, toen maar als je het dak en de muur maar laat staan. Dat was een heel aardige man. En ik ben toen later ook een beetje bevriend met die mensen geraakt. Als ik de huur wegbracht op een fiets, dan zaten er altijd 10 eieren in. En ik kreeg altijd een borreltje. En het was altijd bijzonder gezellig. Maar hier is dus, even nu hier zo rondom toe lopen. We kunnen hier rondom lopen dus. Ja, dit is er allemaal bij gekomen. Het is nergens meer hetzelfde, luisteraars. Op in de vaten volkeren, zal ik maar zeggen. Het aparte van Grollo was toen eigenlijk ook dat hier helemaal geen mensen van buiten wonen. Nou, tegenwoordig woont hier van alles door elkaar heen. Maar dat was toen, dat was toen helemaal niet aan de orde. Hier woonden 3 mensen van buiten. En ik was dan Drenthe, die andere 2 waren dan mensen uit het westen. Maar die woonden ook aan de uiterste rand en die zag je nooit. Die deden ook niet met aan het dorps gebeuren, terwijl ik dat eigenlijk wel deed. Nou, dit is nog allemaal hetzelfde. Hier rij je om de hoek. Hier gaat de bus in naar hem. Hier rij draakwinkel die nog, want het verkocht natuurlijk ook nog draak. Af en toe dan moest er een weer een kan jenever hebben of een kan bezen. Dat was er toen nog bij. Nou. En hierboven woonde de oude baas, Harm Hofstinger, toen nog. En dat is nou overgegaan in de. De 2 zonen die hebben het later overgenomen. Nou, en dan hier. Tegenover loopt de Veurstreek. En daar zeg ik maar zeggen 100 meter verderop, daar was dus het tolle hoes. En nou ja, de verhalen die ze hier allemaal afspeelden hebben hier binnen. Ja, daar kun je heel lang en breed over praten. Nou, daar ben je een hele dag, ben je een hele dag kwijt. Dat is een apart hoofdstuk in het dorpsleven.

0: Hier woonde vroeger de familie Gans. Of tenminste, dat was een boerderij van de familie Gans. Ook kennis nu daar. Hier hebben we grote feesten vier. Met dichters, bij de dichters PH Winkel, Simon Vinkenoog en al dat soort volk. Ja, echt mensen van boeten die daar een... prachtige feesten ben hier vier. En het werd vaak gedaan met... een heleboel mensen die waren tegelijkertijd jarig en dan gooiden we er een verdientje, gooiden er 2.000-3.000 hulp ding aan en dan... Maar dat feest die ging de hele dag door. Kijk, daar rijden Hilly Hendrik staan en Team Reinders. Team heeft vroeger een boerderij aan die kaart. Die heeft nog een keer achter hebben. Spul. En die verhuurt daar kamers. Ben je jongens daar ook, hè? Is er een? Ja? Ik loop gewoon deur. Later is dat huis overgegaan in handen van die mevrouw die net even wilde praten. De Roel en die hebben hier het bouwbedrijf. En daarvoor in het oude huis, waar wij dan altijd zitten hebben, hebben zij nou het bureau in. Kijk, hier was vroeger, tot zover ging het, stond graasje, hier stond de geit en de bok en zo. En dat was er allemaal niet. En dan had je hier dit mooie, dit was er ook niet, er was alleen die deur was er. En dan ging je er zomaar naar binnen, je kunt even kijken. Hoi. Hoi. Wij lopen even naar binnen toe. Ja, dat weet ik. Doof Jan is daar bezig, maar wij moeten... Hoe kan we dan nog maar weer? Ik heb een deurswest aan. Maar ik heb wel plezier kaart erin. Ik zet er ook een mooie deur in zit. Maar het eerste gedeelte hebben ze dekt. Of nee, kijk, dat is nog precies zo. Daar hebben ze weinig aan gedaan. Zie je dat wel, alleen die ze hebben wat voegd en zo. Nou, we hebben een zietkaart erin. De deur werd hier al die luis was toen ook al zo. Daar heb je Roel. Met Piet. Nou ja, hier was hij dan, Albert. Kijk, dan Roel, heb je de peren staan en dan heb je hier nog dat alle spullen allemaal staan. En hier hebben wij dan, waar? Ja, sleup ik, ja. Ja, en nou ja, we zijn even voor de radio bezig. Voor VPRO en Radio Drenthe. Piet moet buiten blijven, zei Roel. Ja. Oh. Dat is deze toch, die is hier?
1: Ja, als je dan direct naar de hoogte.
0: Ja. Maar Jan van Putten is er niet meer, daar kan hij niet heen.
1: Dat weet ik nog over.
0: Ja. En Oran ook niet meer. Ja. Maar dit is dan nog een beetje zo, hè. Dus, nou ja, hier hebben wij altijd hoe's best dan en zo. En zo is het gekomen, een beetje. Ja.
2: Wie heeft dat nu opgeschilderd was?
0: Dat week, ik dacht dat dat Rob Stolk was. Dat was een action painter, was daar.
1: Frans?
0: Nee, Frans niet. Dat is, volgens mij is dat die gekke Rob Stolk was, weet je wel?
1: Ja.
0: Uit Rotterdam, dat was zo'n action painter. En die was al zo... Ja, precies. Dat was toen in die titel. Hij had ook jazz en poetry en... Ja, wat nou was er nou? Kijk, Simon Vinkenhoff was natuurlijk veel eerder als die rappers nou. Ja. Dus dat was toen al jazz en poetry. Dus, ja, wij gaan even een boete.
2: Was dat die Rob Stolk, was dat ook die prof of niet?
0: Nee, Joop. Nee, wacht even. Het was niet Rob Stolk, het was Joop Stolk. Wacht even, correctie. Joop Stolk uit Rotterdam. Action painter. Hij is wel familie op een of andere manier. Dus die heb ik hier allemaal in Uzaar.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues. Zoals altijd maak deur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
2: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
3: De Drifters met Benny King als leadzanger scoorde een nummer 1 hit in Amerika en het was de enige hit voor de Drifters in Engeland. En even later zou Benny King solo gaan. En toen had hij meteen weer een nummer 1 hit met Stand By Me. Maar hier is hij nog met de Drifters. Save the Last Dance For Me.

Drifters, Save the Last Dance for Me. Dorsey Burnett, dat was een vriend van Elvis Presley uit Memphis. En zijn single bleef heel teleurstellend op plaats 41 hangen in de Amerikaanse hitparade. En zijn broer Johnny Burnett was altijd veel succesvoller. Maar dit is Dorsey Burnett. Hey, little one.

Shirley and Lee, I've Been Loved Before. De Everly Brothers die waren net overgestapt naar een nieuwe platenmaatschappij, Warner Brothers. En daar hadden ze hun eerste hit, Cathy's Clown. Maar Cadence Records had ook nog een paar nummers liggen van de Everly Brothers. En die brachten een single uit. En dat werd ook een hit. 22 in Amerika, 11 in Engeland. The Everly Brothers, Like Strangers.

The Avery Brothers, Like Strangers. Fats Domino uit New Orleans maakte typische Louisiana rhythm and blues en bijna iedere single werd een hit. Ook dit nummer eindigde als nummer 4 in de Amerikaanse

Fats Domino, My Girl Josephine. Het was een nummer geschreven door Ray Charles, die er ook een hit mee had. Maar 2 jaar later bracht Jerry Lee Lewis het nog een keer uit. En dat deed hij in de nieuwe studio van Sun Records baas Sam Phillips, die verhuisd was van Memphis naar Nashville. En Jerry Lee Lewis was hot, want het werd een hit in Amerika en in Engeland. Jerry Lee Lewis, What Did I Say?

Jerry Lee Lewis, What Did I Say? Benny King had de wind mee. De Drifters, daar had hij Save the Last Dance for Me mee, nummer 1 hit. Solo, Stand By Me, nummer 1 hit. Maar ook dit werd weer een top 10 hit. Benny King, Spanish Harlem.

Benny King, Spanish Harlem. Solomon Burke werkte als predikant in Philadelphia en had daar ook zijn eigen kerk, maar daarnaast was hij ook zanger. En hij nam een country nummer op uit de jaren 40 en dat werd zijn eerste hit in Amerika. Maar daarna zouden er nog 31 hits volgen. Solomon Burke, Just Out of Reach.

Solomon Burke, Just Out of Reach. Bobby V uit Fargo, North Dakota, had net een grote hit gehad met Rubber Ball. En dan moet er een nieuwe hit geschreven worden. En dat deden Jerry Ellison en Sonny Curtis. Dat waren twee leden van The Crickets, de voormalige begeleidingsband van Buddy Holly. Bobby V, More Than I Can Say.

Bobby V, More Than I Can Say. Het was de derde hit voor Charlie Westover uit Michigan, die als artiestennaam Del Shannon gebruikt. En even later zou hij zelfs een wereldhit scoren met Runaway. Maar in de herfst van zijn carrière pleegde hij zelfmoord. Del Shannon, So Long Baby.

Del Shannon, So Long Baby. Timmy Euro die groeide op in het clubcircuit van Chicago. En ze had in Amerika een top 5 hit en die heeft ze nooit weten te overtreffen. Ze was ook heel populair in Engeland en in Nederland. En ze woonde zelfs een paar jaar in Nederland. Timmy Euro met haar enige hit, Hurt.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: This Is Where I Live van William Bell is het album van deze week. En het album kwam uit op Stax Records, maar het werd niet opgenomen in Memphis, maar in New York. En het mocht geld kosten blijkbaar, want de achtergrondzangeres is Amy Helm, de dochter van Levon Helm. En de achtergrondzanger is Mark Cohn, die ooit een wereldhit had met Walking in Memphis. William Bell, People Want to Go Home.

William Bell, People Want to Go Home. Pat Boone, dat was de ideale schoonzoon van de rock'n'roll. Zijn eerste nummer 1 hit in Amerika was April Love. En dit is zijn tweede nummer 1 hit in Amerika. Het werd een top 20 hit in Engeland. Pat Boone, Moody River.

At Moon, Moody River. Bill Haley en His Comets uit Philadelphia namen een nummer op van zekere Sylvester Bradford. En die man die was heel beroemd in Amerika op dat moment. Die had net de wereldhit Tears on My Pillow geschreven. Maar dit werd geen wereldhit. Het werd alleen een hit in Mexico. Bill Haley en His Comets, Spanish Twist.

Bill Haley en his Comets Spanish Twist. Johnny Burnett, dat is de jongere broer van Dorsey Burnett. En die twee die komen uit Memphis. Maar Johnny ging naar Californië en dan ging hij samenwerken met Ricky Nelson. In 1964 kwam hij om het leven bij een ongeluk met zijn boot. Johnny Burnett, Girls.

Johnny Burnett, Girls. Eddie Hutchins, die was 14 jaar toen hij een hele grote hit had met I'm Gonna Knock on Your Door. En even later speelde hij naast Frank Sinatra in de film A Hole in the Head. Dit is de B-kant van zijn debuuthit, Eddie Hutchins, Ain't Gonna Wash for a Week. Yeah.

Ellie Hodges ain't gonna wash for a week. Miriam Johnson, dat was de vrouw van gitarist Duane Eddy en haar single flopte. Er volgde een scheiding en even later trad ze natuurlijk met Waylon Jennings en toen zagen we haar terug, maar toen heette ze plotseling Jessie Coulter. Maar hier is ze nog als Miriam Johnson, Lonesome Road.

Miriam Johnson, Lonesome Road. Het songwriters-echtpaar Jerry Goffin en Carole King had een zekere Eva Boyd uit North Carolina in dienst als demozangeres en tevens als kinderoppas. En het duo had een nummer geschreven voor zangeres Didi Chop. En Eva Boyd moest het inzingen op een demo. En die demo was zo verrassend goed dat ze het als single hebben uitgebracht. En het werd een nummer 1 hit in Amerika. Little Eva, de locomotive.

Little Eva, The Locomotion. Ernie K. Du uit New Orleans nam een nummer op van Naomi Neville en dat was de schuilnaam van Ellen Toussaint. Het werd een bescheiden hit in Amerika, maar het nummer werd later wel heel veel gecoverd door Engelse bands. Ernie K. Du, A Certain Girl.

Ernie K. Dew, A Certain Girl. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. Anita Wood uit Jackson, Tennessee, was maar liefst 5 jaar de vriendin van Elvis Presley, totdat hij in militaire dienst ging. Anita Wood, I'll Wait Forever.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Als ik naar Mondriaan tentoonstelling wil, moet ik bij de VSB kaartjes gaan halen. God voor de gods, het is een schande. Ik zeg altijd, Jezus sloeg ze de kerk uit. De tollenaars en de commerciële, de geldwisselaars en zo.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Muskee met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die als raakt van binnen. En deze keer gaan we doorveuren naar het Brabantse land. Naar het rivierengebied, naar de Maas. En daar ontmoet hij de veerman van de Socialistische Partij, Jan Marijnissen.
4: Jan, waar staan wij hier?
2: Wij staan hier op een stuk uiterwaarde, net ten westen van Megen en ten oosten van Magaren. En daar zie je een kapelletje. Die zie je niet zoveel, dat is eigenlijk Limburgse kapelletjes. Maar daar staat op, zet langs deze weg geen ene voet of zeg Maria, wees gegroet. En daarbovenin daar zit een prachtig beeld van Maria met de zeven smarten. Van Pompe. Een 14e of 15e eeuws beeldend kunstenaar. Die heel veel mooie dingen gemaakt heeft, die uit de regio komt. Waarvan ook veel te zien is in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, een eentje verderop. En dat gaat over de zeven smarten van Maria. En daar zie je Megen dus. Met de torentjes, de kerk, de molen en het Clarisse en het Franciscanenklooster.
4: En aan de andere kant kijken we op dat is Os?
2: Dat is Os, ja.
4: Dat is Os.
2: Echt Os, ja.
4: En wat is dat? Is dat Organon of wat is dat?
2: Dat is de CAV, die grote fabriek bedoel je. Ja, dat is mengvoeder. Maar daarachter zie je Zwanenberg, Hartog, Organon. Daar rechts die vierkante toren, dat is de grote kerk. En daar iets rechts van, zo'n spitspuntje, dat is de watertoren, de oude watertoren. Maar ja, je ziet, het is een echte industriestad, hè. En dit is eigenlijk hier een stukje redelijk ongerepte natuur.
4: Dit is prachtig,
2: dus,
4: hè. Dit is
2: uiterwaarde hier. Dus de zuidkant van de Maas hier. Dat is echt gewoon richting Graven. Fantastisch gebied is dat.
4: Kom jij hier nog vaak?
2: Ik wandel altijd hier dat pad over. Dus kunnen we misschien...
4: Want jij bent natuurlijk ook een eigenheimer. net zoals ik. Ik wens ook niet eigenlijk Drenthe niet te verlaten. En jij woont hier
2: een
4: al.
2: Een eigenheimer in die zin, ja.
4: Ja.
2: Een eigenheimer betekent hier
4: dat
2: je vooral alleen op jezelf let. Dus mijn moeder zegt dan, god, dat is toch een eigenheimer.
4: Ja.
2: En dat wil dan zeggen dat hij alleen maar nooit op een ander let, weet je. Want
4: bij ons betekent eigenlijk dat je
2: dat je de heimaat waardeert.
4: Ja. Want jij pendelt iedere keer op en neer tussen Den Haag, de Tweede Kamer, het Binnenhof en deze wereld, ik bedoel, zou natuurlijk makkelijker wezen als je daar... Maar daar zie je geen heil in.
2: Nee, daar zie ik absoluut geen heil in. Nee, absoluut niet. Goed. Als ik hier ik ga altijd over het veer, over de Maas, meestal bij Alem. En dan ben ik weer thuis, weet je wel.
4: En hoe lang doe jij er eigenlijk over naar Den Haag? Is dat,
2: Ja, als ik echt morgens moet en ik moet door de file heen, dan duurt het 2 uur. Maar ik kan meestal net na de file, dan ben ik net op tijd in Den Haag om 9:00. En s'avonds ga ik weer na de file naar huis.
4: En als jij hier loopt, dan valt dat hele politieke spel wel van je af, denk ik, of niet?
2: Ja, hier wel, ja. Hierbij is de politiek heel klein. Nee, maar de politiek is sowieso kleiner en kleiner aan het worden. Wij maken, nou ik kan niet zo, maar in de politiek gaat het tegenwoordig over... Had Van Aartsen nou de naam Lubbers tegen Kok op 8 oktober in het telefoongesprek genoemd? Ja of nee?
4: Ja.
2: En dat wordt dan een rel. Weet je wel? Dus, ik bedoel, onze ouderen creperen in de verpleeghuizen.
4: Dat gaat nergens over.
2: Dat gaat dus nergens over. Nee. En dan is de hoop Scheffer op zijn best. Want dan had hij beet als oppositieleider.
4: Nou ja, maar die man...
2: Want Van Aartsen heeft iets anders gezegd dan Kok. Weet je wel? Ja, dat is tragisch, hoor. Het is echt tragisch.
4: Ja, ik lief die Den Hoop Scheffer... Dat lijkt me niet bepaald licht, hoor.
2: Nee, maar ik bedoel, het gaat niet om hem. Ik bedoel, ze doen er allemaal aan mee, weet je wel. Het is allemaal... Wat zijn wij belangrijk, weet je wel.
4: Alsof we in dit land geen mensen zijn die zorg nodig hebben. Zwakken in de samenleving. En WHO, nou ja, zeg maar die hele grote groep. Onlangs nog een verhaaltje van Rutger Kopland, die zei van, ook die, dat verhaal over die pil, die sterfpil dan.
5: Ja, pil van Brion.
4: Ja, die zei, je moet het direct indammen, zoiets.
5: Ja.
4: Die zeggen van, er zijn een heleboel mensen die vereenzamen in verzorgingshuizen en moeten daarom zo'n pil hebben. Ik zou zeggen, zorg beter voor die mensen, hebben die pil niet nodig.
2: Exact, ja. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens, ja. Ik heb laatst bij Buitenhof gezeten met Helene Dupuy, onze nationale ethica. Ik noem ze de nationale cynica.
4: Oh ja, ja.
2: Zij is dus een van de grote pleitbezorgers als senator van de VVD voor die doodspil.
4: Eerste Kamer, hè?
2: Ja. En ik ben er vreselijk op tegen, omdat ik denk dat, op de eerste plaats wat jij zegt, namelijk dat ik vind we moeten eerst eens de kwaliteit van leven van oudere mensen gaan verbeteren. Als we dan echt alles eraan gedaan hebben, en dat hebben we nog lang niet, dan kun je voor de mensen die het echt helemaal zeker weten, moet je het volgens mij nog via de arts doen. Maar dat op de eerste plaats. Maar op de tweede plaats, en dat vind ik veel bedreigender, dat is die vrijheid, en dat zie je wel vaker, die dan vaak goed opgeleide mensen voor zichzelf bedingen, kan omslaan in onvrijheid. Want op een gegeven moment gaan mensen natuurlijk toch, naarmate die zorg slechter wordt, zich iets verinnerlijken. In de zin van, ik ben eigenlijk overbodig. En als het meer en meer een optie wordt, dan dreigt de situatie waarbij mensen moeten gaan rechtvaardigen waarom ze er geen gebruik van maken. Tegenover hun kinderen, tegenover degene waar ze zorg van krijgen die het veel te druk hebben en gaan ze maar door. En er is toch geen perspectief en ze kosten alleen maar geld voor de zorg enzovoort. Dus die mensen gaan zichzelf verwijten maken. En dan ligt het heel erg in de reden dat er een moment komt waarop die vrijheid inderdaad onvrijheid wordt.
4: Ja, en die mensen die nu oud zijn, die durven ook nog niet op te staan.
2: Precies.
4: Tegen.
2: Precies. Omdat ze afhankelijk zijn. Ja, kijk, de afhankelijkheid ook maakt dat ze niet durven spreken vaak.
4: Ja, maar mijn schoonouders zijn 82 en mijn schoonmoeder komt ook net uit het verzorgingshuis. Maar als ik dan tegen mijn schoonvader zeg, ja, je moet dit en dit en dat doen en zo en zo, zo dan, is het, dan durft hij dat niet. Want vroeger was een arts, dat was geen commentaar op mogelijk, ja, natuurlijk. Dat soort dingen.

0: Ik was laatst met de algemene beschouwingen bezig, 's nachts om 3:30. Gaat de telefoon. Nou, mijn moeder is al, mijn vader is gestorven in 63, dus heel lang geleden, toen was ik 10. En sindsdien heb ik eigenlijk altijd in mijn achterhoofd gehad, ik word wees, weet je wel. En mijn moeder, altijd kwakkelende gezondheid, angina pectoris, nou ja, ze is nu 91. 3:30, telefoon, eerste associatie, iets met Marie, want ik noem ze altijd Marie.
1: Ja.
0: Zo heet ze namelijk. En inderdaad, het was de verpleegster. Of ik naar het verzorgingshuis kon komen, want mijn moeder was onwel geworden op de wc. Nou, binnen 5 minuten was ik er, want ze is niet zo ver bij mij vandaan. Dus ik breng mijn moeder samen met haar terug naar bed. Maar onderwijl we dat doen, gaat dus 2 keer weer de bel voor die verpleegster. Van een mevrouw die naar het toilet moest. En een ander die moest de pillen. Nou ja, dat wil eigenlijk wel zeggen dat ze de eenzaamheid niet aankon op dat moment. En er is dus een verpleegster die is alleen 's nachts verantwoordelijk voor 50 van die ouderen. Zo gaan wij om met de wachters van de beschaving. Zo gaan wij om met de infanteristen in de zorg. Dus dat meisje, dat is ongelooflijk. En vroeger hadden ze dan een slaapwacht, weet je wel. Dan sliep er iemand daar, ook een verpleegkundige. Ja. En die konden ze dan wekken als er iets bijzonders was. Kijk, ik bedoel, het maakt mij helemaal niks uit. Ik kom heel vaak bij mijn moeder dat ik ze mee naar bed moet brengen natuurlijk. Dat maakt mij niks uit. Maar het gaat erom dat we de zorg inmiddels al zo uitgekleed hebben dat één zo'n meisje de hele nacht verantwoordelijk is voor 50 van die ouderen.
1: Ja.
0: Wat ze gewoon onmogelijk aan kan als er een keer iets gebeurt.
1: Je hebt een spotje van hoe staat het met onze beschaving? Dat zakt natuurlijk steeds verder weg. Hè? Dat is natuurlijk evident gewoon. Ik bedoel, dat soort dingen, dat is nou juist beschaving. Hè? Waar wij over praten, dat mensen nog iets voor elkaar over hebben. Dat zegt een boel over hoe het reelt de zeil tegenwoordig natuurlijk. In deze...
0: Wij zijn een campagne gestart onder het motto stop de uitverkoop van de beschaving.
1: Ja, precies. Ja.
0: En daar bedoelen we mee enerzijds dat allerlei nutsvoorzieningen worden geprivatiseerd. Elektriciteit, de media, de kabel, noem het maar op. Oprukkende commercie op tal van terreinen, ook in de kunsten. Als ik naar Mondriaan tentoonstelling wil, moet ik bij de VSB kaartjes gaan halen. God voor de god, voor waar haal ik het vandaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, het is een schande.
1: Ja.
0: Ik zeg altijd, Jezus sloeg ze de kerk uit. De tollenaars en en de commerciële en de geldwisselaars en zo. Dat moeten de kunsten ook doen. Ze moesten eruit slaan, die commerciële. Nou goed, dat is aan de ene kant. Aan de andere kant zien we dat alles wat we vroeger vanzelfsprekend vonden op het gebied van solidariteit en gelijkwaardigheid van mensen, dat wordt meer en meer uitgehold. Het wordt ideaal voor de mensen met poen. En de mensen die het hardste moeten werken, die moeten direct het langste doorwerken, het laagste AOW en pensioen krijgen en de slechtste voorzieningen. En hun kinderen gaan naar de mindere scholen. Ik bedoel, dat is de toekomst. Dat is de ontwikkeling die nou, als je een beetje over in een langere periode de politiek van de laatste 10, 20 jaar beziet, waar we heen gaan. En dat is ook waarom ik heel pessimistisch ben over of de politiek in Nederland nog de veerkracht heeft om daar iets aan te doen.
1: Ja, want ik zag je al pas geleden bij Baan en Van Dorp. En dan had je vragen gesteld in de Kamer en daar kreeg jij praktisch helemaal geen antwoorden op.
0: Nee.
1: Dat is natuurlijk helemaal schandalig. Als volksvertegenwoordiger geen antwoord meer krijgt van de regering, die eigenlijk ook door ons met elkaar is gekozen. Zo simpel is het natuurlijk.
0: Nou, even voor de luisteraars, het ging erom dat wij aanwijzingen hadden op papier, zwart op wit, dat de tabaksindustrie het ministerie van Economische Zaken een touwtje had.
1: Precies.
0: En Borst erkende dat ook in het debat. Die zei inderdaad, de Economische Zaken, het ministerie van Economische Zaken, volgt vooral de belangen van de tabaksindustrie. Toen zei ik tegen haar, maar wat is nou belangrijker in het kabinet? De volksgezondheid? Want het ging erom dat die tabaksbedrijven proberen jonge mensen zoveel mogelijk aan het roken te krijgen. En toen zei ze, ik zal dat niet ontkennen. En het lijkt ook tot

0: Het leidt ook tot temporisering, letterlijk, van het tabaksontmoedigingsbeleid. Die invloed van economische zaken. Maar ik moet u erop wijzen dat binnen het kabinet economische zaken en volksgezondheid twee gelijke belangen zijn. Die gelijk worden afgewogen. Nou ja, dat is natuurlijk uit de mond van een arts volslagen belachelijk, vind ik. Nou ja, goed, toen heb ik gezegd, nou, ik wil wel eens een keer inzage hebben in die correspondentie tussen EZ en volksgezondheid over het beleid.
1: Ja.
0: Nou, en dat is me dus geweigerd. Maar ik laat er niet bij zitten, want een deze dagen ga ik weer een vervolgdebat aanvragen.
1: Maar ja, dan dit programma heet Blue Sports. Dan krijg je dus op een gegeven moment toch wel een beetje de blues en zo. Als ik dat zo hoor, want ja, dan moet je toch wel heel sterk. Je moet toch wel veel veerkracht hebben om altijd door te gaan. Ik bedoel, er zijn toch wel eens momenten dat je denkt van, goh.
0: Ja, die zijn er zeker, ja.
1: Ja, dat je denkt van, helpt dat nog wel allemaal? Is het nog wel?
0: Ja, maar kijk, weet je.
1: Maar aan de andere kant denk je van, verdomme, ik geef niet op.
0: Nee, ik geef nooit op. Nee. Wat dat betreft ben ik een bijter.
1: Ja.
0: Dit inspireert mij alleen maar om harder tegenaan te gaan, eerlijk gezegd. Ik bedoel, zo ben ik dan ook alweer. Dan trek ik het op mijn persoonlijke eer. Dan denk ik, wat zullen we godverdomme nou krijgen? Ik wil die stukken zien.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: En ik merk ook gewoon dat de meeste mensen dat met mij eens zijn. Ook zeggen van, dat moet je dus wel doen. Kijk, ik vind een goede oppositie, als die er niet zou zijn, dan moet die worden uitgevonden. Ik bedoel, zonder goede oppositie. Kijk, macht corrompeert, daar ben ik van overtuigd. Macht moet gecontroleerd worden, per definitie. En iemand moet dat doen. En wij met z'n vijf als SP-fractie proberen dat zo goed mogelijk te doen. Alleen, als we het hebben over die beschaving en die middellange termijn, wat ik net zei. Ik denk dat het point of no return in zicht is, in die zin. Dat over een paar jaar, als dit zo doorgaat, wij gewoon echt niet meer het fatsoen kunnen zeggen dat we een beschaafd land zijn.
1: Nee,
0: en vandaar het appel aan gewoon mensen in het land om zich uit te spreken. Vertel nou eens gewoon hoe u het dan ziet. Of wat u meemaakt op het gebied van de gezondheid en zorg, op het gebied van het onderwijs, de tweedeling, de armoede enzovoort. Mensen zijn veel te stil in Nederland. Er is hier geen verzetscultuur.
1: Nee, dat heb ik laatst ook in jullie blad een interview gezegd. Er wordt helemaal niet meer gedemonstreerd ook, weet je wel.
0: Nergens meer voor. Nergens meer tegen.
1: Vroeger gingen de mensen er echt in, maar dat is helemaal weg.

0: direct al op de Mississippi Delta hier.
1: Ja, en dat in
0: dat niet.
1: Bij ons.
0: Nee, maar kijk, de rivier en zo. En de zon. In Baton Rouge hebben we daar gezien, weet je wel. Dat,
1: als ik hier wandel, moet ik altijd denken aan Waterloo en Napoleon. Waarom weet ik niet.
0: Ja.
1: Dat je zo ver kunt kijken en dat je dan daar de legers ziet van de Engelsen.
0: Ja.
1: En
0: de Mississippi Delta, dat is eigenlijk ook zo. Hè? Dat is ook een prachtig gebied. Eigenlijk dat ook, is het ook, dat is ook laag land. De Delta is natuurlijk altijd laag.
1: Zie je dat schip daar doorheen varen. Ja.
0: Hoewel het natuurlijk ook belachelijk is. Want als je door de Mississippi heen rijdt, dat is de derde wereld. Dan denk je van, een van de rijkste landen, of het grootste, machtigste land van de wereld. En dan zie je dus, dat is echt de derde wereld. Dat is, zover is het hier nog niet, hè? Ja. Maar ik heb wel het idee dat Amerika altijd, dat men hier wel achter Amerika aanhobbelt. En zo.
1: In alles.
0: En dat die tweedeling ook, want als je daar ziet dat het 30 miljoen beneden, het komt fiets eraan.
1: Hoi.
0: Dat er 30 miljoen onder de armoedegrens leven, dan is dat natuurlijk.
1: En 40 miljoen niet verzekerd zijn tegen ziektekosten. Ja.
0: En dan krijg je zo'n bimbo als Bush, die daar aan de regering komt. Daar hou ik helemaal van, die overal tegen is. Dus ik noem hem eigenlijk Mr. Ignorance.
1: Ja, ik noem hem de killer van Texas.
0: Ja, against the Native Americans, against the black community, against death penalty en al die. Maar goed, we hebben het over Nederland.
1: Ik ben een keer een paar jaar geleden in Birmingham geweest.
0: Daar ben ik geweest.
1: Een poos geleden.
0: Get him, Dan.
1: En het is echt, jongen, als je daar die verhalen nog hoort over hoe de Martin Luther King met zijn demonstranten is neergeslagen, geknuppeld. Dat is ook die Baptist Church, weet je wel, die vier kinderen zijn omgekomen bij zo'n racistische bomaanslag.
0: Ja.
1: Het is werkelijk onbeschrijfelijk. En dat is dus nog, dat is jaren 60, hè, waar we het over hebben. Dus dat is een kwart eeuw geleden.
0: Ja, dat is
1: nog
0: niet zo,
1: een beschaafd
0: land. Niet zo echt lang geleden, ongeveer anderhalf jaar geleden, dat ze nog kerk in de brand staken in Mississippi.
1: Ja.
0: Ik heb een liedje over geschreven, dat heet I Don't Wanna Be Black in Mississippi. En het einde is van I Don't Wanna Be White in Mississippi. Omdat het onze verantwoordelijkheid was. That's why I don't wanna be black in Mississippi.
1: Ja.
0: Maar als wij niet oppassen, dan verzeilen wij in dezelfde situatie.
1: Exact in dezelfde situatie. Ik ben er vast van overtuigd. Dat is ook de reden waarom ik een paar keer in Amerika geweest ben. Omdat ik inderdaad denk dat we niet in een glazen bol hoeven te kijken. Om te kijken of we over 5 of 10 jaar uit zijn gekomen. Maar dat als er niks verandert, dan kun je dat nou in Amerika zien. Want dat is ook zoiets, hè. Zo'n Gore bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En Clinton. Daar hebben wij hier in Nederland het idee van. Dat zijn sociaaldemocraten. Dat zijn progressieve mensen. Niet dus.
0: Nee,
1: die Gore is ook voor de doodstraf.
0: Ja.
1: Alleen die heeft het geluk dat hij geen governor was.
0: Ja.
1: Dus die heeft nooit de doodsactes hoeven te tekenen. Ja. Wat Bush wel moest in Texas. Maar hij is ook voor de doodstraf. Net als Clinton trouwens. En als je ziet, er staat toevallig deze week in De Groene een heel goed verhaal over het record. Dus de erfenis van Clinton. En dan zie je dus dat de inkomensverschillen alleen maar enorm zijn toegenomen in de Clinton-era.
0: Ja.
1: Dat de gezondheidszorg erop achteruit is gegaan. Volkshuisvesting op achteruit zijn gegaan. Dat de salarissen, dus de modale salarissen, zijn achteruit gegaan in plaats van vooruit. 90% van de economische groei, en dat is echt booming, hè, de Amerikaanse economie, is gegaan naar de 1% rijkste van de bevolking. Ja. Dat weten wij hier allemaal niet. Ik zat van de week afgelopen zaterdag bij Spijkers met Kop met Felix Murders. Nou, dat is toch een slimme jongen.
0: Ja.
1: Hij zei, Jan, je vergist je, want Gore is tegen de doodstraf.
0: Nee,
1: Gore is voor de doodstraf.
0: De democraten in Amerika die zijn veel minder progressief als...
1: En zeker in het zuiden.
0: Ja.
1: Daar hebben ze... Wallace, dat was een democraat. Die was governor van Alabama in die tijd.
0: Hele slechte man.
1: Hele foute man,

0: Crew James.
1: Yeah.
0: Don't hold your head so high, baby.
1: I think we got it.
2: Ja, ik ben 48, Harry.
3: Ja, maar ik ben al 59, dus.
2: 59?
3: Ja.
2: Harry toch? Het is je niet aan te zien, jongen.
3: Soms word ik wel eens wakker, maar oh, verrek, ik ben al zo oud. Jeetje. Niet aan denken.
2: Nog 6 jaar, ouwe.
3: Ja. Niet aan denken. Sean Connery zei het al, dus een gooi draag aan het denken, dan is het fout.
2: Ja.
3: Weet je wel. Maar, nou ja, ik bedoel, je moet er wel achter staan wat je doet. En zolang je daar plezier in hebt, dan moet je het doen. Als je het niet meer van harte gaat, moet je wegwezen, vind
2: ja,
3: ik.
2: Ja, moet je wegwezen, moet je plaats maken voor een ander.
3: Ja.
2: Maar wat is nou ouderdom, Harry?
3: Ja.
2: Wat is het nou?
3: Mijn opa
2: zei... Je zegt, je mag er niet aan denken.
3: Mijn opa die zei altijd... Het was een oud Drentse vrouw, die zei... Mijn jong, de duvel is oud.
2: Ja, de duvel is oud, ja. Ja. Maar wat is dat nou? Ik ken mensen die zijn in de 20 en die vind ik al oud.
3: Ja, absoluut, absoluut.
2: Die hebben alles al bereikt. Die hebben een fantastische vrouw. Fantastisch werk en een fantastisch huis met een fantastisch bankstel. En gaan naar een fantastisch oord op vakantie. Die hebben niks meer te wensen, joh. Die zijn klaar met het leven. Dan zijn ze 25.
3: Ja.
2: Maar ze hebben eigenlijk nog niks ontdekt in het leven. Dat is de rare paradox.
3: Ze zetten mooie huizen neer.
2: Ja, die zijn af, maar ze moeten nog beginnen.
3: Ja, maar het raar is dat ze er nooit in wonen. Want ze zijn constant met z'n tweeën aan het werk.
2: Ja.
3: Ze zitten er nooit in. Ze zitten er nooit in.
2: Dan hebben ze een tuinman voor het groene gras.
3: Ja.
2: En een... pas op.
3: Ja.
2: En een juffrouw voor de kinderen.
3: Ja.
2: En een wasserij voor de was. En heb je ook nog iemand die de ramen komt lappen. Ja, dat is wat wij noemen de homo economicus. Ik ben meer voor de homo universalis.
3: Ja.
2: Die alles doet. En veel probeert te kennen van het leven.
3: Ja, ja.
2: Maar als je nou terugkijkt, Harry, hè?
3: Ja.
2: Dan heb je toch ook wel wat gepresteerd, toch?
3: Ja, dat gesprek had ik pas geleden met Rutger Kopland, de dichter. Dat vroeg ik ook aan hem, hoe hij daarover dacht. Van, is het nou nooit dat je denkt, dat je zegt van, viel het niet tegen of zo? Weet je wel?
2: Ja.
3: Nou ja, ik heb wel eens het idee dat ik soms iets te lui ben geweest. Dat heb ik ook tegen hem gezegd, maar aan de andere kant vind ik het ook wel goed zo. Ik bedoel, in ieder geval heb ik niet altijd aan die red race mee gedaan. En dat vind ik ook wel belangrijk.

0: We lopen nu binnen bij de kapel van broeder Everardus. Beter bekend als het Brugge van Megen. Mijn moeder ging hier ook altijd naartoe. Op de zomerdag fietsen we hier naartoe. Hier zijn we nou. En hier ligt broeder Everardus Witte. Zo heet hij geloof ik, opgebaard. En altijd liggen er hier briefjes. Oh, die zijn nou net weggehaald. Die liggen tussen zijn handen altijd briefjes van mensen die een of andere wens hebben of de dank uitspreken. En er zit altijd een verhaal achter dat je denkt, kijk, dat is weer dat anonieme lijden, weet je wel. Van mensen die desperaat zijn, hulp zoeken, steun zoeken. En met die mensen, daar heb ik wat mee.
1: Ja, ja, in die zin, ja.
0: Die eenzaam zijn, die het ook allemaal niet meer weten. En die,
1: dat is dan troost.
0: Dat is troost voor die mensen, ja. En dan vooral de hoop, hè. Ja. De hoop dat Witte Everardus iets kan doen voor ze. En die hoop houdt ze weer op de been.
1: Kazantzakis bij Heraklion. Die heeft dat graf daar. En daar komen ook allerlei mensen. Maar daar staat
0: is dat die dichter?
1: Ja, de dichter, schrijver en filosoof.
0: Ja, ja, ja. Ik heb daar een t-shirt gekocht met een heel belangrijk citaat
1: hoop,
0: van hem. Over
1: ik hoop
0: vrijheid.
1: Niet, ik hoop niet. Ik vrees niet. Ik ben vrij.
0: Juist, dat. Precies, ja.
1: Naar aanleiding van hoop en zo.
0: Ja. Ik vrees niet, ik hoop niet, ik ben vrij. Ja, precies. Dat heeft die Griek mij nog uitgelegd wat dat betekende. En wat die man betekend had voor de Grieken. Ja. Ja. Hij heeft ook een heel beroemd stuk geschreven. Is dat Soba de Griek?
1: Soba is van hem. En, Last Temptation of Christ. En Christ Recrucified of zo.
0: Ja.
1: Ik heb bijna alles van hem. Ja. Report to Crego. El Crego, die komt ook. Ja. De Griek komt
0: daar ben
1: ook
0: ik geweest.
1: Van, komt ook van,
0: met de motortje ben ik er naartoe geweest. Naar de geboorteplaats van Crego. Ja. De Griek, ja. Maar het leven zou ik geen illusie willen noemen. Jawel?
1: Een illusie.
0: Het leven een illusie. Ik heb bij illusies veel. Nee. Het harde bestaan is toch moeilijk als een illusie te omschrijven. Het recht op geluk, dat is een illusie. Dat is het punt. En er zijn veel mensen die eraan ten prooi vallen aan die waangedachte van dat ze recht hebben op geluk.
1: Ja.
0: En dat is niet zo. Maar dat is toch de blues, the good man feeling bad?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus,
1: ja, maar de blues heeft iets ambivalents in zich. Omdat iedereen het slecht had en met elkaar daarover ging. En dan kwam men bij elkaar en dan
0: hadden ze het goed.
1: Dan kan er toch nog iets positiefs
0: uit. Ja, precies.
1: Want John Lee Hooker heeft. Er is een biografie. Maar dat heb ik al een keer gezegd. Daar zegt hij van. Where the blues ends, the boogie begins. Zo van als we met elkaar gesproken hebben en het verdriet is eruit, dan begint het feest.
0: Ja.
1: Ja. Dat is toch ook mooi, dat is een mooie zin.
0: Maar sowieso in de solidariteit en in de samenwerking hebben mensen die het slecht hadden het altijd goed gekregen.
1: Ja, dat is wel.
0: Dat is zo. Ik bedoel, in die solidariteit zijn mensen altijd optimistisch en
1: in die zin
0: goede
1: is het,
0: zin
1: en in die zin is het geen illusie.
0: Nee.
1: Ja. Dit is ook wel heel mooi, hè? Dat heb je dus bij ons niet. Waar je zo even kunt binnenlopen.
0: Ja.
1: Bij ons kun je. Ik kan wel naar de. Ja, de kerk bij Hoes gaan, maar ja,
0: Ja, maar stilte is eigenlijk niks anders dan wat blijft er bij de stilte over, dat is jezelf.
1: Ja.
0: En eigenlijk is dat angst voor zichzelf. Ja. Mensen denken wel eens dat dat bij mij zo is, omdat ik zo jachtig leef. Dat ze denken, van, ja, hij leeft zo jachtig omdat hij durft niet na te denken over zijn eigen verleden en zijn toekomst. En het is een vorm van verdringen, ja. Dat denk ik ook wel. Maar ik heb juist helemaal geen probleem met de stilte. Dat is dan weer het rare ervan. Tenminste, zo'n wandeling over de dijk die we net al met z'n drieën gemaakt hebben, niet in stilte, maar meestal doe ik dat dus in stilte. Maar, nee, ik. En muziek is ook, natuurlijk ook een vorm van stilte.
1: Ja.
0: Ik bedoel, muziek luistert u toch vaak alleen. Het is ook een vorm van isolement en ook een vorm van zelfonderzoek. Want waarom raakt de ene muziek je nou wel en de andere niet? Dat zegt iets over jou, iets over die muziek, maar ook over jou.
1: Ja, ja, ik vind muziek luisteren en muziek maken vind ik allebei even interessant. Ik bedoel, ik luister ook heel veel naar muziek, dus ik ben er altijd muziek aan. Maar niet de muziek die ik zelf maak, dan is het toch ook wel Bach en Mozart en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar ook jazz hoor en blues.
0: Ken je iets van Monteverdi of niet?
1: Ja. Ik heb,
0: dat is mijn grote liefde.
1: Monteverdi heb ik zelfs Ik heb a cappella gezongen mis of zoiets van hem.
0: De Vespers, de Maria Vespers.
1: Dat
0: is het mooiste wat er gemaakt is.
1: Er staan een aantal andere dingen op van, god, hoe heet het nou weer?
0: Kijk, wat mij zo fascineert is, dat is 400 jaar oud, hè, Monteverdi. L'Orfeo, de opera's die hij gemaakt heeft. Orfeo, trouwens de eerste opera die ooit geschreven is. Hij heeft ook allerlei liefdesliederen gemaakt. Hij heeft de fantastische Maria Vespers geschreven met prachtige koren. Wat mij zo fascineert is dat die muziek mij zo bekoort, zo raakt ook. Maar dat het desalniettemin 400 jaar geleden is. Dat betekent dat er dus een constante is.
1: Ja.
0: En daar zouden mensen het hoop aan kunnen ontlenen. Als we die constante onder woorden kunnen brengen. Kunnen formuleren. En dat is voor ons van elkaar zo'n wonder. Dat is dat. Kijk, ik moet het maar heel beperkt van het woord hebben. En het woord kan niet alles. Ja, in gedichtvorm. Maar een politicus die gedichten gaat voorlezen, dat kan wel. Maar ja, meestal ben je met hele platte zaken bezig en kom je aan de wezenlijke dingen niet toe. In de dagelijkse politiek dan. Ik probeer er zelfs zoveel mogelijk van weg te blijven. Maar wat hij kan doen is veel meer. Hij gebruikt ook het woord, maar altijd poëtisch. Maar daarnaast is de muziek ook nog iets wat toevoegt. En dat vind ik magie bijna.
1: Ja, dat is het ook.
0: Mysterieus.
1: Dat heb ik ook gezegd. Dat is mijn credo eigenlijk ook. Muziek is het laatste geheim. Laat het zo blijven. Ja. Probeer het niet uit te zoeken, maar ik vind het toch niet. Dus.
0: Nee, als je het onthult, dan krijg je ABBA-muziek.
1: Ja, maar het is een geheim, het is een healer ook. Het einde van de dijk komt in zicht. Wij gaan nog even verder, maar ik wou Jan Marijnissen uit Os. En de Tweede Kamer hoeven we eigenlijk als niet te noemen, maar dat weet iedereen al. Van harte bedankt namens de VPRO en Radio Drenthe voor dit gesprek.
0: Jullie bedankt. Ik vond het een aangename en leuke conversatie.
2: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues, in het gesprek met Jan Marijnissen. Die muziek was van QB and the Blizzards, Things I Remember, van Dire Straits, Tunnel of Love, van Sonny Terry, Crow Jane, en een stuk van Monteverdi, een Vesper, Della Beate Vergine in de uitvoering van het Ensemble Vocal de Lausanne en het Barok Instrumental Ensemble onder leiding van Michael Corbas. We gaan verder op pad met Harry Musquet, Harry's historie. En daarvoor gaan we dit keer naar een stille plek, een plek van bezinning, het Ballenhoorveld.
1: We staan hier, als natuurliefhebber, staan we hier aan de noordoostkant van het Ballenhoorveld. Het Ballenhoorveld is een enorm groot gebied met woeste grond. Ik denk dat nog wel zo'n 500 hectare is. En we staan hier bij een apparaat wat hier neerzet is door het Staatsbosbeheer. En daar kun je het grondwaterpeil kun je daar dan op aflezen. Dit is een kolom die waarschijnlijk op druk werkt. Hè? En dan zie je dus rood. Nou ja, rood is dus niet goed. Dan zie je een stukje geel, dat loopt over naar groen. En dan krijg je groen, er staat min 100 en dan loopt het op naar min 50. En het stiet nu ongeveer op min 25. Dus dat is natuurlijk, dat grondwaterpeil is hier dus hoog. Dat is dus goed. Want Drenthe was dan, ondanks al die regen, ja, het klinkt een beetje raar, was toch aan het verdreuken. Hè? Maar dit gedeelte, dit hier, daar heb dus een... Nou, dat is het grondwaterpeil dus goed. Nou, het gebied aan zich. Dat is natuurlijk een prachtig gebied. Dit is de kant van de noordoostkant van Ballo. Aan de andere kant de S van Ballo. Nou ja, dit is het gebied waar ik altijd heel veel lopen heb. Het Ballenhoorveld is ook eigenlijk is het een heel oud gebied. Je kunt, als je daar aan de andere kant inloopt, dan kun je ook wel zien dat vroeger een wegloop met van de weg naar Groningen eigenlijk. Die kwam over het Ballenhoorveld. En dan praten we natuurlijk over eeuwen terug. Maar hier aan deze kant
3: kun je wel zien, het loopt daar helemaal op. En hier kun je precies nog de kerk van Rollen zien, zo de, tussen het holdeur. Precies rechts, zo de Jacobuskerk, kun je daar zien. Maar het is een heel mooi gebied waar eigenlijk van alles nog is. Jeneverbesbossen, zaadverstoeving, veen. Dus met het hoge water komt ook meteen het veen weer terug en zo. En aan de andere kant heb je de Slokker, dat is ook een heel mooi gebied. Daar loopt het dan leeg af, zou ik maar zeggen. Nou, richting naar Anderen en zo. En je hebt dus een. Je hebt dus meerdere soorten van zandverstuving daar. En ook bosjes met alle dennen en zo, die zie je ook staan. Dus het is een heel variabel gebied. De groeit ook van alles. En dus vroeger zat er ook. We hebben er vroeger veel adders aantroffen. Ik weet niet hoe dat nou zit. Zoveel loop ik daar nou niet meer. Maar. Nou, er zat ook veel wild. Ik weet niet, de wildstand is natuurlijk wel achteruit gegaan in Drenthe. Tenminste, zeker de laatste 20 jaar. Het enige wat eigenlijk meer worden is binnen de roofvogels, dus de buizers en ook de vossen, dat is ook wel toenomen. Maar ja, die hebben geen natuurlijke vijand natuurlijk, dus die kunnen gang gaan. De rest, de knien en de hazen en ook de fazanten en de patrizen, dat is allemaal minder worden. Ja, ik ben altijd een natuurmens geweest. Ik vind de natuur is. Dat is een soort van vriend. Een heleboel mensen die bent. Ik heb wel eens mensen uit het westen kwamen die op Ballerij liep die bang waren van de stilte. Maar ik vind het een soort van vriend waar ik dan doorheen loop en zie van. Boom, dat ben eigenlijk je vriend. Ja, het klinkt allemaal een beetje idealistisch misschien, maar zo is het niet. De dieren om ernaar te kieken vind ik mooi. Ik heb ook vaak een kieker bij me. Ik weet een klein beetje van vogeltjes af. Er zijn lui die weten veel meer vanaf. Maar ik heb zomers in de tuin heb ik ook soms wel eens. Ik had vorige zomer, of vorige winter eigenlijk ook. Nou, ik voer altijd en daar heb ik toch wel. Daar heb ik toch wel zeker de 24 marken. Of tenminste verschillende soorten merken. Had ik in de tuin. En. Ja, ik vind het. Kijk erin. Kijk, er giet erin. Buis het, zie je? Mooi, hè? Zit vaak in het oude hold. Af op paaltjes, zie je ze. Ja, kijk, en daar bent een hele boel van. En dat wil nou wel. Je hebt nog geen strenge winters, dus er is nog wel een beetje voer. Maar als het dan heel streng wordt, dan wordt het ook moeilijk voor die buizen. Dan blijven de sterken die blijven over. Zo werkt het natuurlijk ook een beetje.

had a knife to put me down. Lord, have mercy.

0: she had a knife to put me down.
1: En, je zit hier tegen stroom de landschap van de Drentse Aa natuurlijk. Waar we met een paar gasten in dit programma ook al eens een keer over hadden. Met Bernd Groen en met Rutger Kopland, de dichter. Het is een geweldig mooi gebied. Kijk, hier heb je op een gegeven moment ook nog even zo'n oude bedding lopen. En dat kronkelt hier maar langs. Kijk, je kunt hier ook wel zien dat het een oud gebied is. Je kunt aan de vorm van de boom vaak zien dat het oud is. Weet je, wij lopen nou niet op Ballorij, we lopen nou aan de rand van Ballorij. Kijk, en daar heet het Lonerdiepje eigenlijk, zou ik maar zeggen. Maar kijk, hoe mooi dat kringelt. En hier kun je van die oude bedding zien. Kijk, hier heb je ook. Aan deze boom kun je precies zien dat het een heel oud holte is. En vaak als je huls ziet groeien en dat soort dingen, lager begroei ik, dan weet je ook wel ongeveer wat. Kijk eens, wat vlucht daar nog weer? Klik wel specht. Ja, vorige keer had ik hier ook nog de grote bonte specht geregeld in de tuin. De natuur is voor mij een soort van evenwicht. Want de natuur die houdt zichzelf in evenwicht en de mensen die waren vroeger ook duidelijk een onderdeel daarvan. Ik bedoel, ik vind het prachtig om op een gegeven moment, als je in Amsterdam speelde hebt of zo, zou ik maar zeggen, en je maakt vrij stevige muziek, om dan gewoon eens even als tegenwicht in de natuur te lopen en rust om je toe en geen oude hoer aan je kop en zo. En dat verzorgt bij mij dan weer een stukje evenwicht. En zo kijk ik dan, zo loop ik dan en liep veel op Ballorij. Tegenwoordig is meer een andere steen, misschien dat we daar zo meteen naar heen komen. Kijk, Gommersveen en zo. In de boswachterij Grollo, dat is ook een beetje een dergelijk gebied. Dat ben ze ook helemaal aan het activeren, zou ik maar zeggen. Staatsbosbeheer heeft daar een weg opgebroken, daar is een brug door het veen heen komen. En dat wordt weer allemaal, zoals vroeger, wordt ook een stiltegebied, zodat de dieren ook wat minder opjaagd worden. Hè? En dat ligt dan weer tegen het gebied aan van die radiotelescoop. Dus je krijgt daar een heleboel dingen daar weer, die er niet meer waren. Want ja, er wordt zoveel land wat er in cultuur gebracht. Mensen gaan er met trekkers overheen. Er zitten veel meer mensen zitten in de bossen tegenwoordig. En ook in het veld. Ze hebben daar bijvoorbeeld op Ballorij weer zo'n veel mensen met van die modelvliegertjes. Nou, die maken ook een koppel lawaai. Nou ja, vroeger zat het leger daar. Het is ook nog van defensie, meen ik. Maar het is wel opgesteld voor het publiek. Dus je kunt daar een prachtige wandeling maken. Ja, het is een uniek gebied, Ballorij, vind ik wel. En aansluitend ook aan die essen van Ballo op Rolde. Er zijn echt nog van die hele mooie essen. Waar ze gelukkig niks aan mogen doen. En dat is nog, dat is eigenlijk wel beschermd. Ik ben pas geleden nog, heb ik nog een trede onthuld in het Theater van de Natuur bij Sellingen. Dat is een monument opgezet door een Amsterdamse kunstenaar, Netten. En in die treden worden elk jaar wordt daar een gedicht onthuld. De eerste die dat deed was Kees Stip en de tweede was ik, geloof ik. En ik heb daar een stukje van een sequence, een gedeelte van een liedje van mij, van een tekst van mij, van The Big Sleep, is daar in die stenen trap geslagen. Nou ja, dat gaat min of meer over dat men uitverkoop aan het houden is. Hè? Wat qua natuur betreft, qua delfstof en qua alles. Nou ja, en als dat. En je merkt het wel, aan het klimaat ook. Het heeft laatst niet veel meer rekening nog eens 2 jaar terug. En het gaat natuurlijk slecht. En de mensen weten dat eigenlijk al lang. Maar op zo'n klimaatconferentie doen ze er ook niks aan. Want dat gaat toch allemaal weer over het geld. Het korte termijn ding. Nou ja, straks valt er niks meer te verkopen. Valt er niks meer uit de grond aan. En dan gaat het hele zaakje eraan. Nou, dan, eigenlijk zou je erover moeten huilen, maar ik denk dat ik er lachend bij sta, want ik wist het al lang. Maar men wil toch nog lusten, dus ja, het is een beetje navrant, maar ik moet er ook wel om lachen, want de mensen worden zo vaak gewaarschuwd. Maar ja, ze laten andere dingen laten ze gewoon voorgaan. En dat is meestal gewoon, gaat het over geld en over meer. En dat is nou juist de dood in de pot op een lange duur, denk ik.
2: En dat was Harry's Blues voor vandaag. Harry's Blues wordt gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: Reckless was het laatste album van bluesgitarist Luther Allison voordat hij overleed. En het leverde hem nog een W.C. Handy Award op. Luther Allison, Low Down and Dirty.

Luther Allison, Lowdown and Dirty. Merle Haggard vertolkte de stem van blank rechts Amerika met teksten over langharig tuig, drugsgebruikers, The Love Generation en Flower Power. Maar later zou hij een cultheld worden. Merle Haggard. Are the good times really over?

Merle Haggard, Are the Good Times Really Over? Coco Taylor was de Queen of the Blues in Chicago en in 2000 maakte ze het album Royal Blue met B.B. King, Cab Moe en Kenny Wayne Shepherd. Coco Taylor, Ernestine.

Coco Taylor, Ernestine. Tammy Wynette had twee wereldhits, Stand By Your Man en Divorce. En die nummers zijn grijs gedraaid door de radiostations. En daardoor vergeten we vaak dat ze veel meer mooie tearjerkers opnam. Tammy Wynette, Your Good Girl's Gonna Be Bad.

Tammy Wynette, Your Good Girl's Gonna Be Bad. Son Seals was de held van de Southside in Chicago en daar stroomden de bluesclubs vol zodra hij er optrad. Dit komt van het album The Son Seals Blues Band. Son Seals, Cotton Picking Blues.

Sonseals, Cotton Picking Blues. Dolly Parton vertegenwoordigde de American Dream. Het arme meisje van het platteland trok naar de grote stad en daar werd ze een wereldster. En terecht, want ze zingt geweldig. Dolly Parton, Here You Come Again.

Dolly Parton, Here You Come Again. Magic Slim opereerde ruim 30 jaar met zijn trouwe begeleidingsband The Teardrops vanuit Chicago. En dat duurde tot het moment dat Magic Slim overleed. Dit komt van zijn album Raw Magic. Magic Slim, Mama, Talk to Your Daughter.

Magic Slim, Mama Talk to Your Daughter. Waylon Jennings is eigenlijk nooit een echte countryzanger geweest. Hij begon als basgitarist bij Buddy Holly en vervolgens maakte hij carrière in Nashville met een geheel eigen stijl. Hij had geen snik in zijn stem en hij had toch succes. Waylon Jennings, I'm a Ramblin' Man.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Love is an Army van Geneva Magnus is het album van deze week. In 1986 verhuisde Geneva Magnus vanuit Detroit naar Los Angeles en daar werd ze ontdekt door producer Colin Linden. En in 2009 werd ze gekozen tot beste blueszangeres in Amerika. Geneva Magnus, Tell Me.

Geneva Magnus, Tell Me. James Cotton was eerst de mondharmonica-speler van Howlin' Wolf in Memphis en vervolgens van Muddy Waters in Chicago. Dit komt van zijn soloalbum High Compression met pianist Pinetop Perkins en gitarist Magic Slim. James Cotton, 23 Hours to...

James Cotton, 23 Hours Too Long. John Denver oogde weliswaar als een ideale schoonzoon, maar hij was aan de drank en aan de drugs. En hij vloog zichzelf onder invloed van alcohol met zijn privévliegtuig te pletter op de kust van Californië. Maar het is en blijft een uitstekende singer-songwriter. John Denver, Take Me Home, Country Roads.

John Denver, Take Me Home, Country Roads. Fenton Robinson maakt blues met soul-invloeden. Dat noemen ze blues soul in Amerika. Maar hij is altijd een B-artiest gebleven. Dat is eigenlijk vreemd, want het is een goede gitarist. Een smaakvolle zanger en hij schrijft uitstekende nummers. Fenton Robinson, I Hear Some Blues Downstairs.

Fenton Robinson, I Hear Some Blues Downstairs. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Martin Vullen deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. Dwight Yoakam, dat is de rockabilly-ster uit Los Angeles. Hij werd daar ontdekt door gitarist-producer Pete Anderson. Maar toen Dwight Yoakam bij Pete Anderson wegging, was het ook een beetje gedaan met zijn carrière. En de laatste tijd duikt hij steeds vaker op als acteur in films en lijkt zijn muzikale carrière aan maar een beetje bij te hangen. Dwight Yoakam, A Thousand Miles From Nowhere.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Je moet goed gebekt zijn. Je moet een vlotte babbel hebben. Ja. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan. Maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn. En die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown. En die draait zo nu dan ook nog eens een leuk muziekje. Ja. Wat je al kent.
3: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Musquet met zijn gast op pad giet. We moeten praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer voert het pad naar Jistemar. Oostermeer, een klein plaatsje tussen Drachten en Bergen. En hij praat met een man die in Amsterdam geboren is, in Den Haag woonde en op heden in het Gooi, maar die zijn wortels in Friesland heeft. Een man die alles te maken heeft met radio en met muziek. Met de VARA en de VPRO. Met Truck, met Nashville, met Moondogs en met de gezamenlijke zenders Pezens en Moddergat.
4: Wim Bloemendaal, programmamaker, radiomaker bij de VPRO. Vroeger ook natuurlijk bekend van radioprogramma's zoals Nashville. En ook auteur afschrijver van artikelen in Hitweek, later Aloha denk ik. Wim, waar lopen wij hier?
5: Jistemar. En voor de niet-Friezen, ja, eigenlijk moet ik zeggen, voor iedereen is het tegenwoordig Jistemar of Jistemar. Maar oorspronkelijk was dit Oostermeer. Maar die naam is verdwenen. En ik vind dat ook wel terecht.
4: Jullie komen toch oorspronkelijk uit Den Haag, dacht ik?
5: Nee. Ik ben in Amsterdam geboren.
4: Je bent in Amsterdam geboren?
5: Ja. Maar daar heb ik maar heel kort gewoond, want toen brak de oorlog uit. En mijn vader en moeder kwamen alle twee uit Friesland.
4: Die kwamen allebei uit Friesland?
5: Ja.
4: Nee, ik ben in de war met Jan Tittel. Die is in Den Haag geboren.
5: Ja.
4: Ook jou niet onbekend natuurlijk.
5: Nee, ik heb lang in Den Haag gewoond. Dus wat dat betreft heb ik met Jan Tittel leuke gesprekken gehad over verborgen tramlijnen in Den Haag, waar ergens een tram gelopen zou hebben en waarvan hij zei, als je nou daar in die achtertuin gaat kijken, dan vind je daar nog de sporen waar die tram gelopen heeft. En dat waren altijd de meest leuke gesprekken die je met Jan kon hebben.
4: Ja, want jij bent ook een beetje jij bent ook een treinenliefhebber. Trouwens, je hebt wel meer liefhebberij. Natuurlijk ook de muziek.
5: Ja.
4: In de eerste plaats neem ik aan. Maar jij vertelde ook een prachtig verhaal zo straks in de wachtkamer van het station in Meppel over fietsen, waar jij ook heel veel van af weet. Een verborgen kant van jou. Dus.
5: Ja, ach kijk, het rare is dat je in Nederland zou veronderstellen dat mensen hier wat meer belangstelling zouden hebben voor toch wel een traditioneel Nederlands vervoermiddel. En dat is eigenlijk nauwelijks het geval. En ik vind het, ja, fietsen vind ik leuk. Vooral als je de ontwikkeling van de fiets ziet. En ja, op een bepaald ogenblik ben ik ermee begonnen. En de allereerste fiets die ik toevallig te pakken kreeg was een fiets met kandanomdrijving uit België. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En toen dacht ik van, dat is mooi, dat is grappig, daar wil ik wat meer mee. En inmiddels heeft die verzameling zich uitgebreid tot grote schrik van mijn vrouw. Want die ziet langzamerhand het huis in een rijwielstalling veranderen.
4: En treinen, dat hoorde ik van Han Reiziger in een interview waar wij eerder gedaan hebben met hem op het station te Baren. Gaat jouw belangstelling ook naar uit?
5: Ja, maar dan alleen maar treinen in Frankrijk. Omdat de Fransen, dat heeft ook een aantal historische oorzaken, hebben veel verschillend materieel gehad. En met name de stoomlocomotieven. Elke keer als de Fransen weer mot hadden gehad met de Duitsers, en dat was in 1918, was het het geval na het aflopen van de Eerste Wereldoorlog, dat ze het Duitse materiaal hebben gehouden, bijvoorbeeld in de Alsaas en de Lotharingen, en dat het na de Tweede Wereldoorlog weer gebeurd is. En dat je dus, als je dus Frans Franse treinen bekijkt, dat daar dus niet alleen Franse locomotieven reden, Duitse locomotieven. Ze importeerden ook uit Amerika locomotieven en ze importeerden ook uit Engeland locomotieven. Dus je krijgt een scala van wat er eigenlijk in de hele wereld aan locomotiefbouw werd gedaan. En dat vind ik interessant.
4: Ja, jij komt er nog wel eens, zei je, de grote beurzen in Parijs en zo, want hier is niet zoveel, zeg je?
5: Nee, Nederlanders neigen of alleen maar Nederlands te hebben, of ze willen zo vreselijk graag die locomotieven hebben met die rode wielen. En de rode wielen, dat zijn Duitse locomotieven, en daar heb ik eerlijk gezegd niet zo heel veel mee.
4: De muziek, jouw programma Piersens en Moddergat,
5: ja, de gezamenlijke zenders Piersens en Moddergat.
4: Dat loopt ook alweer verschrikkelijk lang. Ik luister daar nog wel eens geregeld naar. Hoe zit dat eigenlijk? Ik hoorde jou iets zeggen over dat het naar een andere zender gaat misschien.
5: Ja, ik denk dat inderdaad. Ik weet eigenlijk wel zeker dat gaat gebeuren. Kijk, men heeft dus in alle wijsheid besloten om. En dat moet je dan tussen aanhalingstekens zetten.
4: Ik zal hier waarschijnlijk in moeten.
5: Niet in, die waren gewoon nieuwsgierig. Ja, hier is een microfoon nog iets bijzonders.
4: Ja, ja, ja.
5: In het Gooi is het dat niet. En ik denk in Assen ook niet. Maar goed. Waar waren we? We waren bij het feit dat programma verplaatst moet worden. Men heeft dus besloten, want we hebben een coördinator die gaat over 1 en 5. Dat 's morgens tussen 6 en 7 1 en 5 moeten worden gecombineerd. En dat er tussen 6 en 7 nieuws moet zijn te horen. Dus iedereen.
4: Nog meer nieuws.
5: Nog meer nieuws, ja, want het gesproken woord in Hilversum wordt langzamerhand heilig verklaard. En dat betekent dus dat ik het veld moet ruimen. Ik vind het eigenlijk te gek voor woorden, want ik vind één zender die dat aanlevert, die dat nieuws aanlevert, op één, vind ik voldoende. En ik zie niet in waarom vijf nu plotseling, zonder dat er. Kijk, ik zou het aardig gevonden hebben als zo'n zendercoördinator, maar daar komt het dan in de regel niet van, eens een keer een telefoontje zou plegen. Ik doe 5 keer per week 's morgens tussen 6 en 7 een uitzending. Dan kan ik me toch voorstellen dat je een keer de telefoon grijpt. Maar blijkbaar ben je alleen maar een pionnetje op het grote bord. En dan mag met die pionnetjes geschoven worden van hot naar her. Nou, daar maak ik eigenlijk enorm bezwaar tegen, want ik vind dat incorrect.

0: ik luister ook natuurlijk geregeld naar de radio, want hoe je het ook wendt of keert, de radio is natuurlijk een prachtig medium. Ik bedoel, ik vind het nog altijd een stuk aantrekkelijker als de televisie. Vind jij dat, wat vind jij daarvan eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik ook. Want ik ben radio maar een hart en nieren. Ik zou er ook niet aan moeten denken. Ik heb me wel eens verstout, maar dat is al zo lang geleden dat het tot de jeugdzonde gerekend mag worden. Wel eens televisie gedaan, maar ik vind radio, dat is toch veel en veel aardiger. En ik hou ook van radio. Kijk, als ik naar televisie kijk, dan betrap ik me wel eens op dat ik toch, nou, heel vaak uitwijk naar BBC 2. En dat ik naar de BBC zit te kijken 's avonds, omdat ik denk dat daar dan weer een programma is wat ik toch wel plezierig vind om het gezien te hebben. Dat wil niet zeggen dat er geen aardige Nederlandse televisieprogramma's zijn. Maar inmiddels is dat zo'n raar woud geworden waar mensen niet meer weten waar ze terecht moeten. Het, zo ondoorzichtig wordt het. Plotseling na iets wat ik graag wil zien. Iets van een heel ander niveau waar ik absoluut niks mee heb.
0: Ja, ik heb hetzelfde. Ik krijg altijd een beetje de blues van de televisie in Nederland. Moet ik je eerlijk zeggen. Maar ik ben tegenwoordig al zover dat die commerciële mij. Als je naar de programma's kijkt, dat het. Maar, die kun je ook rustig overslaan.
1: Maar hoor. Kun je niet fijn dan. Je kunt toch uitwijken naar zo nu en dan naar Duitsland.
0: Ja, Duitsland.
1: Folkloristische Duitse programma's. Dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Als ik daar zo'n zanger voor zo'n zaal met handen klappende en sjouwkelende mensen zie zitten.
0: Slagers.
1: Ja, fantastisch. En dat gaat dan onder het mom van folklore.
0: Ja, ja.
1: Dat geniet jij daar niet van?
0: Ja,
1: dat mag ik graag zien.
0: Ja, wij zongen het vroeger altijd in de bus, hè? De Freddy Quinn, Heimatloos.
1: Ja, dat soort dingen bedoel ik. Ja. En vooral van die dames met die leuke jurkjes aan. Met die vroeg-randjes langs de luidtitten.
0: Maar de radio, jij hebt natuurlijk een enorme ervaring met de radio. Die programma's, die muziek die jij nou draait, dat komt eigenlijk uit alle windstreken.
1: Ja.
0: Hoe, ik heb het wel eens vaker aan je gevraagd, hoe kom jij daar aan?
1: Nou, dat is. Geen platenzaak is eigenlijk, ook als ik naar het buitenland.
0: Veilig voor jou?
1: Nee, ja, zodra ik in de verte maar een bordje zie wat lijkt op, dat zou een handel kunnen zijn waar ze plaatjes verkopen, dan ga ik daar zeker naartoe.

0: ben maar naast jou komen zitten.
1: Ja, het waait een beetje te hard. Dus wij zijn naar binnen gegaan. We zitten nu in Slans Welvaren. Een alcafé hier in Oostermeer. Waar waren we gebleven, Wim? Ik meen dat we het over de muziek hadden.
2: Ja, ik weet het waar we waren. Ik was in de Elzas en ik was op jacht naar platen. Hè? En dan kom je uiteindelijk in een kleine platenzaak en dan vraag je... En dat is wel vaker gebeurd, als ik daar goed over nadenk. Dan blijkt dus dat ze niets hebben van hun echte muziek uit die buurt. Hetzelfde is me gebeurd, notabene, op de Georgia Sea Islands. Ik hoef jou niet uit te leggen dat die muziek van de Georgia Sea Islands, dat het hele bijzondere muziek is, omdat in isolement blijft muziek vaker langer gehandhaafd.
1: Ja.
2: En blijft ook een beetje vrij van vreemde invloeden. En ik was zeer geïnteresseerd, ook in die muziek van de Georgia Sea Islands. Dat heeft dagen geduurd voordat ik erachter was wat ik moest doen. Ik ben er uiteindelijk in Amerika via de Chamber of Commerce achtergekomen en heb ik de man ontdekt die muziek maakte en die verkocht dan zelfs zijn cassettes. Ja, nou in de Elzas ging het net zo. Uiteindelijk terechtgekomen in de zaak waar ze wel iets hadden. Contact opgenomen met de betreffende artiest. Dat was René Egles. En dus wat meer laten komen toen ik inmiddels alweer thuis was. Ja, zo gaat het.
1: En hoe stel je zo'n programma samen eigenlijk?
2: Ik heb iets wat ik leuk vind. Hè? Waarvan ik denk van, hé, dat is heel, heel bijzonder wat hier gebeurt. En dan wil ik daar wat, de luisteraar wil ik daar naar laten luisteren. Maar dat associeert bij mij vaak ergens mee. Kijk, als ik een plaats vind waar bijvoorbeeld muziek op staat van, pakweg uit een periode dat er geëxperimenteerd werd met allerlei blaasinstrumenten. En dat is met name in de 19e eeuw gebeurd, zeker in het eerste deel. Daar kom je allerlei instrumenten tegen die al lang in onbruik zijn geraakt. Een offiklet. Wat is dat voor een soort instrument? Nou, dan hoor je dat en denk je, hé, dat is interessant, daar wil ik iets meer van weten. Dan kom je er ook achter dat er in die periode ook nog schuiftrompetten werden gebruikt. Want je had eigenlijk heel veel natuurinstrumenten. Al het koper was eigenlijk berusten op instrumenten zonder kleppen, zonder ventielen. En dan is het leuk. Dan gaan ze dus allerlei dingen doen om te zorgen dat ze er wat meer mee kunnen dan daarvoor mogelijk is. En iedereen vindt dus eigenlijk zijn eigen instrument uit. En dat, nou, dan heb ik dat. En dan denk ik, dat is leuk. Dat is een leuk onderwerp. Maar iedereen, dat weet jij ook als kind, denk ik dat jij ook tegen een trombone, een schuiftrompet gezegd hebt.
1: Ja.
2: Nou, en als je dan in zo'n programma kan laten horen hoe een schuiftrompet klinkt, en dat toch iets anders is. Nou, en dan kun je dus zelf zeggen, ja, maar een trombone is dus eigenlijk een heel ander instrument. En er is zelfs een bastrombone. En zo loop je dus even het koper door. En dat hoef je niet aan de hand van één soort muziek te doen. Je hoeft dus dan kun je bijvoorbeeld Kid Ory nemen. Ja, als trombonist of Jack T. Garden. Ja, precies.
1: Kid Ory, de oude jongen van Armstrong en zo.
2: Ja, exact. En zo ben ik dus bezig eigenlijk met associaties van, als het ware, de hak op de tak springend door de muziek te gaan.
1: Ja, want je ziet, ik was onlangs in Villa Betramca, dat waar Mozart dan Don Giovanni geschreven heeft. En
2: dank u wel.
1: Bedankt. En daar kwam ik. Dat is nu een museumpje. Ja. En daar zag je ook prachtige instrumenten. En de klarinet was vroeger heel anders. Ja. Dat was ook, er zaten maar een paar kleppen op. De rest was gewoon met je vingers moest je het afleggen. Dus in feite een moeilijker te bespeelde instrument. Want als je dat. En daar stond nog een hele oude klavertsimbel met twee klavieren van de firma Brenner uit Dresden. De enige in de wereld nog ongeveer. En dat vind ik dan leuk, omdat. Maar dat klinkt ook anders, hè?
2: Ja, daar gaat het dus in feite om. Als ik dus een cd, vorige week ontdekte ik een cd met de glasharmonica. Nou, het verhaal op zich vind ik wel interessant. Oorspronkelijk het idee hebben van als je een wijnglas nat met een vochtige vinger bestrijkt, dan komt daar een toon uit. Maar dat is tot instrument gemaakt en Mozart heeft er ook voor geschreven. En iemand die daar heel nadrukkelijk mee bezig is geweest met de uitvinding van het instrument is Benjamin Franklin. Nou, kijk, dat is dus leuk. Als je dus.
1: Links.
2: En dan heb ik dus, dan zie ik zo'n man. Dan heb ik een plaatje van die man. En dan zit hij achter een doos met allemaal bordjes. En dan die bordjes die draaien.

0: draaien dus. En die, daar gaat hij dus met een vinger overheen. En elke bord heeft zijn eigen toon. Maar het is inmiddels verder gegaan. Want dan heb je een ferrofoon. En dat
1: heb je er nog van gehoord.
0: Nou, dat is een soort. Dat is een, eigenlijk met een instrument wat een, bijna precies dezelfde klank. Maar dat berust op glazen. He, dus echt op ja, hoe zou je dat moeten zeggen? Glazen cilinders. Kijk, dat soort dingen, dat vind ik fascinerend van muziek.
1: Ja, dat vind ik. Maar jij belicht dan ook echt alles, hè, in het programma. Want jij, soms dan hoor ik ineens muziek uit Turkije. En dan hoor ik oude jazzmuziek uit Amerika.
0: Ja.
1: En soms hoor ik Portugese muziek.
0: Precies, ja. Nee, maar dat, ik vind...
1: Ga je er ook naartoe eigenlijk? Naar die,
0: nee,
1: landen?
0: Nee,
1: of,
0: dat zou enorm financieel...
1: Je neemt wel wat mee natuurlijk.
0: Financieel zou dat een enorme aderlating betekenen. Maar ik, wat ik zo leuk vind is dat je dat muziek moet niet... waar ik enorme hekel aan heb, dat is zending voor eigen parochie. Want als je een muziekprogramma maakt met alleen maar één bepaalde soort muziek, heb je natuurlijk hard kans dat je een heleboel mensen die dat fantastisch vinden, maar je tegelijkertijd stoot je een aantal mensen af die dat niet interessant vinden. En waar het mij om gaat, is dat degene die dus houdt van één bepaalde soort muziek, denkt van, maar verrek, dat is ook heel leuke muziek, dat heb ik nooit geweten. Dus eigenlijk mensen interesseren voor iets wat ze nog nooit gehoord hebben.

0: doe die oren eens open. Ontdek eens hoe aardig het is.
1: Maar waarom wordt die muziek altijd eigenlijk, om maar eens grof te zeggen, weggemoffeld op...
0: dat is duidelijk. Ja. Dat is duidelijk. Kijk, omdat...
1: Ik luister wel eens naar Jan Donkers.
0: Ja, precies.
1: Collega van jou.
0: Exact hetzelfde.
1: Een keer naar Mart. Spees, ja, draait ook wel aardige muziek.
0: Maar het is, waar gaat het om? Dat is niet grootste gemene delen muziek. En we hebben in Nederland besloten dat we 5 publieke radiostations hebben. 1, 2, 3, 4 en 5. 1, dat is voor het nieuws. 2, dat is de familiezender. God mag weten wat wij onder familie verstaan. 3 is de popzender. 4 is de klassieke muziek. En die mag dan eventueel ook nog iets aan jazz doen. Ja, en 5, dat is de opiniezender. Nou, ik vind dat...
1: Maar die zit wel op de middengolf.
0: Maar ik vind het een Amerikaanse manier van denken. Ja. Ik vind het zo ook daar. Daar heb je een rhythm and blues station. Ja. Daar heb je country and western stations. Wij zijn een heel klein klotenlandje. Ja. En ik vind dat je in zo'n klein klotenlandje moet zorgen dat je wat breder...
1: Maar ik heb me altijd afgevraagd waarom... waarom ze... in de populaire muziek altijd zoveel pul draaien. Want je kunt toch ook... andere muziek draaien. En als je daar de mensen mee opvoedt en daar veel van draait, gaan ze er automatisch ook van houden en kopen waarschijnlijk.
0: Ja, maar wij zijn opvoeders. Wij zijn opvoeders. Ja. We hebben een ideaal in ons hoofd. Maar denk je nou echt dat je, als je in Hilversum zou gaan rondlopen...
1: Dat is de easy way out, zeg maar.
0: Dat je mensen... Nee, mensen moeten goed gebekt zijn. Ja. Die moeten een vlotte babbel hebben. Ja. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan, maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn en die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown. En die draait ze nu dan ook nog eens een leuk muziekje. Ja. Wat je al kent.
1: Maar het heeft dus eigenlijk niks meer met muziek te maken.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: Nee.
0: Dat is de tragiek.
1: Ja, dat is toch wel raar. Dat...
0: En we wachten alleen maar. Wij zitten dus te wachten tot onze kop nog een millimetertje boven het maaiveld wordt verder uitsteekt. En dan wordt hij er afgeschoten.
1: Ja.
0: Men wil ons kwijt.
1: Ja. Maar ja,
0: somber, hè?
1: Ja, wat moet je hierop zeggen?
0: Daar kan je weinig meer op zeggen.
1: Dat is toch wel een somber vooruitzicht.
0: Ja, het is een somber vooruitzicht. En het heeft uiteindelijk, en dat is de tragiek, niks met de VPRO te maken. Nee, waar ik over praat. Dit heeft te maken met dat er zendercoördinatoren, dat er managers ergens in prachtig gestoffeerde kamers zitten. Die bedenken dit. En die bedenken dus dingen waar jij en ik nou niet zo erg vrolijk van worden. Nou, maar gelukkig hebben wij een behoorlijke voorraad cd's. Dus wij zijn niet afhankelijk van de radio. Maar de tragiek is dat die mensen die dus... Ja, ik krijg natuurlijk toch post. En mensen willen dan met name weten... Waar heb je dat gekocht? Dat wil ik ook hebben.
1: Ja.
0: Ja, maar dat ken jij ook.
1: Ja.
0: En dat blijkt dus dat er belangstelling voor is. Maar er is mij nooit gevraagd, bijvoorbeeld door de zendercoördinator... Mag ik eens een keer met je praten en kun je wat brieven meenemen? Wel, nee. Die man ligt tussen 6 en 7 ochtends nog op 1 oor.
1: Ja.
0: Achter de gebreide broek van moeder.
1: Weet je wel dat het programma er is? Ja, dat is toch ergens... dat is toch wel heel erg schrijnend, denk ik dan.
0: Ja, je moet natuurlijk erg oppassen dat je op een bepaald ogenblik... dat dit je creativiteit aantast. Dat je hier zo droef van wordt en dat het je zo depressief maakt... dat je zegt van, ja, voor mij even maar niet meer. Laat ik maar wat anders gaan doen.
1: Nee, ik laat me niet kisten.
0: Nee, maar wacht even. Nee, je laat je niet kisten, maar op een bepaald ogenblik eist dit gevecht.
1: Ja.
0: Of je nou daartegen die mensen vecht... of je vecht met jezelf tegen je depressie omdat je iets wil. Dat je op een bepaald ogenblik van dat gevecht moe wordt en zegt van...
1: Dat hoeft niet meer.
0: Want het zet geen zoden aan de dijk. Niet omdat het tegenover de luisteraar niet geen zoden aan de dijk zet. Want je blijft, hoe dan ook, blijf je je luisteraar... die wil je van die informatie blijven voorzien... omdat je denkt dat het waardevol is.
1: Ja, gelukkig heb ik het dan nog... Gelukkig maak ik dan nog muziek. Dus heb ik daar iets minder last van dan jou natuurlijk.
0: Ja.
1: Want daar kan je natuurlijk een heleboel rommel in kwijt. Ik bedoel, laat ik maar zeggen, dat ook een soort muziek werkt dan ook wel als een soort van Freud, moet je rekenen. Dat hoef je niet op de bank, maar je kunt het gewoon, wat je dwars zit, kun je eruit gooien.
0: Ja, ik ga dan even naar boven en haal een naafje uit elkaar.
1: Ja. Vandaar die andere...
0: ja, precies. Uitlaat. Ja.
1: Die burgers ENR van jou,
0: Ja, dokter Schreeuwwiel. Maar dat is niet, eigenlijk niet zo'n heel erg interessante fiets. Ik vind sommige fietsen die vind ik vele malen interessanter.
1: Ook wat vind je de muziek het meest interessant? Of de trainen? Of de...
0: Nou, ik maak nooit een keuze. Ik vind dat allemaal je naast elkaar moet je dat doen. Naast elkaar. Aan de ene kant moet je bezighouden met muziek. En dat is eigenlijk mijn vak. Maar als het mijn vak niet zou zijn, zou het nog steeds mijn hobby blijven. En daar is aan de andere kant zijn er de fietsen. En dan zijn er ook nog de Franse treintjes.
1: En heel vroeger schreef jij voor Hitweek. Zie je die jongens nog wel, zoals Willem? Willem woont toch ook in Bussum of zo?
0: Ja, Willem die loop ik wel eens tegen het lijf. En dan staan we altijd lang met elkaar te praten.
1: En Jan? Die zie je waarschijnlijk...
0: Nee, want Jan werkt natuurlijk op een hele ander tijdstip dan ik. En Jan
1: doet één, hè?
0: Ja, en die zie ik weinig. Maar ik weet wat hij doet en... Ja, ik draag dat soort dingen, maar dit soort mensen ook een warm hart toe. Omdat ze in feite staan voor diezelfde zaak waar ik ook voor sta.
1: Ja, voor de goede orde, we hebben het over Jan Donkers en Willem de Ridder.
0: Ja, precies.
1: Want anders gaan de mensen denken van, wie zijn Jan en Willem?
0: Een raar soort intiem praatje, Jester Maar.

0: Nederlanders die ontkennen hun eigen identiteit. En Nederlanders, ik denk dat het enige land is waar zo op een lachwekkende manier met het Engels bijvoorbeeld wordt omgegaan. Als het voortdurend gebruiken van de Bond voor het Vloeken is blij dat er minder godverdomme wordt gezet. Maar shit en fuck mag wel.
1: Ja,
0: dat is weinig principieel.
2: Ja. Daar was ik. Even denken hoor, waar ik... De bel haalt mij van mijn apropos. Als je nou terugkijkt en zo, ben je dan, ik bedoel, over een periode van, hoe lang zal het
0: leven? 1 december 1964 ben ik bij de omroep gaan werken.
2: Denk je dan van, het was leuk, of wat denk je dan? Heb je de blues ervan gekregen of zo?
0: Nee, ik ben toch over het algemeen wel blij, zeker de laatste jaren. Kijk, die slotperiode bij die andere omroepvereniging waar we tegenwoordig een gebouw mee moeten delen. Moet je even voorstellen dat je dat aan het eind van je carrière nog gebeurt. Dat je iets gedag hebt gezet en dat het hoofdstuk fijn hebt afgesloten. Dat je plotseling weer door dat hoogmogende beslissen dat je weer samen moet gaan werken. Ja. Ik bedoel, dit is een waanzin. Dit is een waanzin. En kijk, dat is Politiek Den Haag. Die mensen kunnen zich volslagen niet verplaatsen in de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Daar houden ze geen rekening mee.
2: Dat is heel erg. Hoe heet die meneer van...
0: Van de Ploeg bedoel jij?
2: Dat is toch erg?
0: Ja, ik bedoel,
2: nu heeft hij ook die... Wij komen eigenlijk weer in een situatie terecht van vroeger. Hè? Ook met die jonge aankomende bandjes en zalen.
0: Ja.
2: Nu krijg je weer een zwart geldcircuit. Wat ze dus de hele tijd hebben vermeden. En dat betekent gewoon dat mensen eigenlijk helemaal voor niks moeten werken. En zo. En dat er ook voor die mensen helemaal... Ja, dat vind ik erg hoor. Dat aankomt, want ik ben nu... Ja, je kunt voor mij zeggen, ik ben gearriveerd of zoiets. Hoewel ik dat zelf helemaal niet vind. Maar,
0: dat ben je ook niet.
2: Maar
0: je draag je in elk geval zo niet. En daar gaat het toch uiteindelijk om.
2: Maar voor die mensen, die jonge lui, want ik ben ook ergens begonnen. Hè? Ja. Jij ook. Dat vind ik. Dat is toch ook weer de plank volledig mislaan. Hè?
0: Ja, maar het is die man. Dat soort mensen laten zich altijd omgeven door de verkeerde raadgevers. Het zijn altijd mensen die. Het is altijd handje klap in het circuit waarin zij, wanneer ze starten, deel van uitmaken en ook dat circuit blijven handhaven. En dan krijg je dus. Ja, dan krijg je dit soort dingen. En dat komt bij natuurlijk, want dat heb ik straks even tegen je gezegd. Ja, kijk. Jij bent een creatief mens. Ik zelfs al zou ik het je gunnen, als ik jou zou zeggen, morgen wordt de baan van directeur van Radio Drenthe voor jou beschikbaar. Dan doe je dat niet, omdat jij zegt van, ik ben geen manager, laat mij nou maar doen de dingen die ik leuk vind om te doen.
2: Ja,
0: maar er is altijd wel een man die heeft geen enkele creativiteit en die gaat wel op die stoel zitten. En dan botst het.
2: En toch moet dat anders kunnen natuurlijk, hè?
0: Ja, maar het gebeurt maar. Ik weet maar één man op de hele wereld die waar het wel kan. En dat vind ik echt waanzinnig. Havel. Václav Havel.
2: Ja, ja.
0: President van Tsjechië.
2: Ja.
0: Dat is dus iemand die twee dingen tegelijk kan. Maar dat is zo uitzonderlijk.
2: Ja.
0: Kijk, de enige keer dat ik gewoon op de fiets naar Naarden ben gegaan, omdat ik wist dat hij naar het Comenius gedenkteken zou gaan. Ik ga de deur niet uit als er een hotemetoot in Naarden komt. Toen ben ik op mijn fietsje gestapt en ik ben naar Naarden gereden omdat ik Havel wilde zien. En die man kwam lopend.
2: Ja, ja.
0: Die kwam niet in een grote Mercedes daarvoor rijden. De deuren gingen open en hij keek naar Comenius en hij stapte weer in en reed weg. Nee, hij kwam lopend uit Naarden aan. En ik vond dat fantastisch. Ik dacht, die man heeft mijn hart.
2: Ja, ja, ik ben ook ben er onlangs weer geweest in Praag en... Ik ben nog op de Burg geweest. Dan twee van die prachtige schildwachten. Stokstijf. Maar dat is echt een plaatje sprookje is dat nog. Hè? Dus laat Havel daar dat sprookje volhouden.
0: Iets te lichtblauw uniform vind ik.
2: Ja,
0: iets te lichtblauw. Ja. Het had
2: ligt nog een beetje de KNK-monarchie.
0: Het is een beetje... Het is net een beetje scherts. Maar misschien doet hij het daar ook wel om. Precies.
2: Dat moet ik. Ik bedoel, al die mensen met die... Dat is toch
0: precies. Maar zo'n Engels uniform met zo'n berenmuts kan daar ook niet.
2: Nee, dat kan...
0: Want dan gaan we het serieus nemen.
2: Nee, dat moet... Maar het is toch wel waar dat het op een gegeven moment misschien wel kan. Ik bedoel, wij zijn ook geen commerciële band. We worden ook, je wordt ouder, hè? Word je ook niet zoveel gedraaid.
0: Jij ook?
2: Ja, zelfs ik. Maar dan word je ook niet meer zo gedraaid. Net als je dan minder muziek gaat maken, weet je wel. Terwijl je eigenlijk beter wordt, wordt toch gezegd van, nou, dat is dan een soort van credo eigenlijk. Maar in ieder geval, we hebben wel mensen die bij ons dan nu de zaken doen. En dat zijn dan wel weer liefhebbers, maar die kunnen heel goed zaken doen, maar die laat jou wel doen wat je wilt. Die zegt niet, jij moet zo en zo gaan spelen. Nee, dat zijn liefhebbers van die muziek. En die, maar die doen heel goede zaken. Die doen wat wij niet kunnen, doen zij. Maar ze vinden het niet erg wat wij doen. Zij zeggen ook, je moet zo dat wel blijven spelen.
0: Ja, maar die mensen zijn toch ook geen baas in Omroepland?
2: Nee, maar ik bedoel,
0: het zou leuk zijn, ja, misschien zou dat.
2: Maar er zijn wel mensen die zeggen, die mij niet zeggen van, je moet zo en zo spelen. Maar nee. Zij.
0: Ga jij Hazes begeleiden? Dat zeggen ze niet.
2: Nee, dat...
0: Nee. Ja, want Hazes denkt dus ook dat hij de blues kan zingen.
2: Ja, maar dat
0: Nee, maar dat hoef je niet uit te leggen.
2: Ik hou me niet zo op met dat soort types.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik noem dat als voorbeeld, weet je.
2: Even kijken. Hoor. Wat zou ik Wim willen vragen? Laten wij kijken hier zo uit het raam. Oostermeer, hè. Dit is toch wel een mooi plaatsje. Hè? Wat, dit huis bijvoorbeeld, hier tegenover van wie is het? Van dokter Wiersma of zo?
0: Ja, dokter, wie is dat, ja.
2: Wierstra, hè?
0: Ja, ik kan het, ja, ik weet het niet. Nee, Wester?
1: Wiersma,
0: ja, goed. Nou goed, het is net te ver om dat...
2: Hoe oud is dit plaatsje? Hoe oud is dit plaatsje?
3: Het huis is van, dit is gebouwd in 17 jaar, dat is een keer verkocht.
2: En
3: de... Rond de 18... Ja, begin
2: 1700. 1700? Ja. En de plaats zelf dan?
3: Nou, die is in die tijd was het Hoogstand, was de kern.
0: Oh ja, dat ligt hier vlakbij. Dan moet je eigenlijk hier naar buiten gaan en dan moet je dus, daar staat een kerkje. Ja, daar ligt eigenlijk de oorsprong van het plaatsje.
2: En, de 16e eeuw of zo.
0: Nou, nog eerder. Nog eerder. Hoogstand is nog eerder.
2: Ja, nog eerder misschien.
0: Ja. Maar het bijzondere van zo'n plaats vind ik dat het heeft iets van karakter. Ik vind ook dat grachtje hier, dat is van buitengewoon grote schoonheid. En het is zo gehandhaafd. Een of andere maloot die zou tot op het idee zijn gekomen. Verdomme, we hebben te weinig parkeerplaatsen en we moeten dat grachtje maar dichtgooien.
2: Nee, dat is
0: hier niet gebeurd. Wat ik ook leuk vind, elke zomer, hè, ik ben hier een aantal keren zomers geweest, deden alle winkeliers mee aan een bepaald soort tentoonstelling. Ik heb hier een zomer gehad, toen deden ze lokale archeologie. En iedereen had dus in zijn, zal ik maar zeggen, is een etalage iets wat sloeg op de lokale archeologie. Ik ben hier ook een zomer geweest, toen deden ze accordeons. En toen stonden in al die etalages stonden verschillende vormen van de accordeon. Met een klein bordje erbij. Dat is bijzonder, omdat je een plaats die, nou, qua watersport natuurlijk het een en ander te bieden heeft, maar ook dat je hier naartoe gaat om dat soort dingen te zien. Dat is een extra. Ja. En hier wordt daar blijkbaar over gedacht. Dat geldt voor het korenveld trouwens ook. Een ouderwets korenveld met korenbloemen, met klaprozen. En waar een soort opstapje is gemaakt, zodat je het prachtig van bovenaf kunt zien hoe die bloemen daar mooi in het koren staan. Nou, ik kom uit een plaats. Als Bussum, dat is helemaal niks. Nee. Dat is lulkoek. En dit is leuk.
2: Naar de Bussum.
0: Ja, dus naar de blijf ik buiten. Naar de Bussum.
2: Jij zei dat Bussum is daarbij gebouwd. En is
0: ja, Bussum is tegen naar de aangeplakt. Ja. En Bussum, ja, dat stelt helemaal niks voor. Het is verschrikkelijk. En dit is mooi.
2: Wim, Bloemendaal. wij zitten hier in Friesland, in het Oostermeer. Een gesprek met jou, waar ik jou heel hartelijk voor wil danken, namens de VPRO en Radio Drenthe.
4: De muziek die is draait weer in het gesprek met Wim Bloemendaal, de radiomaker. Die muziek was nooit zijn eigen keuze. Muziek van Clarence Williams, Jazz Kings, de Red River Blues, van de cd Dreaming the Hours Away, met een hele mooie tuba-solo van Cyrus St. Clair. Regionale muziek uit Frankrijk van Les Braillots, de polka Piquet d'Ayard. En dat komt van de cd Au Forte. Het adagio in C-dur. En dat is muziek die uit Wenen komt, van het Wiener Glasharmonica duo. Een solo van Chris Schoenveldinger. En muziek die uit Amerika komt, Canson à 12... van het Philadelphia, Chicago en Cleveland Brass Ensemble. Muziek die is Wim Bloemendaal ook zelf draait in zijn programma de gezamenlijke zenders Peersens en Moddergat elke werkdag tussen 6 en 7 te horen op Radio 5. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar de binnenstad van Assen. Klein straatje, een trappie naar beneden en dan kooi uit in een café.
1: Nou, lopend door die Singelpassage, net wegkomen bij de Witte Bal, kunnen we nog even kijken naar het café De Grot, wat ook een fameus café was. En het was het café van Sjoerd Brouwer. En Sjoerd, zijn ouders, of zijn moeder althans, zijn vader is vrij vroeg overleden, die had hiernaast, en het hele pand was van hun, dit is overgegaan in de handen van Piet Pedri, zoals ze die noemden. Dit was een hele oude slijterij, was dit. En dat was de beste slijterij van Assen eigenlijk. Hier, waar je hier het smeedijzeren hek ziet, dat was er vroeger niet. Het trapje was er wel. Er was een heel andere deur. Ja, we kunnen er tegen iedereen drinken. Ik weet niet. Maar je kunt misschien nog iets zien. Hey, mogen we doen?
5: Oh, maar komen we hier even op.
1: De eigenaar nu is Rennie Sandberg, ook alweer een goede bekende van mij. En dit was vroeger het café van Sjoerd Brouwer dus. Hè? Dus en ik weet niet, Rennie, je hebt dat ook nog wel gekend. Het was dan iets kleiner als het was. De wc's die zitten nog op dezelfde plek. En er was dan met een fantastische lambrisering erom. Weet je dat nog? Dat hele oude brune. En er was een heel klein tapje. Dat was zo groot als dit. En de wc die kon je hier dus niet bezoeken, want dan moest je tenminste vrouwen hier. En ook kerels als die hun behoefte moesten doen, dat kon niet. Want Sjoerd had hier alleen maar pisbaken. Kijk, Rennie, heb je nou net de wc's? En daarvoor moest het ook verbouwd worden. Maar daar was één, hier kon je in en dan waren er twee pisbaken. En dat was alles. En dat was ook de reden, denk ik, dat, en ook het plafond was nog laag, dat hij had moeten verbouwen. Dus hij heeft er heel lang weten uit te stellen, omdat hij zelf bij de brandweer was. Ik bedoel, een beetje het Volendam verhaal natuurlijk. Alleen je kon hier makkelijker uitkomen. En hierachter zat mevrouw Brouwer dan. Dan kon je naar binnen toe. Ik weet niet, kun je daar nog komen, hè? Of dat is... Nee, maar dat staat niet meer in verbinding met wat hiernaast zit. Nee. Daar zat mevrouw Brouwer vroeger en dan hadden ze hierachter een heel magazijn met allemaal drank. En daarachter was dus, hadden ze dus hiervoor hadden ze de slijterij. En het was een van de beste slijterijen van Assen. Want ik kan me nog herinneren dat Sjoerd, ik weet niet wat Utrecht altijd, maar ja, hij heeft er zelf toen een beetje bij laten zitten. Het is een beetje verlopen. Maar ik heb heel goede herinneringen eraan, want ik heb hier zelf ook nog een blauwe maandag gewerkt. Ja, daar moet je nagaan. Want Lammert Schorthuis, dat was de barkeeper hier, die werd toen overspannen. En toen heb ik hier nog een maandje of vier werk. Ik zal eigenlijk een maandje, maar het is 4 maanden worden. Maar het was een gezellige klandizie, want het waren altijd mensen. Gerard Pinkster, ja, allemaal Jan Lammers en zo. Dat soort mensen, hè, bekende Assen middenstanders, lui van de brandweer. Die hier altijd binnenkwamen vallen. En veel mensen van Assen Boys en Achilles waren oudere lui. En het was altijd zeer gezellig. Alleen, je kon hier niks eten. Sure, dat... Dat was later, is Kees Jung hierheen gekomen, ook bekende Assenaar. En die verkocht gelukkig ook alleen maar een gehaktballetje. Allemaal het korte werk, weet je wel. En nou zit Rennie erin. Nou, Rennie die heeft vroeger op Pelo gezeten. Dat was een fameus café waar nou die Chinezen in zit. En waar wij ook heel vaak naar gerepeteerd hebben in tijden van Red, White en Blue en dat soort dingen. En Rennie is dus, had daar ook een beetje sessies en zo. Maar daar ben jij al. Hoe lang ben je daar uit, Rennie?
6: Daar ben ik wel in 92 uur gegaan.
1: In 92, hè? Ja. En jij hebt dit van Kees overgenomen. Van wie is het? Is het pand nou van Piet Pedriet?
6: Ten Hoor.
1: Ten Hoor is dat. Ja, het is van Piet Pedriet, geloof ik niet.
6: Ja.
1: Dat die heet anders, maar die noemen wij omdat hij in Manden en dat soort dingen noemen wij hem altijd Piet Pedriet. Ja. En dus. Ja, en vroeger, ja, dat heb Rennie weer geopend. Daar had je dus het zaaltje Gruno, dacht ik, hè?
6: Ja, Café Gruno.
1: Café Gruno, ten tijde van Sjoerd's vader was dat ook een zaaltje. En daar werd vergaderd en dat soort dingen. En dat is nou een gedeelte, dat is nou weer geopend door Rennie. Dus, en dit is ook een van die klassieke Assen cafés. Dus toen wij eigenlijk met z'n allen de blizzards toen dat afgelopen was. En ook Jan Dekker een andere tent opende en dat allemaal wat minder liep. Toen zag men een alternatief. En wij kwamen toen bij Sjoerd terecht, want die was leider van ons elftal bij Achilles. Dus wij zaten hier dan vaak af. We gingen door naar Lucky Dekker.
5: Volgende nummer dat hier over. De Achterhoek. Zo'n 80 jaar geleden.

0: Nou, dit was een heel apart café, want Sjoerd die had eigenlijk geen sluwingstiert. De gemeente Assen misschien wel, maar Sjoerd niet. Kijk, Rabal die heeft een keer een mooie zin geschreven van een huis is voor als er niks meer geopend is. Een Tsjechische schrijver, weet je wel, die zat zelf veel in de kroeg. Die zei, een huis, dat is er alleen maar van als er niks meer open is. Dan ga je naar huis. Nou, dat was bij Sjoerd. Bij Sjoerd was kort bij natuurlijk. De mensen hier niet. Maar Sjoerd deed gewoon de deur dicht en het ding is huurd. En ja, dat wist ook iedereen. En niemand had er ook last van, ja. Ik bedoel, hij deed hek dicht daarvoor. Weet je wel, dus het was gewoon gebeurd. Maar nou, dan kon je op de Sirius gaan, kon je eruit van de slijterij. En dan ging je zo weer voort. Dus we hebben hier verschillende keren gezeten, tot een uur of vier natuurlijk, hè. Half vijf soms wel eens. En dan had de bakker, Bam Boomgaard, die zat hiernaast, dat was een fantastische bakker. Dat was de drukste bakker, dat was de bakker van Assen. Nou, die dikke Bram, die kwam dan midden in de nacht kwam met vers brood eraan en een pakje roombol en die smeerde daarop. En die dan kreeg dan van Sjoerd, die had ook geen rekening. Dan nam wij wat en dan kreeg Bram, die kreeg twee bolletjes en die ging ervoor. Dus dat was een prachtige... Ja, dat was een prachtige tier. Ja. Maar ja, we hebben ook heel wat meegemaakt. Ik heb met bij Achilles hebben Rennie en ik nog meegemaakt de autoloze zondag. En dan haalde ik Rennie op een Solex. En weet je, dat kwam op dat... Je mocht dan niet op benzine rijden, maar een Solex, dat was mengsmering. Dus er zat een beetje olie bij in. Er was een deel olie, 20. En de rest dan... En dat mocht dan wel. Dan hield ik helemaal op en gingen we op naar het voetbal. Op de Solex. Ja, nou ja, dit is een van die legendarische cafés in Assen. Net zoals de Witte Bal daar min of meer is. En dan had je vroeger nog, dat is al lang weg, daar had je de Peuk. Hè? Dat was op de hoek van de Gymnasiumstraat, waar Jan Dekker later die tent in maakte. Van Olle Vos, dat noemen ze de Peuk. En daar zaten allemaal maskramers en dat soort lui. En weet je wel wat normaal over zingt, dat hoe heet het nou weer?
1: Kiesjeskeel.
0: De Kiesjeskeel, ja. Bernhard Dolen en dat soort volk zat daar allemaal. En daar kon je, Olle Vos die zei dan ook al die tijd, die kreeg ook, kon je alleen maar flesjes bier krijgen. Hè? En hij dan voortging, je had er nog wat in zitten, zei Olle Vos, hij zei, zak nog even voor je bewaren, man. En dan zette het weer, kreeg het vullig een keer weer. En dat kon je dus helemaal niet pissen, dat piste je dus gewoon, dan ging je naar achter en daar is een geur. En dan piste je in de geur en dat ging zo ineens naar de over de riep, zo het trottoir op, zo de geur en de dingen zijn. Ja, en dat was ook zo'n legendarisch café. Ja, nou, wij gaan er weer van deur, Rennie. Ja. Bedankt dat je ons er even in hebt willen laten. Ja, nou, dat is hartstikke mooi, man. Yo! Zo, we sluiten de deur.
2: De muziek die je hoorde bij Café de Grot in Assen, die was van Normaal, de Kiesjeskeel. Oorspronkelijk Promised Land van Chuck Berry. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues, zoals altijd de maakdeur. Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: The Highline Riders, dat is een nieuwe band uit Nashville. Het is de band rond componist, zanger en gitarist Ed Patterson. En het nieuwe album heet Walking Home. En het is het zoveelste project van de ervaren Ed Patterson, die zelf de productie deed. The Highline Riders, A Long Hard Fall.

Highline Riders, A Long Hard Fall. In 1964 nam Jimmy Hughes het nummer als eerste op. En 2 jaar later scoorde zijn neef, Percy Sledge, er een top 10 hit mee in Amerika. Maar het nummer werd ook nog opgenomen door een countryzangeres in Nashville. En dat weet bijna niemand. Gene Newman, It Tears Me Up.

Gene Newman, It Tears Me Up. Van Morrison laat tijdens concerten altijd alles opnemen en de beste opname gooit hij vervolgens op zijn zoveelste album en de fans krijgen er blijkbaar geen genoeg van. Bobby Hatfield van de Righteous Brothers zong dit nummer overigens geheel anders. Van Morrison, Unchained Melody.

Van Morrison, Unchained Melody. Tony Borders uit Texas, dat was een prima zanger. Hij bracht jarenlang singles en albums op de markt, maar alles mislukte. En toen werd hij een cultheld en verzamelaars betalen tegenwoordig een vermogen voor zijn platen. Tony Borders, I Met Her in Church.

Glenn, nee, Tony Borders is het. I Met Her in Church. Sandy Posey, dat was een achtergrondzangeres bij Elvis Presley, maar plotseling had ze zelf grote hits. Born a Woman, Single Girl en vooral I Take It Back. En tegenwoordig is ze getrouwd met een Elvis Presley imitator. Hoe treurig kan het zijn? Sandy Posey, Are You Never Coming Home?

Sandy Posey, Are You Never Coming Home? Marcus Riedel, dat is een Duitse singer-songwriter en heeft een nieuw album, Getting Into Trouble. En voor dat album gebruikt hij muzikanten uit Nashville en Seattle. Marcus Riedel, Jenny.

Marcus Reel en Jenny. James Carr uit Memphis zocht een opvolger voor zijn mega-hit The Dark End of the Street. En James Carr was een geweldige soulzanger, maar de man zat structureel in de problemen, want hij had altijd problemen met drugs en drank. En soms was hij weken zoeken en zwierf hij door Memphis. Maar dit werd de opvolger voor zijn grote hit. James Carr, Let It Happen.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Between Two Shores van Glenn Hansard is het album van deze week. En Glenn Hansard brak in 2006 definitief door. Toen verscheen het debuutalbum van zijn band The Frames, The Swell Season. En hij speelde de hoofdrol in de film Once. En dat ging over een straatmuzikant in Dublin. Glenn Hansard, Reckless Heart.

Glenn Hensert, Reckless Heart. Nora Jane Stratus, dat is een 33-jarige zangeres, en het is tevens de echtgenote van songwriter Joe Overton. En zij heeft een fonkelnieuw album, Champion, en ze gebruikte geen studiomuzikanten, maar haar eigen band Party Line. Nora Jane Stratus, Just a House.

Nora Jane Stratus, Just a House. De band The Box Tops die heeft eigenlijk nooit bestaan. Het was zanger Alex Shilton uit Memphis met een aantal studiomuzikanten. Maar ze kwamen in de problemen toen ze plotseling een nummer 1 hadden met The Ladder. En daarna nog hits scoorden met Cry Like a Baby en Neon Rainbow. Toen moest er een bandje geformeerd worden. Dit nummer werd overigens geen hit. Maar de Engelse band Plastic Penny scoorde er later een top 10 hit mee. The Box Tops, Everything I Am.

The Box Tops, Everything I Am. Danielle Nicole, die kennen we nog als Danielle Schniebelen. En dat was de zangeres van Trampled Underfoot uit Kansas City. Maar haar tweede soloalbum ligt nu in de winkel, Cry No More. En ze keerde terug naar de oude producer van Trampled Underfoot, namelijk Tony Brownagle. Het nummer is geschreven door Bill Withers. Danielle Nicole, Hot Spell.

Danielle Nicole, Hot Spell. Ted Taylor, dat is de zanger uit Oklahoma. En het nummer was eigenlijk geschreven voor Joe Tex, maar die heeft het nooit opgenomen. Het werd wel gecoverd door Billy Young, Van Broussard en Spencer Wiggins. Maar volgens mij is dit de mooiste uitvoering. Ted Taylor, Feed the Flame.

Taylor, Feed the Flame. Abe Partridge, dat is een singer-songwriter uit Alabama. Al opereert hij intussen vanuit Kentucky. Het is een beetje een mix van Towns Van Zandt en Tom Waits. En hij heeft een nieuw album. Cotton Fields and Blood for Days. Abe Partridge, Out of Alabama Blues.

Abe Partridge out of Alabama Blues. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Jan Dammer coördineerde de playlist. Eric Gales uit Memphis leerde gitaar spelen van zijn oudere broer, bluesgitarist Little Jimmy King. In 1990 begon hij met zijn eigen Eric Gales band. In 1994 speelde hij bij Santana. En intussen heeft hij al 18 soloalbums gemaakt. En hij is heel actief als studiogitarist in New York. Eric Gales, Sleepy Time Time.

0: Big Bill Broomsey met de Mississippi River Blues. Het was een van de manieren natuurlijk, hè, om weg te komen.
1: Ja.
0: Met de boot.
1: Ja, ja, ja. De boten, de grote radenboten, gingen de Mississippi op en af. En werden overal voor gebruikt, voor vertier, maar ook voor vervoer natuurlijk. En ja. voor mensen en voor goederen. Ook die goederen, die werden allemaal uitgeladen door de roustabouts. En dat waren grotendeels ook, ja, het waren ook... Dus dat was ook de zwarte mensen.
0: Ja. Ja.
1: Big Bill Broomsey die zong hier over dat het zo ver van huis was. Maar dat op een gegeven moment de landing stond. En aan de veerman vroeg of wanneer de boot kwam. Maar er waren geen boot te zien. En hij was wiet van huis.
0: Willie Foster die ging van de Mississippi Delta. Het gebied tussen Memphis en Vicksburg in de staat Mississippi. Zeg maar tussen de Mississippi River en de Yahoo River. Ging hij naar, op een gegeven moment naar Chicago toe. Hij vertelde ze straks wel, vond ik wel grappig. De verlokking van Chicago was eigenlijk dat je ervoor meer kunt verdienen natuurlijk. Hè?
1: Ja, je verdiende meer, maar je gaf ook meer uur.
0: Hmm.
1: En het platteland, dat was goedkoper. Daar kwam het eigenlijk op neer. Zij verdienen $100, zei hij, wat heel veel geld was. En hij verdiende misschien $1 of zo.
0: Yeah.
1: Maar hij zegt, je had wel altijd eten op het platteland. En toen gaf een verhandeling over...
0: over grutten en over god en ja, watergruwel. En...
1: Ja, wat wij vroeger gruwel noemen.
0: Yeah.
1: Ja, het is een mooi verhaal eigenlijk. Een soort van...
0: Maar hoe was dat leven nou in Chicago eigenlijk, Willie Foster?
2: Living in Chicago, eating a soda cracker a day, you're done fine. Yeah, I don't mean a soda cracker a day, but I lived in Chicago. You go up there, first thing, you go to your relationship's house, you go to your friends or your cousins, some of your relationship kinfolk. The first thing they offer you, go down there to the store and get some beer. I said, I don't want no beer. I want me something to eat. Yeah, take this and go up the store. Ain't got no money. You done come down here with a batch of money. And if it be them bills is going up there. And if the cost of living was higher. You make a dollar up there. You make 25 cents here. And you could live out at 25 cents better here than you could that dollar up there. Because it costs a lot to live up there.
3: Detroit, you did it too?
2: Detroit. Yeah, I went to Detroit. Yeah. I went to Detroit.
3: And
2: I was 17.
3: Did you meet John Lee over there at Hooker?
2: No, I met John Lee Hooker here in Mississippi.
3: Ah.
2: Over there in Leland.
3: He was from Clarksville or what?
2: I don't know where he's from. I met John Lee Hooker. I played. And my band backed up John Lee Hooker in St. Louis several times, you know. He played man, whoop, whoop, whoop, whoop, Boogie Chillin. I used to love his music. He played that record about Boogie Chillin. Mama told Papa, let that boy boogie, yeah. You know. It wasn't no time to no music back in them days. I met John Lee Hooker. I like it to dance off because it was just a bump, bump, bump, bump, bump, you know, and Charleston off, the black bottom off, you two-step off it, you do the boogie-woogie off it, you know, and it's the same kind of music, you know. There's a lot of blues, there's a lot of blues, but now it's mostly rock blues.
3: Yeah, yeah.
2: You ain't rapping, you ain't nowhere.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: You know, that's including here, and that's why the blues was originated right here in Mississippi.
3: Yeah.
2: It was originated right up and down this delta, Mississippi Delta. On these farms, these plantations, these cotton, corn, beans, that come from the blues. No mules now, so the blues gone. The blues ain't, I'll never die as long as there's a black person in the world.

0: De echte, originele John Lee Hooker met Boogie Chillin'. Willie Foster die had er al over dat hij hem ontmoet heeft in Detroit, waar hij ook geweest is. En daarvoor was hij woonachtig in Chicago. Als die mensen naar Chicago toe gaan, we zijn toch later ook nog geweest, dan treffen ze elkaar vaker op Maxwell Street. Hè?
1: Ja, een straat vlakbij wat nou de universiteitstrein is. En waar de trein aankwam en waar iedereen eigenlijk aankwam die met de trein naar het noorden toe ging. Nou staan er nog een paar gevels. Je moet er echt naar zoeken. En de mensen die wilden graag, en dat komt in de latere uitzending ook wel aan bord, die wilden graag dat een aantal van die dingen staan blijft, omdat het toch een betekenisvolle straatwest is. Ze bidden nu met in onderhandeling met burgemeester Daley, een zoon van de Daley die nog in de jaren 60 daar bij de riots aan de macht was. Waarvan ook nog zeggen we dat hij verbinding met de mob had, dus de maffia. Maar daar ben ze nog met in onderhandeling om die Maxwell Street te laten. Weer te laten herleven een beetje. Maar de universiteit wil ook graag een stuk daarvan hebben, want die wil dat laat graag hebben.
0: Maar goed, het is een historical landmark, zoals in Amerika zegt.
1: Ja.
0: De plek waar op dezelfde dag dan ook markt was, een soort vlooienmarkt was.
1: Ja, maar
0: waar
1: ook speeld werd.
0: En ook gespeeld werd, ja. Muziek op straat of zo.
1: Ja, en schoenenpoetsers en al dat werk. Dat, je moet daar zo, ja, een soort van waterlooppleinachtig gebeuren, zo, denk ik dat het West is.
0: Ja. Willie Foster, die woont in Greenville, een klein huisje daar zo. Ik had een beetje het idee dat hij nog een ander huis had, waar zijn vrouw woonde. Maar dat is mij niet helemaal duidelijk geworden hoe dat allemaal precies in elkaar zat.
1: Die kwam ook op een gegeven moment aan de lijn, gelukkig.
0: Ja. En de kinderen die zaten in een andere kamer. En we hoorden al een keer eerder dat een van de kinderen, dat die zomaar wat uit de koelkasten haalde en dat hij door hartstikke kwaad over
1: werd. Ja.
0: Hij heeft zo heel duidelijk zijn eigen opvatting over, over respect. Hoe mensen tegen een oudere generatie aankijken. Ook trouwens, hoe ze in Europa de Amerikaanse bluesmuziek weer een beetje herontdekt en eigenlijk ook gerespecteerd hebt.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
2: They give it a lot of respect because they feel sorry. People from Europe love people more than people here
3: in the States.
2: That's the black and white.
3: Yeah.
2: White people care more for black men. If I go down the streets in London and stomp my feet, they run there. Be a bunch of people run there and try to help me. I can walk right down Washington Avenue there and stumble and fall and roll out in the street.
3: Nobody does nothing.
2: It's still, what about you?
3: Yeah.
2: You know. See, people love, if you love a person, if you love everybody, you don't want to see nobody hurt. You see somebody shoot somebody or cut somebody, ooh, see him cut him. If there's any way I can stop him without getting cut myself, I'd stop him. Don't do that. You would do that in your country.
3: Well, don't you think it's a pity that jazz and blues are cornerstones of American culture? I think they don't pay enough respect to the black people in all of there.
2: No, they don't give them enough respect. It's the respect that you desire.
3: Yeah.
2: If you give it, you can expect it.
3: Yeah.
2: I give you highly respect. You highly respect me.
3: Yeah.
2: See.
3: Yeah.
2: But if I don't give you no respect, I just say, some guys that come in. I ain't giving you no respect. I'm not welcoming you to my home. You don't know whether to sit down or stand up. You know, if I don't tell you, I say, make yourself welcome. Everybody's welcome to come to my house. This is my home. I live here. And I welcome you here. Why? Because I love you.
3: Yeah.
2: I love you from my heart. And I wish that you would give me 3/4 of that. If I love you 100%, give me 75% of your love. That's enough.
4: Tell me something about women and the blues.
2: Women and the blues? that's a loss. You love women in the blues. Women don't give a man the blues. And a woman, you have a little blues. Cause you'll get worried. If you're deeply in love with your wife or your girlfriend, and you're deeply in love with her, it's a stupid love, and then it's a stupid jealousy. It's a stupid love. And then it's a true love. Women, all women is made, you know, all women is just like all men. All men is made alike. All men has got nine, you know, things like that, you know, nine holes. Women got 10. And I ain't never seen one cut cross, so no different in them. And all men was boned by a woman.
3: Yeah.
2: All women was boned by a woman.
3: Yeah.
2: That's right. God made Eve and Adam. That's the first two people. Man and woman. And can you mash that button, somebody, please?
3: Mr.
2: President? Yeah, mash that little button on there. Excuse me just a minute.
3: Yeah?
2: Yellow.
5: Yeah,
2: Mr. President?
5: Hey?
2: Yeah, Mr. President? Yes, it is. Who is this?
5: This is
2: Fifth Ward Federation. Oh, yeah. Yeah, I'm here. You said somebody was coming by and pick up a payment.
5: Fifth Ward Federation.
2: Oh, yeah. Yeah, I'm here. You said somebody was coming by and pick up

0: Dame met een dijk van een stem. Coco Taylor met een nummer wat standaard op het repertoire van Muddy Waters stond. I got my mojo working. Dat kun je zowel als man als vrouw dit nummer zingen. Want Muddy kan het altijd uiterst sensueel zingen.
1: Ja, ja.
0: Get my mojo working. Nou, Willy Foster die had er ook over. Hoe was het... Hoe is het met de vrouwen, Steve?
1: Ja, en eerst had ik nog even over respect. Dat de mensen in Europa... en dat gevoel heb ik toch ook wel een beetje. Naarmate ik dan een paar keer west ben. En ook hier wel wat festivals met mag hebben. Dat de mensen in de blues hier... Of dat de mensen hier ook meer kennis van zaken hebben over de blues. Dat is raar, maar het is zo. In Amerika wordt het nogal eens wegduwd. Of annexeerd en dan geld vermaakt. Maar in dit geval... had hij het over het respect van de Europese mensen en vooral op festivals natuurlijk voor deze zwarte volksmuziek, want dat is het uiteindelijk toch.
0: Ja. Wat hij trouwens ook wel had, en daar gaf hij ook wel een beetje blik van. Er zit ook, aan die Willy Foster zit ook duidelijk een religieus aspect. Hè?
1: Ja. Dat
0: zie je in Amerika veel natuurlijk.
1: God, dat is er ook met de paplepel ingehoord natuurlijk daar vroeger. Ik bedoel, iedereen ging dan naar de kerk. En ja, wat de bluesmensen die waren dan een beetje afvallig. Maar die kerk viel natuurlijk nooit uit de vlak. Ik bedoel, je natuurlijk... hoeveel kerk zie je dan niet in dat zuur? Er was net zoveel kerk als mensen, zou ik wel zeggen. Maar de kerk die heeft inderdaad een hele grote invloed.
0: En vaak dan een soort... Ja, vinden wij dan vaak een beetje naïef geloof daarbij.
1: Ja.
0: Maar goed, een hele ordige man dus. In dat opzicht zullen we niks kwarts over hem zingen, over Willy Foster. We praten uiteraard ook over Zine

0: Dit is de hedendaagse blues uit de Mississippi Delta van de groep Rx Blues. CD die heet Mississippi Moses en dit is het nummer The Working Man Blues. Zo heel veel authentieke blues wordt er niet meer gemaakt in de Delta. Hè?
1: Nee, ik denk dat Willie Nelson...
0: Willie Foster.
1: Of Willie Nelson maar mee. Willie Nelson is ook wel mooi natuurlijk. Hè. Maar Willie Foster, dat een van de laatste exponenten is van die generatie. Er loopt nog een paar mensen rond.
0: Robert Lee Burnside.
1: Robert Lee onder andere. Ja. En T-Model Ford, dat is ook al een aller.
0: Daar komen we later ook nog een keer,
1: Op terug.
0: Uitgebreid over te praten over het Fat Possum label.
1: Maar inderdaad, Willie Foster is de laatste... Zo'n beetje van die oude Delta Blues mensen. Hmm. Nou, hij vertelde nog even hoe dat 40 jaar geleden was. En dat jij geen geld had, was er geen dokter. En blues, dat was ja toch een... Dus hij had het ook nog dat blanke mensen dit ellende nooit kent hebben. En daar geloof ik hem ook wel in. Want wat daar gebeurd is niet mis. En de jonge mensen, ja, die holden daar niet meer van. Die lusten liever naar rap. En ja, die wil niet herinnerd worden aan die slechte tijd. Hoewel... Die tijd voor die zwarte mensen in die ghetto's natuurlijk ook niet best is.
0: Nee, he? Nee.
1: En toen vergeleek hij nog even een paar appels met elkaar.
0: Ja, ja.
1: Zei van dat een soort van mooie metafoor dat je die ene zwarte appel of de rotte appel ook moest helpen. En dat je daar met salie moest, dan kwam er weer wat moois uit.
0: Ja. Met alle twee appels zei hij, hè?
1: Ja, ja.
0: Alleen, ja, de ene is een verrotte appel en die wil niemand hebben. En de andere is een gave appel en die wil iedereen graag
1: ja,
0: hebben.
1: Ja. Ja, en dat was een mooie metafoor van de man uit Greenville. Ongeveer 74 jaar, bij de beendraaf, Willie Foster. Een hele, ja, een vriendelijke man. En die ons met de open arm inzien. Nederige stulp ontving.
0: Uit het boek van Muddy Waters leest The Mojo Man, dan merk je ook dat in de muziek en de drank dat toch heel veel met elkaar samengiet, of niet?
1: Ja, Muddy die.
0: De Muddy in ieder geval wel.
1: Ja, Muddy lustte. Ondanks dat het een heer was, lustte hij toch wel graag een borrel. En voor zover ik weet, was hij geregeld aan de bourbon. En,
0: ja, de cognac en zo.
1: Seagram en zo, dat had hij vaak aan. Dat was een beetje zijn huiswerk. Zijn huismerk. Maar ja. Het leuke van Muddy is ook dat hij op een gegeven moment klachten kreeg. En dat hij naar de dokter ging. En die verbeurde hem eigenlijk om sterke drank te drinken. Maar Muddy die dacht, daar weet ik wel raad met. En die liet dan achter het toneel liet hij dan champagne aanrukken. Want dat was eigenlijk niet zo zwaar schijnbaar.
0: Zo kun je het ook oplossen, ja.
1: Ja, ja, ja. Zo lastig Muddy daarop dan.
0: Of doordat het misschien ook een nummer over gemaakt heeft.
1: Ja, en dat nummer dat heet Champagne and Reaver. Maar een reaver, luisteraars, dat is een stick. En er kan dan marihuana of hashish in zitten.
0: Een joint.
1: Een joint, ja. Champagne and Reaver, Muddy Waters.

0: Champagne and Reaver. 1989 is dit van de LP King Bee. Het was trouwens al op het Blue Sky label. Toen was Chess al weg.
1: Ja, toen was het einde. Ja. Zo'n beetje.
0: Toen ze bij Johnny Winter terecht te komen.
1: Ja, en die producer wat beter ook. Dat kun je hier als je bent, klinkt veel beter eigenlijk. Mooi die zin ook van Champagne and Reaver. Dat je zegt van, it's good for your head and it relaxes your body.
0: Ja, uit het boek verder ook lees dan zie je ook dat de wereld van de drugs bijvoorbeeld, ja, komt wel aan de orde natuurlijk, maar dat speelde een volle minder belangrijke rol.
1: Ja, dat was eigenlijk, dat komt er eigenlijk bijna niet in voor.
0: Bij die generatie waarschijnlijk dan niet, hè?
1: Nee, dat was allemaal nog drank.
0: Ja, maar zijn dochter is wel aan de dop.
1: Ja, die is, en daar heeft hij nog van alles aan proberen te doen, maar dat mocht dus niet lukken en zo. En die meneer Chess die schreef ook op een gegeven moment in een boek waarover Chess uitkomen is, een zoon van Lennart. Dat de blues toch eigenlijk ook wel seks, booze en
0: En muziek was.
1: Ja, en muziek en blues was eigenlijk.
0: En tweeën die elkaar niet zo geweldig lagen. Willy Foster die had zo straks ook al even erover. Dat is Howlin' Wolf en Muddy, hè?
1: Nee, dat waren eigenlijk concurrenten. Hè? En die wouden allebei de grootste wezen in de scene in Chicago. En die deden van alles om elkaar een beetje dwars te zitten. En elkaar de vlooien af te vangen, zoals wij dat hier zeggen.
0: Dat vind ik toch wel merkwaardig dat Muddy nog wel een nummer opnemen heeft, getiteld Howlin' Wolf.
1: Ja, ze hebben ook nog eens een keer samen gespeeld en zo. Maar toen,
0: dat wel.
1: Ja, hadden ze het bijlegd, maar later scheen er toch weer iets misgegaan.
0: Als ik pik nu graag, lees ik in het boek elkaar
1: muzikanten af. Ja.
0: Dan laten we zeggen, Muddy Waters, Howlin' Wolf.

0: Howlin' Wolf. Hij is het niet, want het is Muddy Waters op zijn slidegitaar.
1: Ja, de Telecaster, daar speelde hij altijd op.
0: En ik denk dat Johnny Winter hier ook op meespeelt, want dit is een opname uit 67. Uitgebracht in 1970 trouwens. Als ik zie Johnny Winter op gitaar, James Cotton op
1: harp. Wat een mooie guy, ja.
0: Pinter Perkins op piano. En dan ook al de nieuwe mensen zoals Bob Margolin en zo.
1: Oh ja, ja, ja. Van Chicago, Bob.
0: Van de live muziek van Muddy Waters, even naar de live muziek die aankomende zaterdag hier in Drenthe te horen is. En dat moet je ook zeker in weten met mijn haren. Want voor de tweede keer is door het Take Root Festival. Dat is in De Smelt in Assen. Van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts. Dus maar liest 12 uur achter elkaar. Net zo lang als de Blues Estafette in Utrecht.
1: Ja,
0: die is van 4 uur tot 4 uur 's nachts. Maar dus 12 uur achter elkaar goede muziek, rootsmuziek in De Smelt in Assen. Met presentatie van onder andere Jan Donkers. Nou, ik vind dat ze nog geweldige ex bij elkaar gekregen hebben. Ja,
1: ja dat vind ik ook. En ze hebben niet voor niks die prijs gekregen van de SNS. En als je het programma ziet, dan zal ik zeggen van dat mag er wezen. Zeker in dit soort muziek die toch altijd een beetje in de kantlijn zit, zal ik zeggen van nou mensen, ga daar naartoe, want dat is echt de muid weer. Ik bedoel, er is een hele goede programmering.
0: Kijk maar, de Paladins, ja. De Gords, Papa Chubby, Dan Penn en Spooner Oldham.
1: Ja.
0: Componistenpaar. Wickham Porteous, Tom Russell. Bij de folkliefhebbers ook een zeer welbekende. Lee Clayton, Steve Wynn, nou noem maar op. Wat komt er niet allemaal?
1: Ja.
0: En dat allemaal voor nog geen 50 gulden.
1: Nou, ik zal zeggen, luisteraars, in de nabijheid vanavond in Drenthe, vooruit naar De Smelt.
0: Aankomend zaterdag van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts voor nog geen 50 gulden. Allemaal door naartoe gaan, ja.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Op bezoek bij een plantage, de Hobson Plantation in de buurt van Clarksdale. Dat is de plek waar ze bij John Mohead tegenkwamen.
1: Ja, en wie is nou John Mohead? Nou, John Mohead is een man die al 3 cd's gemaakt heeft en die zich helemaal thuis voelt in de Delta. En die ook vindt dat je daar moet blijven wonen om goede muziek te maken.
0: Hij vertelt ons en hij leidt ons rond op zo'n oude plantage, de Hobson Plantation. Waarbij je ook nog een ontmoeting hebt met een man die als in Nashville werkt heeft. En waarbij een hele mooie bluesclub binnenkomt. Waar mensen in Nederland zeer jaloers op kunnen wezen. Harry's Blues, de Way Up North, wordt vandaag gemaakt door technicus Regel Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. Met dank aan VPRO Radio en aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. En wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Op het album In the Spirit of John Lee Hooker zingt Harry Musquet materiaal van het bluesfenomeen John Lee Hooker met John Legrand en Daniel Lohuis als gasten. QB and the Blizzards, One Bourbon, One Scotch and One Beer.

QB and the Blizzards, One Bourbon, One Scotch and One Beer. Zanger Earl Green werd geboren op Jamaica, maar in 1986 kwam hij naar Engeland en dan werd hij de zanger van Otis Grant en de Dance Kings. En later had hij zijn eigen Earl Green Band. En gitarist Jeff Beck vond zichzelf niet zo'n goede zanger en daarom huurde hij Earl Green in om dit nummer van John Lee Hooker op te nemen. Jeff Beck en Earl Green, Hobo Blues.

Jeff Beck en Earl Green, Hobo Blues. Larry McRae kwam uit Arkansas en hij ging naar Detroit om daar carrière te maken, maar hij stond nog jaren aan de lopende band bij General Motors voordat hij eindelijk doorbrak met een cover van Bob Dylan, All Along the Watchtower. Dit is een compositie van Peter Green, Larry McRae, Black Magic Woman.

Larry McRae, Black Magic Woman. Vince Converse uit Houston was daar de zanger van de band Sunset Hates. En hij toerde met Kenny Wayne Shepherd, Johnny Winter en Peter Green. Maar na 7 jaar ging hij solo verder. Vince Converse, Rattlesnake Shake.

Prince Converse, Rattlesnake Shake. Savoy Brown, dat is een Engelse band met zanger-gitarist Kim Simmons. En hij verhuisde een paar jaar geleden met zijn complete band naar Amerika. Dit is een eigen compositie en ex-Rolling Stone Mick Taylor speelt slide-gitaar. Savoy Brown, Going Down to Mobile.

Savoy Brown, Going Down to Mobile. Zakiya Hooker, dat is de dochter van John Lee Hooker, die de traditie van haar vader na zijn dood voortzette. Ze zingt hoofdzakelijk nummers van haar vader en dit nummer nam ze op met een ex-gitarist van haar vader, Johnny Johnson. Zakiya Hooker, I Want to Hug You.

Sakia Hooker, I Want to Hug You. Jay Aston nam op 19-jarige leeftijd in 1980 al namens Engeland deel aan het Eurovisie Songfestival met de band Bucks Fish. De gitarist op deze opname is Larry Mitchell. Jay Aston, I Loved Another Woman.